0: Q-music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedemorgen.
1: Dag Laurent, Vincent van Q-Music. Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen.
1: Hey Laurent, je bent al onderweg, hè?
0: Ja, wij zijn in Venlo op dit ogenblik.
1: Oké, okay, wacht, waar is dat?
0: Nederland.
1: In Nederland, Venlo in Nederland. En je zegt wij, wie zijn dat dan?
0: Wij zijn, ik en mijn partner. Wij andere vrienden zijn met hun wagen onderweg ook naar Berlijn toe.
1: Inderdaad, want jullie gaan naar Berlijn met heel veel volk tegelijkertijd. Wat gaan jullie daar doen?
0: We gaan een uitstapje maken onder vrienden voor een paar dagen letterlijk. Wat bezoekjes doen, een bustour doen, zo van die zaken.
1: En ben je ooit al eerder in Berlijn geweest?
0: Wij gaan jaarlijks naar Berlijn sinds 2023.
1: Waarom?
0: Gewoon een heel leuke stad. Ook de internationale vrienden die we daar dan ook tegengekomen zijn, zien we dan ook jaarlijks een keer eens terug om dan een keer eens samen te gaan eten en verder nog iets meer van de stad te genieten op zich.
1: Oh, wauw. Ik moet zeggen, ik vind Berlijn ook een hele fijne stad. Het is een heel erg punkstad, toch? Zo, je hebt het gevoel dat alles kan en alles mag.
0: Dat is ook zo.
1: Ja,
0: dat is
1: ook zo. En dan ga je...
0: Heel opener dan Brussel of zo.
1: Misschien wel.
0: Maar dat dan...
1: Ja. En ja. Dan ga je uiteraard currywurst eten?
0: Onder andere. Ja. Onder andere.
1: Wat nog?
0: De schnitzels of zo. Ja, of echt de lokale braadwurst of ja. Zo. En dan, ja. Ik weet dat we deze avond gaan we iets recht tegenover ons hotel. Iets totaal anders dan de Duitse culinaire keuken. Iets de Aziatische keuken.
1: Mm, okay.
0: Dus gewoon recht tegenover het hotel.
1: Ja, top. Laurent, ik wens je heel erg veel plezier. Doe de groeten aan al je vrienden en internationale vrienden in Berlijn. Tjus.
0: Alvast bedankt. Dank u.
1: Nee, dank u. Dankeschön.
0: Dankeschön.
1: Tjus.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Als je nog nooit in Berlijn bent geweest, zeker eens doen, hè. Dorothee en ik zijn er al een vijftal keer geweest, denk ik, elke keer met de auto. En dat is perfect te doen. Je bent een kleine 10 uur onderweg ongeveer. En ooit zijn Do en ik naar Berlijn gegaan alleen maar om te gaan eten. We hadden daar ooit in een Aziatisch restaurant gelakte eend gegeten. En die was zo goed dat we dat nog eens wilden eten. Enige probleem, we wisten niet meer welk restaurant het was. We wisten nog, het was in Berlijn. Maar waar precies? Geen idee. En Berlijn is groot. Toen hebben we dus een uur rondgelopen op zoek naar dat restaurant. En uiteindelijk, net toen we het opgaven, hebben we het gevonden. We waren zo blij. Beste gelakte eend in mijn leven. Hey vrienden, het is vrijdag. En vrijdag is de mooiste dag van de week. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door, jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is, in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: vrienden van de vroege ochtend.
1: Dankjewel voor alle berichten. Zoals elke ochtend zal ik even een aantal berichten overlopen. Dan ben je zeker dat je niet de enige bent die wakker is. Kijk, Dieter uit Roeselaren is ook wakker. Die zegt: goedemorgen. Binnenkort bierfeesten in Duitsland. Altijd leute daar. Oh ja, Oktoberfest begint. Wanneer begint dat? Want dat is niet altijd in oktober, hè? Ik bedoel, dat is wel in oktober, maar dat begint vaak al in september, toch? Marianne Dendermonde zegt: goedemorgen Vincent en de vroege cuteus. Het is de laatste en het weekend kan beginnen. Top en heel fijn weekend gewenst, samen met Dorothee en tot maandag. Ja, dankjewel Marianne. Wim uit Temse zegt: goedemorgen Vincent, goedemorgen aan alle vroege vrienden van de radio. Groetjes Wim, je warme bakker in Spanje. Hela, hola, Español, Wim. Gwenny uit Ongeren zegt: rise and shine, it's Friday. En dan is er ook nog een audioberichtje van Wouter uit Brugge.
2: Good morning!

0: More Than You Know, Axwell en Ingrosso in de vroege ochtend van Q-Music. Zometeen een foute hit in de foute 128, maar dan heel traag. We zijn aanbeland op nummer 119. En dat nummer gaat over Barbados of over Ibiza. Het hangt er een beetje vanaf aan wie het vraagt. Het wordt zometeen wel duidelijk na Miles Smith en Niall Horan.
1: Word

0: foute 128. Maar dan heel graag.
1: Elke dag tellen we verder af naar de nummer 1. En vandaag zijn we aanbeland bij nummer 119. En we gaan met z'n allen op reis. Ja, het is bijna weekend. We gaan met z'n allen op reis. Want nummer 119 is niet alleen een nummer, maar ook een plek op de aarde. Oorspronkelijk was het deze plek. Dus we zitten op het vliegtuig naar Barbados. In 1975 een populaire vakantiebestemming. Maar in 1998 was dat toch ietsje meer Ibiza geworden. En dus vliegen we naar daar samen met de Venga Boys.
0: Nummer 119.

Straks bij Maarten en Dorothee, James Cook, die komt langs vanaf 8 uur. Die zie je op vrijdag in Got Talent op VTM. En van maandag tot en met donderdag in Zeg eens op Play. En gisteravond was Ellen Callebaut een van de panelleden in dat programma De Vrouw van Gert Verhulst. En ze heeft gisteravond bekendgemaakt dat ze ook een eigen programma gaat presenteren.

Crying at the Discotheque. Het is 4:55. Een heel erg goedemorgen. Ellen Callebaut, dat is de vrouw van Gert Verhulst. Maar uiteraard ook zoveel meer dan dat. Want we kennen haar allemaal al jaren van de Verhulstjes, uiteraard. En ze was in feite de enige Verhulst zonder eigen tv-programma. En daar komt nu verandering in. Ellen gaat een programma maken voor Play. Een programma over dieren. Ze gaat op zoek naar unieke huisdieren en bijzondere dierenverhalen. Zoals bijvoorbeeld de dikste kat van Vlaanderen. Of iemand die een slang meeneemt naar het werk. Dat soort rariteiten. Dus ik stel voor, laten we Ellen al een handje helpen. Een soort van onderzoekswerk voor haar doen al. Welk talent heeft jouw huisdier? Waar staat jouw huisdier onbekend? Ik heb ooit een parkiet gehad. En die kon hele lieve kusjes geven. Oh ja. Dus dat is misschien al een optie. Wat kan jouw huisdier? Of heb jij een goed verhaal over je dier? Mag je altijd laten weten. Nu.

0: 4 over half 5. Ellen Kallebout, de vrouw van Gert Verhulst, krijgt een eigen programma op Play en ze gaat op zoek naar bijzondere dierenverhalen. Dus ik dacht, we helpen haar al even een handje met de research. Want er zijn ongetwijfeld wel vrienden van de vroege ochtend die ook bijzondere dierenverhalen hebben. Zoals Gwenny uit Tongeren. Dag Gwenny, goedemorgen.
1: Goedemorgen deze morgen.
0: Gwenny, hallo, hallo. Gwenny. Hallo, dag Gwenny. Gwenny, hey. Wat is er zo bijzonder aan je huisdier? Nee, laat ik eerst beginnen met de vraag, welk huisdier heb je?
1: Oh, ik heb van die prachtige visjes.
0: Oh, goudvissen?
1: Oh, dat zijn die kleine, lieve, schattige visjes.
0: Oké. En wat is er zo bijzonder? Wat kunnen de vissen?
1: Oh, als ik binnen kan, dan zijn ze zo blij dat ze volle bak kwispelen zijn.
0: Maar dat herken ik.
1: Ja, maar dat staartje er zien gaan.
0: Ja, dat herken ik.
1: Echt waar.
0: Ik heb ooit een goudvis gehad, die heette Jeff. Ja. En Jeff de goudvis was altijd super blij als ik binnenkwam. Als ik de kamer binnenkwam, dan kwispelde die ook. En Dorothee lachte me er altijd mee uit, want die geloofde dat niet. Maar het is echt waar. De goudvis herkende mij.
1: Ja, zeker. En die weten ook dat ze eten krijgen natuurlijk, hè.
0: Ja, dat is waar, hè. Ja, dat is met elk huisdier zo, hè. Elk huisdier is braaf en enthousiast omdat ze weten dat ze eten gaan krijgen.
1: Ja.
0: Hoe heten je vissen?
1: Visjes.
0: Oké, leuk. Vissen gaan door het leven zonder naam. De kwispelende visjes van Gwenny. Ik geef het door aan Ellen Kallebout. Is goed, ja, dan komen ze filmen, hè.
1: Ja.
0: Dat is toch al lekker. Dag Gwenny.
1: Dag Vincent.
0: Dag, yo.

0: Dennis zegt, mijn kat is goed in slapen en in cute wezen. Dus we zijn op zoek naar bijzondere dierenverhalen om aan Ellen Callebaut te geven. Die gaat daar een tv-programma over maken, bijzondere dierenverhalen. We hebben ondertussen al kwispelende vissen en een kat die goed kan slapen. Ja, we zijn goed bezig hoor, jongens. Bram uit Isichem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Bram, jij hebt zelf ook een huisdier of niet?
1: Nee, ik heb geen huisdieren.
0: Oké, maar goed, je hebt een verhaal over iemand anders.
1: Wel, deze zomer zag ik op de regionale televisie van iemand uit het West-Vlaamse Wijdgaten die elke dag gaat wandelen met haar hanzen en haar eenden.
0: Dus er is een vrouw die in Wijdgaten wandelt met ganzen en eenden.
1: Ja, blijkbaar heeft die dame die hanzen en eenden opgevoed om veilig door het verkeer te gaan.
0: Ik heb ook nog een berichtje gekregen van Seppe, even luisteren.
2: Goedemorgen Vincent, Seppe hier. Ik hoorde hier vanmorgen praten over de gelakte eend in Berlijn. En ik ben zelf bakker van opleiding.
0: Ja.
2: En ik ben een beetje aan het experimenteren geweest hier in de keuken. En ik heb een koffiekoek die ik speciaal heb uitgevonden. En ik zoek nog een naam voor die koffiekoek. Kan jij me daarmee helpen?
0: Bouwen. Het onderwerp is bijzondere dierenverhalen. Nu, de gelakte eend, denk ik... dat is niet een super bijzonder dierenverhaal. Maar wat heeft dat dan te maken met die koffiekoek? Seppe, goed, we parkeren... Wat zeg je?
1: Het gaat alle kanten uit vanmorgen.
0: Ja, dus Seppe, we parkeren de vraag over die koffiekoek. Dus misschien volgende week dan. En dan dierenverhaal, ganzen voilà, en eenden. Een dame die ermee gaat wandelen in Wijdgaten. Goed, dankjewel Bram.
1: Hey, goedenavond,
0: Vincent. Yo.

was vorige week de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40. Even afwachten nog wat hij vandaag gaat doen, straks tussen 1 en 4. Zometeen, zoals altijd op vrijdag, de Pokémon Team Song. Die hoor je altijd om 5 voor 5 op vrijdagochtend. Dus maak je klaar, Pikachu en zijn vrienden komen eraan. Kan je weer meezingen, hè? Zo van Gotta Catch.

September 2026. Straks bij Maarten in de ochtendshow, James Cook. Die zit van maandag tot donderdagavond op Play met Zeg Eens en op vrijdagavond op VTM in de jury van Got Talent. En daar komt hij alles over vertellen, hè, vanaf 8 uur vanmorgen. Vandaag start in Brussel het Brussels Food Festival. Ik ga proberen langsgaan. 30 foodtrucks. Vandaag, morgen en zondag. Het is te doen in de Vorstlaan. Vandaag wordt het WWF 65 jaar. Het Wereld Natuurfonds, opgericht in Zwitserland en over de hele wereld actief. En die staan in voor de bescherming van de natuur. Heel nuttig werk. 65 jaar WWF dus vandaag. Maar voordat het allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie

0: Goedemorgen, het nieuws kijk je van Thomas.
1: Goedemorgen.
2: Zwitserland is in shock na een ongeval met een Nederlandse reisbus gisteravond. Dat laat de Zwitserse president weten. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. De bus die botste tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. In de straat van Hormuz zijn opnieuw twee schepen aangevallen. Dat meldt Groot-Brittannië. Op een van die schepen is ook brand uitgebroken. De kapitein van een derde schip zag vier onbekende projectielen de schepen raken. Wie erachter zit, dat is nog niet bevestigd. We weten dat Iran al maandenlang het scheepvaartverkeer in die zeestraat blokkeert met gigantische stijgingen van de energieprijzen over de hele wereld. Dan nog tennis. Alexander Bloks haakt nu ook af voor de Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk volgende week. Bloks moest de US Open opgeven door blessures. Kimmer Koppejan vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon die is er niet bij door een blessure. Zizou Bergs wel. Inzet in Oostenrijk is een plaats bij de Final 8 in de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase met voorsprong gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sava uit Azerbeidzjan met 4-0. Nog gisteravond speelde Fenerbahçe in IJs Roma 1-1 gelijk. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. En ook PSV en Shakhtar Donetsk, dat is de juiste uitspraak, die speelden 1-1 gelijk. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon, al is een bui ook niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden.
3: Music. Vincent van Geel.
0: Ik beloof je, ik heb heel veel goede muziek klaarstaan tussen nu en 6 uur. Nu bijvoorbeeld.

0: Dominica, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Dominica, je hebt een vraag.
1: Ja, klopt. Wij vroegen ons af waarom dat er elke ochtend om 5 uur op vrijdag de Pokémon Song afgespeeld werd.
0: Ja, dus op vrijdagochtend om 4:55 draai ik al... Oh, maar Dominica, nu moet ik even nadenken. Volgens mij al zeker 10 jaar draai ik elke vrijdag de Pokémon Team Song op Q-Music. Gewoon omdat ik denk, dat is een keigoed nummer.
1: En ja,
0: dat is perfect voor op vrijdag, toch? Maar als je dat hoort, dan heb je toch op vrijdag het gevoel van... het weekend is begonnen! Zodat, toch?
1: Ja, dat klopt volledig. Allee, dus... dat we het ons afvroegen.
0: Ah, wel, voilà, dat is de reden. En wie zijn wij?
1: Ik en mijn collega's van de nachtdienst.
0: En welke nachtdienst doen jullie? Bij welk bedrijf?
1: EBTS.
0: Wat is dat?
1: Wij helpen... chauffeurs die in pannen staan.
0: Ah, oké. Okay. Dus als er chauffeurs zijn die in pannen staan, dan bellen die naar jou. Dan zeggen die, hey Dominica, ik ben weer in pannen gevallen. Stuur eens een wagen. Zoiets?
1: Ja, klopt. Oh,
0: oké. Okay. Goed. Wel, dan wens ik jou daar nog heel veel plezier mee. En ik ga, zoals altijd, ook volgende week dan de Pokémon Team Song draaien. Hè. Ik ga er nooit mee stoppen, denk ik.
1: Dan is het goed.
0: Dag Dominica en de groeten aan alle collega's daar. Hè.
1: Dankjewel. Bye-bye.

vraag van Dominica van daarnet. Als je wekker pas gaat om 5 uur, dan hoor je dat natuurlijk nooit. Maar elke vrijdagochtend om 5 voor 5 draai ik de Pokémon Teamsong om de vrijdag op de best mogelijke manier te beginnen. Dus volgende week vrijdag zet je de wekker misschien beter 5 minuten vroeger.

0: Dominique uit Lierde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dominique, waar ben je op dit moment?
1: Ik denk dat we bijna Valencia zitten.
0: Oh, Valencia. De rest van de tekst ken ik niet. Jij wel? Ik heb geen idee. Valencia, dat is het enige dat ik weet. Want je bent onderweg naar Spanje op vakantie.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, wauw. Waar ga je precies naartoe?
1: San Miguel de Salinas.
0: Oh, San Miguel de Salinas.
1: Casablanca.
0: Ja. Wat zeg je, Casablanca?
1: Costa Blanca.
0: Costa Blanca. Costa Blanca. Spreek je een woordje Spaans, Dominique?
1: Oh, cerveza, vino blanco, sangria.
0: De belangrijkste woorden, de alcoholische dranken, die ken je dan. Die ken je wel. Oké, heel goed. Dominique, heel veel plezier, nog veilige reis. En doe de groeten daar in Spanje.
1: Dank je wel.

0: Manuel uit Oestelgem, die weet hoe het gaat.
1: Valencia, stikt een prutte, dur de rutte, dan daaraan kan in mijn frutte, Valencia.
0: Dankjewel. Niet echte teksten, jongens. Volgende week maandag is Vincent Vierens terug. Hij is papa geworden. Bijna 3 weken geleden al. Maar hij komt terug en je hoort hem dus vanaf maandag weer tussen 4 en 7 in de namiddag. Dat betekent dat het vandaag voor de laatste keer voorlopig Joren en Naomi is op de radio. En tussen 7 en 9 vanavond is er Vrienden van de Vrijdag met Ulrikken en Bert. Bert de Kok. Bert die je ook kan zien in het nieuwe seizoen van De Verraders. En ik denk dat hij dat heel goed gaat doen, De Verraders. Ik denk dat hij een goede leugenaar is. Geen bad liar. Imagine Dragons. Ja, dat is het niveau van deze show, jongen.

Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1...

Als je jarig bent vandaag, dan ben je samenjarig met de koning van de kinderhits en ook met een gepensioneerde koningin. Ik maak het concreet na Martin Garrix en Ed Sheeran bij Q Music.

0: Goedemorgen, het is vrijdag 11 september 2026. En 11 september is natuurlijk een datum die in het collectief geheugen staat gegrift. Zeker bij mensen die 11 september 2001 hebben meegemaakt. Toen waren er de aanslagen op de WTC-torens in New York en op het Pentagon in Washington. En dat is vandaag dus 25 jaar geleden. En die aanslagen waren natuurlijk ver weg in Amerika, maar het heeft wel heel veel gevolgen gehad voor de hele wereld. Als je vandaag jarig bent, proficiat. Jouw verjaardag wordt natuurlijk al 25 jaar overschaduwd door die aanslagen. Maar het is ook jouw dag vandaag en jij bent samenjarig met onder andere Miguel Wiels. Miguel, componist van onder andere honderden K3-liedjes, wordt 54. En koningin Paola, onze gepensioneerde koningin, wordt 89. En wat voor weer wordt het vandaag en dit weekend? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon. Al is een bui ook niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23.

0: it snap.
1: Beste vrienden, het is vrijdag en vrijdag is de mooiste dag van de week. Want op vrijdag heb je nog 2 dagen weekend in het vooruitzicht. En het wordt een fantastisch weekend met de finale van de US Open. Met Open Monumentendag is het ook zondag. En morgen beginnen ook die concerten van Céline Dion in Parijs. En daarom zingen we allemaal samen.

0: Mario uit Turnhout. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een bijzondere vrijdag.
1: Ja, ze bellen. Een beetje wel, hè.
0: Wat gebeurt er?
1: Ik doe mijn laatste dag bij mijn huidige werkgever en begin maandag een nieuw avontuur.
0: Wat, maandag al? Niet even vakantie nemen om even tot rust te komen?
1: Nee,
0: gewoon vrijdag stoppen, maandag beginnen. Nee, dat is waar. Absoluut. Je hebt helemaal gelijk. Ga je trakteren dan vandaag voor de laatste dag op het werk?
1: Ik zit op de baan, dus ik ga mijn collega's eigenlijk niet zien.
0: Nee, je bent vrachtwagenchauffeur, hè? En wat ga je dan vanaf maandag doen?
1: Terug op de vrachtwagen, maar bij een ander bedrijf.
0: Oké. Waar je meer gaat verdienen. Is het zo?
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Dat is vaak de bedoeling als je van job verandert, dus ik wens het je toe. En moet je dan ook vroeg beginnen, Mario, dan vanaf maandag?
1: Dat gaat hetzelfde zijn. Dus ik ga blijven luisteren naar jou.
0: Dank u wel, Mario. Merci. Wat brengt het weekend?
1: Nog geen plannen, eigenlijk.
0: Oké, heel goed. We gaan zo meteen even plannen overlopen. Dus hou de oren open. Dag Mario, veel succes, hè, maandag.
1: Yo, Vincent, bedankt. Yo.

begin de dag met een dansje en liefst van al samen met iemand anders, hè, met ons allemaal samen. Apart, maar samen. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. Vorig weekend was extreem. Er was echt heel veel te doen. Rommelmarkten en beurzen overal in Vlaanderen. Logisch natuurlijk. We zijn allemaal terug uit vakantie en het is nog altijd mooi weer. En ik voorspel ook voor komend weekend heel veel activiteiten. Ik weet bijvoorbeeld, in Brussel is er een alternatief bierfestival. En er is ook het Brussels Food Festival. Maar er is ongetwijfeld nog veel meer. Dus vertel mij wat jij gaat doen. Stuur het me door in de Q-app. Want zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dus laat even weten, wat zijn jouw plannen dit weekend?

0: weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Andrew uit Geel zegt: ik wil graag mijn vriendin Ulrike een gelukkige verjaardag wensen. Dit weekend gaan we het goed vieren. Cynthia uit Zonnebeke zegt: morgen sta ik op een tweedehandsbeurs van gezin Bond Beeselaren op zoek naar kinderkledij of speelgoed. Dan moet je in Beeselaren zijn. Dario uit Ieper zegt: vandaag verhuizen en morgen verhuizen en zondag ballonvaart als het weer meezit. Peter uit Poperingen zegt: zondag vierspan rijden. Berichtje van Farid:
2: ik ga vanavond, als ik klaar ben met werken, een weekendje Antwerpen doen. Aangezien ik gisteren jarig was en gisteren lekker ben gaan uiteten met mijn ex-vrouw, ga ik vandaag beginnen met een weekendje Antwerpen nadat ik klaar ben met werken om 16:30. En heerlijk genieten van het Antwerpse aanbod.
1: Angelo uit Denderleeuw zegt: werken met de nacht en babysitten. Andy uit Ledegem zegt: morgen met mijn vrouwtje en kinderen naar de kermis in Iezegem. Andy uit Ossendrecht zegt: morgen truckrun in Essen. Mensen met een beperking een geweldige middag bezorgen als chauffeur met twee camions van Platex. Een heel fijn weekend en de minuut zit er alweer op. Het weekend wordt legendarisch, ik ben er 100% van overtuigd. En we weten nu al, we zijn er helemaal klaar.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
1: Goedemorgen, vrijdag 6 uur. Delphine heeft het nieuws.
2: Goedemorgen. Een zware ongeval met een Nederlandse reisbus. In Zwitserland is gisteravond een bus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk, dat wordt nog onderzocht. Er is wel sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. In de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. En nog gisteravond speelden Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk. Rode Duivel Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce. En ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. En het WK basketbal is voor onze Belgian Cats mislukt, dat zeggen de analisten. De Cats gingen daar voor een medaille, maar ze verloren in de kwartfinales kansloos van gastland Duitsland met 93-74. Je hoort de teleurstelling bij speelster Antonia Dallara.
3: De shots die we normaal maakten, gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Te maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Maar oké, we waren hier voor veel meer.
2: Het wordt een wisselvallige dag. Het wordt 21 graden. Morgen grijs, wel meestal droog bij 23 graden. En zondag wordt regenachtig en 21 graden.
1: Maar wat ik me dan afvraag, als de defense er niet was, is er dan wel genoeg defense geroepen?
2: Dat doen ze inderdaad altijd bij basket.
1: Ah, dat is zo irritant bij basket. Altijd.
4: Defense. Defense.
1: Dan denk ik, ja. Ze hebben het al wel wat uren in hun leven gespeeld. Ze weten wel dat ze moeten verdedigen. Moet dat niet al... Ah ja.
2: Ah, voilà. En dus nu zijn ze gestopt met te roepen. En dan gaat het fout. Ah ja. Voilà. Te weinig supporters. We noteren het. Voilà. En geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: En zullen we eens rustig opstarten, hè?
5: Music. Maarten en Dorothee.
1: Met Dai Dai na Damiano David. Kijk eens. Goedemorgen.

0: Shakira en Burna Boy.
1: Goedemorgen.
2: Het is vrijdag 11 september.
3: Ja, op de voorpagina van het laatste nieuws. De huurprijzen in Vlaanderen hebben een historische mijlpaal bereikt. Voor het eerst ligt de gemiddelde prijs boven de 1000 euro. En wat daarbij opvalt, vooral de kleinste woningen, die zijn het meeste in prijs gestegen. Dus bijvoorbeeld een eenkamerappartement of een studio zijn op dit moment ook het populairste, omdat er steeds meer huishoudens uit één persoon bestaan. Dat was al vaker in het nieuws. En omdat die vraag dus zo hoog is, ja, stijgt ook de prijs. Zo gaat het altijd. Maar natuurlijk, ja, dat net de prijzen stijgen voor de woningen die iemand alleen wil huren, dat is, ja, dat maakt het alleen leven niet, er niet beter op. Het is al zo duur als je alleen elektriciteit en zo moet betalen. En alle signalen geven ook aan dat de piek nog lang niet bereikt is.
0: Mensen gaan meer cohousen, denk ik. Hè. Dat zal niet anders gaan. Hè. Dat zal de toekomst worden. Hè. Want ja, er is maar een beperkt aantal plek. En we zijn altijd maar mee.
3: Ja, want je gaat dan inderdaad al kleiner wonen. Je denkt dan, ah wel, een studio is goed. Ik ben met weinig content. Maar ja, ja, dan gaan die prijzen daar ook al zo door.
0: Alleen wonen gaat echt een luxe zijn. Dat is de toekomst. Ellen Callebaut gaat op zoek naar dierenliefhebbers met opvallende verhalen. Bijvoorbeeld je buurvrouw die elke dag haar tarantula meeneemt naar het werk. Dan vraag ik me af, is dat een idee van de marketing of is er echt zo iemand die zijn tarantula meeneemt naar het werk?
3: Zou dat mensen
0: echt bestaan? Of zou dat zo de oproep zijn geweest?
3: Ik weet het niet. Maar in Brussel is er altijd iemand, dat is nu niet zo speciaal, maar die heeft altijd een klein hondje dat op zijn schouder zit en die wandelt daarmee door de stad.
0: Dus ah ja, voilà.
3: Het is natuurlijk maar een hondje, maar het is wel een gek zicht.
0: Ze zeggen ook, of iemand die met zijn papegaai doucht.
3: Ja, dat is gebeurd wel, denk ik.
0: Maar dat kan toch?
3: Jawel, dat denk ik wel.
0: We gaan het zien in dat nieuwe Play-programma. Die verhalen zouden daar dus effectief aan bod komen. We gaan het zien. Het is haar eerste eigen programma. Dus als jij iemand bent of kent met zo'n bijzondere dierenliefde, kan je je nog inschrijven op de website van Play.
3: Ik ben benieuwd naar dat programma.
0: Als er iemand hier komt werken met een tarantula, dan ga ik naar Ager.
3: Waarom?
0: Maar nee, dat gaat toch niet. Zo'n tarantula hier.
3: Als die veilig in een bak zit.
0: Ja, maar dat is een gevaarlijk beest, hè. En een slang? En een slang. Is dat dan wel oké?
3: Als die veilig afgesloten zit en die wordt niet uit die bak gehaald, is dat allemaal goed voor mij.
0: Dat denk ik niet.
3: Remco Evenepoel, die koerst vandaag voor het eerst sinds augustus nog eens. Hij rijdt vandaag de grote prijs van Quebec in Canada. Zondag volgt dan de grote prijs van Montreal. Ja, het is een heel interessante wedstrijd, want in Montreal wordt over 2 weken ook de WK-wegrit gereden op een gelijkaardig parcours. Dus dat is eigenlijk een hele goede test voor Remco richting dat WK.
0: Ja, nu is dat allemaal nog de grote prijs van Quebec en de grote prijs van Montreal. Maar als Trump zich ermee bemoeit, wordt dat binnenkort allebei de grote prijs van Amerika. Hè. We zullen zien wat het wordt. De hete zomer zorgt voor meer alcohol in je glaasje bubbels. Normaal gezien mag een fles maximum 13% bevatten. Als een producent daarboven gaat, moeten ze een uitzondering aanvragen. Maar de warmte zorgt voor meer suiker en dus voor meer alcohol. De instantie die de uitzonderingen goedkeurt, verwacht sowieso veel aanvragen. En dus hoeft die aanvraag voor 1 jaar niet.
3: Dat is wel eigenlijk makkelijk als je dan werkt bij die instantie. Dan heb je toch een heel chill jaar.
0: Chill.
3: Toch?
0: Je moet niet bellen.
3: Nee, het is goed. Doe maar veel alcohol. Ah, het wordt een mooi najaar.
0: Wij zeggen ja tegen de vrijdag.

0: je netto maandloon verdubbelen, waar je dus anders een hele maand voor moet gaan werken, kan je bij ons in 1 minuutje verdienen. En het wordt ook tot dan, hè. Heel fijn. James Cook die zoekt elke vrijdagavond mensen met talent bij VTM in Got Talent. Of hij onder de indruk is van het talent dat Jens den Donker hier gisteren toonde, dat checken we vanochtend bij hem. Ja. Dat is een van de dingen die we gaan doen. Hij komt op bezoek, James Cook, vanaf 8 uur.
1: En we komen samen te weten hoe deze hit... klinkt als het een power ballad wordt. Kingdom of Fear, dat is de opdracht die uit onze muziekbingo is gerold. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre. Willem, die je misschien nog kent als onze hulpcoach bij The Voice, heeft de hulp van Lies ingeschakeld.
0: Ja, Lisa van Rossum is er bijvoorbeeld ook altijd bij als Meteor. Haar broer optreedt, ze heeft ook eigen singles al gemaakt. En we kennen ze natuurlijk ook als Viool in The Masked Singer.
1: We zijn hier om 7:15 en zometeen ook een jarige Noor in de show.
2: Gratulerer med dagen.
1: Ja, dat is een gelukkige verjaardag in het Noors. Het is de man die Selena Gomez al eens een keer opknipte en elk stukje van haar op een andere pianotoets plakte.
0: Ik was vergeten dat dat Selena Gomez was.
1: Je hoort hem zo meteen met dat andere vakkundig knip- en plakwerk. Kygo komt eraan.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit 1 kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
11: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
15: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
15: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.
16: Mobile Vikings.
17: Ramen, deuren, verandas.
18: Leenaars Aluminium.
19: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

gaan zitten daar, hè, zo met zo'n keyboard in het hoge noorden, met zicht op die Noorse fjorden. En dan die muziekluider. Cuba. Kaigo voor de international friends.

Hier met een van de betere stemmen, Khalid en het Griffin. Als je vandaag jarig bent, proficiat, je bent dus met Kygo samen jarig, maar ook met heel veel andere muzikale mensen. Het is echt een mooi lijstje. Miguel Wiels, op jarig vandaag. Bekende componist van heel wat K3-hits, wordt 54. Sandro Cavazza. Wat een nachtegaal is dat ook, hè. Mooie samenwerkingen met Avicii op, zoals deze Without You. En Luda is jarig. Luda Chris, maar hij noemt zichzelf Luda.

0: de samenwerking met Justin Bieber. En hij wordt 49.
1: Koningin Paola, de vrouw van koning Albert II, moeder van koning Philip, is ook jarig vandaag. Die viert vandaag haar 89ste verjaardag. Dus dat wordt dan misschien volgend jaar een groot feest, als ze 90 wordt.
0: We hopen het. We hopen dat haar man er dan ook nog steeds mag bij zijn, want die was nu wat te zwak om naar de begrafenis van zijn neef te gaan, koning Harald.
1: Ja, oké, maar goed. Ja, dat is ook wel een hele verplaatsing, hè. Ja. Zo rond je 90 nog helemaal naar...
0: Noorwegen, hè, ja. Ja, dat is waar.
1: Ja, ja, ja. Dat is nu wel stevig. Ja. Nog even terug naar Noorwegen.
0: Ja, we blijven in Noorwegen.
1: Kygo wordt misschien binnenkort wel de buurman van Jens den Donker. Steeds meer mensen kopen vastgoed aan de kust door de klimaatopwarming. Maar Jens vindt zelfs dat nog te warm, die zoekt het noordelijker.
2: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
3: Ik ben eigenlijk aan het loeren nu, maar ja, dat zal een werk van lange adem zijn, om een lapje grond te kopen. Nee, geen zever. In Noorwegen. Mijn copain, de Lucas, gekend.
0: Wacht, we zijn serieus.
3: Ja, we zijn serieus.
0: Bij jou is dat altijd
3: serieus,
0: moeilijk.
3: Serieus.
1: Ja, Lucas is ook degene die altijd met jou meegaat. Hè?
3: Ja,
1: die,
3: klopt.
1: Die rijdt. Omdat jij mag zelf niet
3: en dat
1: rijden.
3: Is tevens één, dat is mijn volwassen begeleider, maar tevens één van mijn betere vrienden. Die heeft jarenlang in Noorwegen gewoond. Dus die heeft daar zo een Erasmusjaar gedaan. En dan nadien nog 2 jaar gaan wonen. Dus spreekt perfect Noors en zo. En we zijn eigenlijk aan het kijken om nu een lappeke grond te kopen in Noorwegen. Dus binnen een paar decennia zou dat wel een keer de investering van ons leven kunnen zijn. Daar geloof ik echt in.
4: Ja, Harry Styles zoekt het dichter bij huis. Die heeft net 4 huizen in Londen gekocht.
1: Vies!
4: Ook een mooie investering.

0: Tijd voor het nieuws van 6:30. Delphine, huren kost nu meer dan 1.000 euro per maand.
1: Ja, voor het eerst gaat de gemiddelde huurprijs voor een huis of een appartement over die 1.000 euro. 1.006 euro om precies te zijn volgens de nieuwste huurbarometer. Vooral appartementen met 1 slaapkamer en studio's worden veel sneller duurder, omdat er al maar meer mensen alleen zijn. De huurprijs van een appartement stijgt met zo'n 2,4% tegenover vorig jaar tot 943 euro. En voor een huis betaal je nu gemiddeld zo'n 1.200 euro. En als je dat doet in Vlaams-Brabant, dan betaal je het meest. Leuven is de duurste stad, gevolgd dan door Antwerpen en Gent. En sport, onze Belgian Cats zijn heel ontgoocheld nu ze uitgeschakeld zijn op het WK basketbal. Ze verloren gisteravond in de kwartfinale van organiserend land Duitsland met 93-74. Terwijl onze basketbalvrouwen eigenlijk wel voor een medaille naar Duitsland waren gegaan. De Cats zeiden zelf achteraf dat ze niet hun beste basketbal konden tonen gisteren. Ze wilden beter doen, maar ze waren te zeker dat het wel zou lukken en niet klaar om voldoende shots tegen te bieden, zeggen ze. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een wisselvallige dag en we halen 21 graden.
0: Het vel van de beer nooit verkopen voor je hem hebt geschoten. Natuurlijk, zo gaat dat. Hè.
2: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Het is dus een rustige vrijdagochtend op dit moment.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder. Dorothy's Doordenker.
2: Wie een kuil graaft voor een ander, werkt misschien voor een zwembadbouwer.

0: Je hersenen zijn nog aan het kraken van de dagelijkse doordenker. Laat ze nog maar even draaien en knisperen. Gewoon ondertussen een klein vraagje. Hoe oud denk je dat het dessert tiramisu is?
1: Dan, wacht hè. Ik zou... Is het raar als ik
2: zeg?
1: Ik zou denken al een paar eeuwen. Oh ja, of is dat... Nee, eeuwen is misschien te veel. Eeuwen is te lang. Maar alhoewel...
0: Wanneer werd de eerste lepel in een tiramisu geplant?
1: Minstens 200 wel, denk ik. Ja, ik ben slecht met geschiedenis. Of is dat een domme redenering?
0: Ik zal het antwoord nu vertellen. Nee, ik ga het niet nu vertellen. Zometeen.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Vanavond heb ik afgesproken met 3 vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed? Wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
6: VTM. Wienerberger.
7: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze baksteen.
8: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten? Kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best

0: vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
1: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Hey, this is Miles Smith and Mijn Dag Is Goed.
3: Je dag is goed. Maarten en

0: waar.
1: Als ik naar de kinderen kijk, denk ik ook soms: don't blink. Don't blink.
0: Time flies, so don't blink twice.
1: Ik ben zo stom geweest om als achtergrond op mijn iPhone zo rotatie van foto's van mijn kinderen te nemen. En de iPhone zelf te laten kiezen welke foto's. Maar dan komen er soms zo foto's van 4 jaar geleden. Dan denk ik, oh my god, wie zijt jij?
2: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
1: Je bent zo klein en nu zit je zo groot. Ai, ai. Hoe oud denk je dat het dessert tiramisu is?
3: Komen wat gokjes binnen in de Q-app. Ja, het bericht van Victor, het lijkt een beetje alsof hij denkt dat hij zo een mand kan winnen ergens op een tombola avond, want die gaat heel specifiek. 122 jaar, 234 dagen, 13 uur, 17 minuten, 15 seconden. Tara uit de Sankt Vit, die stuurt, ik denk, zo'n 50, 55 jaar oud de tiramisu. En Anne-Sophie uit Zaventem, die gokt op 170 jaar.
1: Zeg het ons. Hoe oud is de tiramisu? Wel, ik zal het u zeggen. Nog geen 60 jaar oud. In 1972 stond tiramisu voor de eerste keer officieel op de menukaart van een restaurant in de Noord-Italiaanse stad Treviso. De eigenares en haar kok wilden een dessert maken dat zo'n beetje energie gaf. De naam betekent ook letterlijk in het Italiaans: til me op.
3: Ja, dat wist ik wel, de betekenis.
1: Ah, ja, ja.
3: Maar hoe oud het was, ik had geen idee.
1: Dat verwijst dus naar de energieboost die je krijgt door die combinatie van espresso, suiker en eieren. De chef-kok die het bedacht, is pas in 2024 gestorven.
3: Het zijn toch zo van die, ja, zotte dingen.
1: Maar zo zie je, de wereld ligt open. Hè. Je kan je eigen dessert nu nog verzinnen en dat wordt misschien wereldwijd populair.
3: Tuurlijk, ja.
1: Dat is echt zot.
3: Ik had dat ook onlangs met ciabatta, dat hoorde ik ook eens. Ik dacht, maar ja, broodbakken is al kei lang, dat is waarschijnlijk 1000 jaar oud. En ciabatta was ook iets zo van de, ja, veel recenter, zoals tiramisu. Zou je toch niet denken?
1: Maar weet je wat ik dan soms heb, hè? Ik zou dat verschil ook niet kunnen uitleggen. Soms denk ik, hè, stel dat ik nu 500 jaar word teruggeflitst, hè, je zou aan mij niks hebben. Hè?
3: Maar wat bedoel je het verschil uitleggen?
1: Ja, tussen een gewoon stokbrood en een ciabatta. Ja, maar wat?
3: Ja.
1: Het is niet dat ik tegen die mannen zou zeggen, hebben jullie geen ciabatta? Huh, wat is dat? Ah, ik zal het u uitleggen. Nee, ik heb geen idee. Ik weet alleen hoe ik dat moet eten. Snap je wat ik
3: bedoel? Maar je ziet toch het... Ja, amai, wauw. Je weet hoe je ciabatta moet eten. Maar je ziet toch het verschil als het naast elkaar ligt in de winkel.
1: Ja, maar wat? Is dat ander deeg of is dat... Is dat gewoon de vorm?
3: Ah, zo? Ja, oké. Ingrediënten, bakwijze, dat soort dingen, ja. Maarten, ik heb ook iets ontdekt over jouw favoriete foute hit.
1: Ja, dat is deze dan, vermoed ik.
3: Daddy DJ van Daddy DJ, dat is jouw idool, hè?
1: Ja, ik vind dat een heel leuk nummer, ja.
3: Het zijn idolen. Daddy DJ is niet één DJ, dat zijn twee daddy's. Dat is een Frans DJ duo, wist je dat?
1: Is dat echt? Nee, dat wist ik niet. Maar ja, ik ben ook
3: zot,
1: niet...
3: hè?
1: Ja, het is ook niet dat ik zo... Ja, ik vind dat een heel goed nummer, maar het is ook niet dat ik... Ja...
3: Ja, Maarten.
1: Nee, maar ik ben... Ja, nee. Ik ben een enorme fan, hè.
3: Ja, maar je zit hier al jaren dat altijd op één te stemmen in de foute 728.
1: Ik dacht wel
3: mij...
1: dat het één man was.
3: Ah, voilà. Toch zot?
1: Ik dacht dat het
3: daddy,
1: een daddy was.
3: DJ's, dus eigenlijk een Frans DJ-duo.
1: Kijk eens. Misschien maak jij je klaar voor een thuiswerkdagje vandaag. De kans is groter dat je naar het werk gaat. Want deze week in het nieuws, meer en meer werknemers zijn thuiswerken beu. Genoeg redenen om het fenomeen te bezingen. Zometeen Born en Arne en hun Q-musical.
2: Dit is deze week de Q-topscherm.

0: week wordt een nieuwe gekozen in een nieuwe editie van de Q-Top 40 tussen 1 en 4. Met Jolien Roets. Leuk hè? Jolien Roets doet de Q-Top 40.
1: De Q-Musical met Born en Arne.
2: Sinds de coronacrisis is thuiswerk natuurlijk een vast onderdeel geworden van het leven voor heel veel mensen. Maar deze week in het nieuws, 1 op 3 werknemers geeft aan dat ze echt niet meer, nooit meer willen thuiswerken.
0: Onze muzikale hofnarren bezingen de voor- en nadelen.
3: Born en Arne presenteren Gedaan met Thuiswerken, de Q-Musical.
4: Een paar dagen van thuisuitwerken is normaal geworden in Vlaanderen. Maar nu blijkt dat veel werknemers er de buik van

maakt ons blijkbaar efficiënter en gelukkiger. En dus zien we elkaar binnenkort weer allemaal gezellig op de werkvloer. Vrolijk vroeg uit de veren om ons gezamenlijk langs de Vlaamse snelwegen een weg te banen.

0: grappig. Maaike naar Tiel stuurt. Ik wil niks liever dan thuiswerken. Dat face-to-face contact, dat hoeft niet voor mij. Nee. We zitten met 16 op een landschapsbureau. Nee, dankjewel. Computer uit, werk dat gedaan. Ik hoef niet nog een half uur in de auto te zitten. Oké, Maaike.
1: Is dat jouw schuilnaam in de QA? Of is het echt een berichtje?
0: Dat was wel zot van die landschapsbureau. Nee, nee, ik ben het niet.
1: En het landschapsbureau wordt soms ook wel zot van jou.
0: Ja, ja, dat zou kunnen, ja. Goedemorgen, welkom in de vrijdag. Het leven is niet altijd eenvoudig. Je weet dat, je moet aan veel denken. Er komt veel op je af. Belastingaangiftes invullen, op tijd betalen, huur, hypotheek aflossen, verzekeringen regelen, de brand, auto, hospitalisatie, de familiaal. Facturen. Abonnementen opvolgen. Oef. Oh, betaal ik dan nog altijd voor? Oh nee, nu is dat weer een jaar verlengd. Oh. Sparen, beleggen, ETF'en, pensioenen. Tweede pijler, derde pijler. Boodschappen doen, collect and go. Oh nee, rap nog even aan de lijst. Maaltijden plannen, daar dan weer niet in slagen. Poetsen, wassen, strijken. Opruimen, want de poets opkomt. Onderhoud van het huis. Lekken. Die verwarmingsketel, is dat niet om de 2 jaar? Tandartsafspraken.
1: Els van Doesburg zou niet blij zijn als ze dit hoort, hè?
0: Nee,
1: moet
0: dat is
1: een beetje positiever zijn, Maarten.
0: Laat ons even teruggaan. Naar die andere verantwoordelijkheden die we ooit hadden. Huiswerk maken. En dan nog snel, snel om zo vlug mogelijk buiten te kunnen spelen. 'S nachts stiekem een stripvra lezen met onze zaklamp in ons bed. Hoog genoeg in een boom klimmen om bijna de zon te raken. Een kussenfort bouwen, de ouders buiten houden. Spelen tot de dag voorbij is. Herinneringen maken die je later toch weer vergeet. We're forever young. Milo en DJ Licious, Forever Young.

0: straks bij Maarten en Dorothee. Muziek bingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
1: Hey, ik ben Willem. En Maarten en Dorothee hebben me deze week uitgedaagd om Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb in een power ballad om te toveren. Benieuwd hoe dat klinkt? Je hoort het straks om 7:15.
2: En nu het nieuws van 7 uur, dat krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. Huren kost nu meer dan 1.000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een huis of appartement daarboven, volgens de nieuwe huurbarometer. De huurprijs van een appartement steeg in de eerste helft van dit jaar met 2,4% tegenover vorig jaar tot €943. En voor een huis betaal je gemiddeld zo'n €1.200.
4: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
3: Vooral appartementen met 1 slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn.
2: Dat is een van dat programma van Ellen Callebaut. Die heeft zo'n krekel thuis, die mens. Hè?
5: Ja, of die heeft meerdere appartementen in zijn bezit. En die is nu even in een appartement dat hij verhuurt in Zuid-Frankrijk. Ik weet het niet. Ik zeg maar, dat kan toch?
2: Kan allemaal.
5: Zo van thuiswerken. Maar ja, sorry Delphine.
2: Ja, ze wil het over kinesisten hebben. Ja.
3: Ja, want vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van. Maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het zal kunnen voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. En in totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift heeft kunnen boeken. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9/11, de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Terroristen van Al-Qaeda vlogen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York. Die dag vielen er 3000 doden. Op verschillende plaatsen in de VS worden zij vandaag herdacht, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
6: De herdenking begint in New York, dan gaat het naar het Pentagon en dan is er ook nog Shanksville, waar het vliegtuig dat op weg was naar het Witte Huis uiteindelijk is neergestort.
3: In Zwitserland, vlakbij Davos, is een Nederlandse reisbus gisteravond tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies wordt nog onderzocht, maar er is wel sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel precies, dat wil de politie nog niet zeggen. Er zaten aan boord wel 49 Nederlanders. In de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijden in de competitiefase gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. Nog gisteravond speelden Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce. En ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. En het WK basketbal, dat zit erop voor onze Belgian Cats. Ze gingen daar voor een medaille naar Duitsland, maar ze verloren kansloos net van Duitsland in de kwartfinales. Het werd 93-74. Je hoort een teleurgestelde speelster Emma Meeseman.
7: Het zat er zeker in, gewoon niet vandaag. Ik denk dat we op alle mogelijke vlakken gewoon tekort schoten. Ik denk dat er nu een mooie herinnering is aan het feit dat het niet allemaal vanzelf gaat. Je wil niet met spijt naar huis. Ik denk dat we dat nu wel doen.
3: Het wordt een wisselvallige dag en het wordt 21 graden. Morgen grijs, maar wel meestal droog, dan 23 graden. En zondag wordt het regenachtig en 21 graden.
5: Het is een rustige vrijdagochtendspits. Op dit moment geen files waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Stilte voor de storm, denk ik dan.
0: Music. Maarten en Dorothee.
2: Ah ja, want James Cook is onderweg. En de muziekbingo met Willem krijg je ook.

0: Zo is het 7 over 7. Goedemorgen.
1: Het is vrijdag 11 september.
0: Ja, vandaag is het 25, kan je dat voorstellen, 25 jaar geleden al dat de wereld even stilstond. Op 11 september 2001 hebben terroristen 4 vliegtuigen gekaapt in de VS. 2 daarvan vlogen door de Twin Towers in New York. Ik heb het nog altijd moeilijk om naar beelden te kijken. Ik word daar zo heel ongemakkelijk van. Dat was zo vreselijk.
2: Ja, en wat ik ook wel echt heel hallucinant vond om te lezen eerder deze week, zelfs vandaag vallen er eigenlijk nog steeds slachtoffers. Mensen die 25 jaar geleden blootgesteld werden aan die toxische mix van stof en gassen die ontstond in de stad. Ja, die daardoor dan gezondheidsproblemen krijgen, daar nu mee sukkelen. De voorbije jaren zijn er ook veel meer mensen dan gewoonlijk gestorven aan dat soort aandoeningen. De burgemeester van New York heeft deze week documenten vrijgegeven waaruit dat ook allemaal blijkt. En ja, even kort door de bocht. De overheid heeft dus ook wel daar in het verleden over gelogen. Dus mensen zijn ook zonder de juiste bescherming toen
0: Daar wist ik dus niks van tot deze week. Hè. Ik vind echt zot dat ik dat... Dat ligt aan mij misschien. Maar.
2: Nee. Ik wist ook helemaal niet dat dat zo'n groot ding was. Maar ik denk dat je moeilijk met alles kan mee zijn wat in de wereld en in Amerika leeft. Maar dus dat was al veel langer dat ze dachten, er is gelogen. Dat kan niet. Dat zo oké was om zo snel weer in die lucht rond te lopen.
0: Gisteren zag ik ook Björn Soenes, de oud-VRT-journalist, in de radiostudio bij Kobe Ilsen uitleggen dat hij denkt dat zijn longkanker daar misschien ook van komt.
2: Ah ja.
0: Hij zegt van, ik weet niet wat ik daar toen allemaal heb ingeademd. En soms denk ik, dat zit echt in mijn lijf. Ja, dat is hallucinant eigenlijk.
2: Ja, vanochtend op de voorpagina van de Morgen een indrukwekkende foto. In New York was eerder deze week een droneshow op de plek waar de Twin Towers stonden.
0: Dat is prachtig.
2: 2977 lichtjes, die vormden de contouren dus van die Twin Towers. En dat was een lichtje voor elke persoon die op 9/11 is gestorven. En zo zie je dus eigenlijk ook nog eens de skyline, hè, hoe die er zou uitgezien hebben als die twee torens daar vandaag nog zouden gestaan hebben.
0: En wat je ook merkt, omdat het 25 jaar geleden is, de mensen die weten van, oh ja, ik weet dat nog toen dat nieuws binnenkwam, dat zijn al oudere mensen. Hè? Dat, allez, bedoel, de mensen
2: Tuurlijk.
0: Van 30 of zo, ja, die hebben ja. uiteraard...
2: Gisteravond nam Barbara Sarafian bij VTM afscheid van haar kotstudenten. En ondertussen is duidelijk wie haar plekje gaat innemen. Ingeborg, die gaat de 7 studenten van het kot nu onder haar hoede nemen. Kan je dus allemaal volgen bij VTM. Kotmadam Sarafian. Met Ingeborg dus.
0: Ja, okay.
2: Ja, of met Kotmadam Sergeant.
0: Eigenlijk wel.
2: Zo gaan ze haar dus misschien wel noemen. Maar de naam van het programma blijft wel gewoon Kotmadam Sarafian. Het is ondertussen ook wel duidelijk, denk ik, dat ik blij ben dat de hete zonnige dagen achter de rug zijn. Ik ben zo blij met de burmaanden. En vandaag opnieuw een heugelijk moment. Het is nog exact 15 vrijdagen tot kerstmis. Serenity uit Oudenburg. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothy.
2: Jij zit in mijn team toch, hè, Serenity?
3: Ja, zeker, zeker.
2: Zeker, want op jouw werk staat...
3: De kerstboom heel het jaar door.
0: Dat is een wacht. Is dat nu, ben je dat nu aan het verpakken als een bewuste keuze of heeft niemand gewoon de moeite genomen om hem
2: op
0: te ruimen?
2: Of is het luiheid?
3: Ja, wel. We zijn allebei een beetje vergeetachtig, mijn bazin en ik. En dan doorheen het jaar, na kerst, wordt het een beetje vergeten om hem mee te nemen naar huis. En dan is het eigenlijk al april, mei en dan denken we, ja, we gaan hem laten staan.
2: En wat doen jullie van werk?
3: Wij maken ijs. Ik werk op een hoeve, Jersey hoeve in De Haan. En we maken ijsjes, yoghurt, rijstkop, een beetje van alles. En met de feestdagen maken wij ijsbusjes. In kerstthema. En ijs, eenpersoonsdessertjes in kerstthema. Dus wij beginnen eigenlijk binnenkort eigenlijk al met de voorbereidingen voor...
0: Je kan het invriezen, hè, tenslotte.
3: Ah, ja.
2: Wat is binnenkort? Wanneer beginnen jullie aan de eerste kerstijsjes?
3: Goh, dat is toch wel al half oktober. Ja. We hebben heel veel busjes en eenpersoonsdessertjes. Dat heeft heel veel werk in om dat te maken. Dus wij beginnen daar wel al op tijd aan. Omdat december eigenlijk wordt weggelegd voor echt afwerking.
0: Wauw. Dus dat zijn dan toch enorm veel diepvriezers bij jullie daar?
3: Ja, we hebben één heel grote diepvries en dan huren we eigenlijk nog 2 cellen bij om alles te kunnen wegsteken.
0: Ja. Goh, ik mag er niet aan denken dat de elektriciteit dan uitvalt. Dan heb je daar waarschijnlijk een backup voor en zo.
2: Heb je dat al ooit voor gehad?
0: Ja,
3: en mijn bazin slaapt daar ook slecht van. Dus het heeft wel slapeloze nachten tijdens de feestdagen.
0: Ja. Waarschijnlijk allemaal zo van die monitor, van die computer. Die dat allemaal monitoren van de temperatuur, dat het allemaal juist... Ja, dat zou een ramp zijn natuurlijk. Ja, dat
3: wel,
0: is,
3: in de grote koelcel hebben we een alarm, maar in de koelcellen die we bijhuren eigenlijk niet. Dus ze gaat echt s'avonds nog een keer gaan kijken of alles nog in orde is. En dan hoopt ze dat ze niet uitvallen.
2: Oh, maar ja.
4: Ja.
2: Oh, Serenity, jong, het is bijna zover. Hè. Ja. Nog 15 vrijdagen.
4: Ja.
2: We zitten daar weer met de kroketten. Doen we toch zoveel zin in.
3: Ja, wij ook. En zeker om alles terug te maken voor alle mensen.
2: Ja, je werkt met heel veel liefde en passie, hè?
3: Ja, het is echt een hele toffe job.
2: Dat is heel fijn om te horen. Maak er dan een hele fijne werkdag van. Salut, hè.
4: Salut.

0: Soms kan zo'n liedje toch op exact het juiste moment op de radio komen. Hè? Gunther uit Bocholt stuurt een berichtje in de Q-app. Mooie zonsopgang van op het viaduct van Vilvoorde. En je ziet echt zo de zon prachtig opkomen zo aan het begin van deze vrijdagochtend. Als je dan zo net Coldplay hoort.
1: Ja, heerlijk.
0: Is je dag toch goed begonnen.
1: Zeker ook proficiat trouwens aan de gitarist van Coldplay. Een man die niemand kent. Die ook perfect op straat kan lopen over heel de wereld. En niemand zou hem aanspreken. En toch is hij lid van de populairste band ooit. Hij heet Johnny. Johnny wordt 49 vandaag. Een van de drie gasten van Coldplay, die dus niet Chris Martin is. Dat is toch zot, hè? Allee, bedoel, zoals de drummer van Coldplay. Die heeft zelfs nog gedrumd in Game of Thrones. Omdat hij drummer is van Coldplay. Dus die heeft in de grootst bekeken serie gedrumd. Die drumt ook echt bij Coldplay en niemand zou hem kennen.
2: Maarten en Dorothee.
1: Daar kan ik soms over mijmeren, over dat soort dingen. We zijn in blijde verwachting van heel veel bezoek. Producer van veel grote hits, Willem, brengt Lisa van Rossum mee. Ook wel bekend als de zus van Meteor, Lies. Zij zijn samen aan de slag gegaan met de opdracht die uit onze muziekbingomolen is gerold.
0: Om 8 uur maken ze plaats voor James Cook. En we zijn eigenlijk nog maar net bekomen van Jens en Donker gisteren.
1: Ja.
0: Dat was een kleine trip.
1: Zeker wel. Gisteren speelde Jens met Q-luisteraar Sharon uit Hoogleden. En het was prijs. Vandaag weer met OG. Dorothee Douwe, stuur 4 op een rij in de Q-app. En maak kans op 1000 euro shopbudget.
3: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor als je zelf telt.
8: Zal wel zijn.
7: Voor als je elke cent telt.
8: Zal zeker wel zijn.
7: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
8: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
7: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
6: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: Verica Bank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.
9: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
10: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
11: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd.
13: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
15: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
7: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
6: Verica Bank.
16: Vanavond bij VTM wordt James Cook de bevallige acrobatieassistent in Got Talent. En bij VTM 2 start de Blockledder Flanders Darts Trophy

0: Topic en Becky G. Goedemorgen, het weekend staat voor de deur en het wordt weer moeilijk kiezen wat je moet bekijken op televisie. Er is zoveel.
1: Het is echt, ja, dan ben ik aan het denken, wacht, wat wou ik nu eigenlijk nog allemaal zien? Ja. Op VRT 1 is het de tweede aflevering van Is het gelukt? Sven de Leijer, die laat bekende Vlamingen geheime uitdagingen uitvoeren. Ook een nieuwe aflevering van het nieuwe seizoen van De 12, de Botoxmoorden.
0: Ik vind altijd goed, De 12.
1: Ja, ik heb de vorige twee seizoenen gezien, vond ik heel goed, ja. Dus dat moet ik ook nog op mijn lijstje zetten. Jeroen, die daagt opnieuw BV-duo's uit in Kamp Jeroen op Play. En ook op Play de eerste aflevering van het derde en laatste seizoen van Nonkels. Dus de familie Perstijn is back.
0: Nog niet aan begonnen.
1: Ik heb op stream staat het al volledig en daar heb ik het al wel. Ik heb het volledig uitgekeken, vrij snel ook. Echt zo twee, drie dagen, zo twee, drie afleveringen per dag. Het was wel echt tof weer. Ik heb ervan genoten.
0: Bij deze.
1: Het is nog groter, nog meer uitvergroot, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar ik heb wel weer goed gelachen. Ik vind het zo tof om naar te kijken. Ja.
0: Oké. Ik ben ook eens aan het kijken. Ja, natuurlijk zondag de tweede aflevering van De Verraders bij VTM.
1: Dat is meer jouw ding, hè?
0: Ja, guys, ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik heb die al gezien. Ja. Vroeger dan had ik mijn contacten hier binnen het gebouw die mij slinks soms wel een aflevering doorspeelden. Maar dat is niet meer nodig. Ik kijk gewoon full HD, 4K, wat is het allemaal op VTM Go Plus.
1: Oké, en is het de moeite om naar de tweede aflevering te kijken?
0: Het is nog beter dan de eerste. RVG going mental.
1: Ah, oei.
0: Ja.
1: Maarten,
0: Nee, ze tonen zelfs hoe hij discussieert met de productie. Ze tonen echt beelden van achter de schermen.
1: Ja, want dat is al vaak in de pers geweest. Hij is uiteindelijk wordt hij dus uit het spel gezet. Hè. Dat is al wel geweten, omdat hij spelregels dus breekt aan de lopende band.
0: Maar VTM Go Plus, ja, ik kan dat wel aanraden. Geen reclame, tjak. Ja. Daarna ook de ronde tafel met onze collega Vincent Virus. Vanaf maandag hoor je die opnieuw bij Q tussen 4 en 7. Eerst nog vanavond bij VTM een nieuwe aflevering van Got Talent. De talentenjacht van de Lage Landen met in de jury James Cook. Die is hier dus rond 8 uur.
2: Vier op een rij.
0: Met Steven uit Diksmuiden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
0: Hallo. Je hebt een mooie afspraak met jezelf. Je komt pas uit je bed als dit spel is afgelopen. Zo verloopt elke ochtend bij jullie ook nu dan?
3: Normaal gezien wel, maar om betere ontvangst te maken zet ik momenteel in een kamer apart en mijn vrouw en dochter beginnen in bed te borstelen.
1: Oké, en dan straks nog gezellig samen ontbijten?
3: Ja, maar hopelijk met 1000 euro op zak.
1: Ja, dat
0: zou mooi zijn. En slim hoor, want goede ontvangst is essentieel in dit spel.
1: Ik stond er mij even af.
0: Ja, doe dat. Ja. Je moet me goed kunnen begrijpen natuurlijk. Oké, hier komen de vier woorden. Tof.
3: Leuk.
0: Leuk, ja. Hert.
3: Dier.
0: Model.
3: Mode.
0: Zadel.
3: Fiets.
0: Oké.
1: Ja, ik zie het zwaaien.
0: Zwaaien naar Dorothee Douwe. Zij zet de hoofdtelefoon van deze studio weer aan. En hier komen dus voor jou de vier zelfde woorden. Met hopelijk dezelfde associaties. Tof.
1: Leuk.
3: Hier.
0: Hert.
1: Dier.
0: Gaat goed. Model.
1: Foto?
0: Mode.
1: Ah.
0: Helaas. Je krijgt wel onze troostprijs, de Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen. Toch ook wel belangrijk. Ik ben wel heel benieuwd wat je gaat zeggen bij de vierde. Zadel.
1: Paard.
0: Ja, dat zou ik ook gezegd hebben.
3: Dat had ik ook nog gedacht.
0: Dat is logisch, hè. Ja, hier werd fiets gezegd door Steven uit Diksmuiden. Wat eigenlijk ook betrekkelijk logisch is, maar vond het wel
1: zeker.
0: Grappig.
1: Maar voilà, dus een nieuwe hoofdkussen. Dan kan je elke ochtend lekker gezellig vanuit je bedje luisteren naar Vier op een Rij.
3: Voilà.
0: Salut Steven. Bye-bye.
3: Dank je wel.
4: With you. Beter bed, dat is alle aanmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Are you with me?
1: De eerste van Lost Frequencies, 7:30. Goedemorgen. De dokters zijn blij, ze worden wat ontlast, want binnenkort moet je niet meer eerst naar hen als je naar de kine wil.
2: Nee, daar was inderdaad al sprake van. Het is nu gedetailleerd uitgewerkt en het wordt normaal vandaag goedgekeurd op de ministerraad. Daardoor zal je vanaf volgend jaar voor lichte aandoeningen geen voorschrift van de dokter meer nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om nek- of rugpijn, een tennisellebogen, verstuikte enkel. Je zal in totaal 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. En de kinesist moet natuurlijk altijd eerst inschatten dan of je toch niet beter naar de dokter gaat. En het is vandaag 11 september. We zijn exact 25 jaar na 9/11, de zwaarste terreuraanslagen in de geschiedenis. Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in de Twin Towers in New York en in het Pentagon in Washington. Er zijn die dag 3000 doden gevallen. En er kwam een giftige mix vrij van bouwmaterialen, asbest en kerosine, waardoor er vandaag nog elke dag mensen sterven aan de gevolgen van die ramp. En op verschillende plaatsen in de VS worden die dan ook allemaal herdacht vandaag.
1: Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Het weer dit weekend, vertel het ons.
3: Ja, dat zal wisselend zijn. Hè. Vandaag valt het wat tegen in die zin dat toch een zwakke regenzone stil aan ons land gaat veroveren. Dat is nu al in het westen van het land, in het centrum en oosten is het nog wel droog. Uiteindelijk kan het ook daar wat druppelen. Het zijn zeker geen grote hoeveelheden. En later op de dag gaat het opnieuw opklaren vanaf de kust en dat bij temperaturen van 20 graden. Het weekend wel. Zaterdag is de betere dag. Al gaan we wel starten met lage wolken en eventueel plaatselijk mist. En dat kan wel eventjes duren, al hier dat uiteindelijk opgeruimd geraakt. Na de middag sowieso. Dan gaan we op veel plaatsen de zon nog te zien krijgen. Dan kan het zo'n 22 graden worden. En zondag ja, ziet het eruit dat het niet goed is. Vanaf het noordwesten gaat het vrij snel regenen. En dat is het voor heel de dag. En dat bij temperaturen van 20 graden maximaal.
1: Dankjewel Frank. Tot over een uur.
3: Tot straks.
4: En op dit moment 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen. 11 minuten extra.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokledder.

0: Salavi baby.
1: Meh, heeft gelijk, is het Salavi baby. Crisscross Amsterdam, Luisa Smal.
2: Maar waarom zeg je zo? Meh, wat was dat? Precies zo'n schaap of zo, hè? Raar, hè?
1: Geef. Ik zat in de Willy William vibes. Ah. Nee, ze is Salavi baby.
2: Ah, okay.
1: Crisscross Amsterdam, my oh my, goedemorgen.
3: Muziek bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
1: Ja, jij moet niet te veel zeggen, ik heb dat nog moeten aanpassen in die nieuwe doordenkers. Die aan het noteren waard voor uzelf. Je had daar al iets opgeschreven over geiten die blaten en schapen die mekkeren. En dat klopt niet.
2: Ja, ja, oké. Okay. Willem, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hallo.
1: Goedemorgen.
2: Hoe was je week, Willem?
4: Goed, druk. Ja, maar goed. Heel leuk.
2: Ja, ja. Oké. Okay. Top. Super. Okay, kijk goed.
1: Het is hier eigenlijk een beetje de mag ik dat zeggen, de mini Maas Singer reunie.
2: Ja.
1: Dat klopt eigenlijk. Hè. Jullie kennen elkaar eigenlijk betrekkelijk goed. Chinchilla hadden wij al. Nu hebben we ook een viool. Lisa van Rossum, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo. Nog een beetje viool. Ja, ja, leuk.
1: Hebben jullie elkaar nog veel gezien na die Maas Singer? Of is dat echt uit het oog, uit het hart?
2: Nee. Voor altijd in het hart wel.
5: Ja,
2: hè?
5: Sowieso. Sowieso. Zo is een occasioneel berichtje of zo, als we ze iets goed vinden met elkaar. Dat doen we. Jawel, okay, zeker okay, okay, wel.
2: Ja, en daarom is het ook leuk om jou nu nog eens terug te zien.
5: Ja, wel zeker. Ik keek er echt naar uit. Het gaat goed met mij. Ja, een drukke zomer achter de rug.
2: Ja.
5: Dus nu is het even op adem komen, ja.
1: Het is ook wel een compliment. Hè. Willem dacht meteen aan jou toen er een power ballad gemaakt moest worden.
4: Absoluut.
1: Een term die ja, niet vaak gebruikt wordt, maar toch weet iedereen waar we het over hebben.
2: Ja, dan hebben we het over toch Celine Dion, ja, over Natalia, over dat is dan toch een compliment dat er meteen... Ah, ping. Ah, wel ja, één iemand om te bellen.
1: Ja.
5: Ja, heel zeker. Heel mooi. Ik vond het superleuk om te doen, dus ik dacht, ja! Jee, je denkt aan mij.
1: Jee. Wij zijn heel benieuwd wat jullie gemaakt hebben.
3: Nog vier keer slapen en elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel dinsdagochtend 0800 45678. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
6: Q sounds better with you.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
11: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
14: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Q. Maarten en Dorothee.

0: 40 in het leeuwenhart van Tom Grennan en Joel Corey. Oh, ik zie hem nog zo van het podium stappen. Zweten dat hij deed, zweten. Maar hij had natuurlijk ook stevig gezongen. Tom Grennan.
1: Muziek Bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
2: Met Willem en Lies, a.k.a. Lisa van Rossum deze week. Lisa, je hebt natuurlijk eigen muziek, maar je treedt ook op met je broer, met Meteor. Je zei het al, het was een drukke zomer. Hoe is de zomer geweest voor jou?
3: Ja, voor de eerste keer, dat is nu misschien raar om te zeggen, maar rustiger, omdat ik de andere jaren ook altijd nog fulltime werkte. En nu heb ik echt mijn eerste zomer alleen van de muziek.
0: Oh ja.
2: Want je had een bureau, een job er nog bij. Hè?
3: Ja, ja, ja, ik werkte nog in transport en zo, maar dus na de Masked Singer dacht ik niet. Ik doe
0: dat is altijd
3: niet
0: loes,
3: meer.
0: Hè. Zo mensen die zeggen, ik werk in een transport.
2: Kan
0: van alles, kan van alles zijn. Hè.
2: Import en export.
0: Ja, ja, die mama. Import en export. Dan weet het, hè.
2: Wat?
3: Er is niet juist aan.
0: Zit daar allemaal in je camion.
2: Ja, maar dus volledige focus op de muziek. Ah, ja, sinds de Masked Singer dus.
3: Ja. Ja, ja, en toen dacht ik echt van, ik ga het niet meer doen. En ik had zo wat gerekend. En ik had mijn eigen vroeger als kindje beloofd, als ik er van kan leven, en het moet niet ruim zijn, maar dan moet ik het mijn eigen beloven dat ik voor de muziek ga. En ik had het uitgeteld en ik denk, dat ga even een paar jaar niet op vakantie zijn dan of zo, maar ik kan er in principe van leven,
2: oh,
3: dus ik ga nu springen dan.
0: Oh, dat is mooi.
3: Ja.
0: Ah. Dat vind
2: en
0: ik super cool.
2: Leuk dat je hier bent. Je zingt ook wel vaker bekende hits, ook soms in een ander genre. Lies sings legends.
3: Ja.
2: Ja, eigenlijk zegt de naam het zelf. Wie zijn dan jouw legends?
3: Ah, wel, dit jaar ben ik bijvoorbeeld begonnen met Celine Dion. Die
0: ga ik volgen, hè?
3: Dat was mijn openingssong.
0: Ah ja, oké. Okay, ja.
3: Ja, ja, ja.
2: Hola.
0: Dat is niet evident, hè.
3: En heel deze zomer ook, heb ik daar ook mee geopend. Dus ik ken hem helemaal van buiten. Geen makkelijke qua tekst. Die zingt geen enkele keer hetzelfde.
0: Ah,
3: die
0: zo,
3: verandert
0: ja.
3: Elke keer.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus wat,
0: ja.
3: Maar ze ziet gemakkelijk.
2: Maar ze begint morgen aan haar concertreeks in Parijs. Hè.
3: Ja.
2: Lang verwacht. Heb je dan tickets?
3: Ja, nee. Het ding is, ik ben dus nu volledig voor de muziek aan het leven. Ik heb dat geld niet.
2: Ah, ja, nee.
0: Ah, ja, tuurlijk. Ja, je bent daarom.
2: Dat is een vraag van mij. Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Zo nog legends die je zingt?
3: Ja, Whitney Houston, Tina... Oh, kijk.
0: Ja, nu is mijn kruid wel verschoten, dus dit is het.
2: Ja, dat wisten we al langer. Maar natuurlijk, zo legends zingen... Ja, je begeeft je altijd een beetje op gevaarlijk terrein. Hè. Willem, dat is toch zo? Hè? Dat zijn toch vaak namen waarvan je denkt... Moet daar niet afgebleven worden?
4: Ja, ja, ja. En toch doe het niet. We komen eraan.
2: En ook, ik dacht dat je ging zeggen als er iemand is die het kan, maar ik zal het dan even...
3: Complimenteert mij even. Zegt nee, je moet er eigenlijk aan voor. Dank u, Willem.
0: Dat is wel echt een kans gemist, vriend.
4: Chef, sorry, ja.
2: Ja, je had kunnen scoren, maar helaas.
4: Ja,
2: helaas.
4: Missed my shot.
2: Deze hit is uit de muziek Bingo Molen gerold voor vanochtend.
0: Wat is het, hè? Uitgekomen in maart, Cameron Whitcomb. Op het Koninkrijk van de Angst. Nu, ik ga daar niet over liegen. Ik had Willem zelf ook graag een power ballad horen zingen.
4: No.
0: Maar het genre power ballad past natuurlijk perfect bij jou. Willem en Lies met hun versie van Kingdom of Fear.

0: is al gedaan. Ik was helemaal aan het viben.
1: Kort maar kratten.
0: Ja, wauw. Kingdom of Fear als een power ballad met Willem en natuurlijk Lisa van Ross.
2: Ja, er is ondertussen ook bezoek bijgekomen. Goedemorgen, James Cook.
3: Ja, hallo, de muziekkenner is hier.
2: Ja! Jurylid in Got Talent, stel deze twee staan voor jou met deze act. Wat vond jij ervan, James?
3: Ik heb Kingdom of Fear, de origineel, nog nooit gehoord. Dus ja, bon, ik vind het goed, maar ik vind gewoon Lies heel goed. En natuurlijk u ook, hè. Maar ik ben gigantische fan van Lies haar stem.
2: Ja, dus
3: eigenlijk
2: zou...
3: wat hij ook zingt, al zingt hij kei nog twee bolletjes in mijn zak, dan vind ik het nog goed. Allee, bon.
1: Alright, okay.
0: Die moeten we misschien op de les zetten.
2: In Got Talent zou jij Lies wel meenemen en Willem zou dan achterblijven. Of,
3: hoe dat er nu uitziet, Willem, pak ik u ook mee.
2: Onze bingo molen staat klaar, Willem, voor jouw volgende opdracht. James, wil jij draaien voor Willem?
4: Ja,
2: oké. Dat is showbiz, mannen.
4: Oei, is dat er nu al uitgevallen?
0: Ja, van onder zit hij.
4: Ah.
0: Ja. Dus gewoon het nummertje voorlezen.
3: Ja, mijn bril even, sorry ze mannen.
2: Ja.
3: 8.
2: Op de bingo-kaart met hits, Maarten. Nummer 8.
3: Mamma mia. Mamma.
0: Lekkere classic.
2: In welk genre moet die vermassacreerd worden? Mamma mia is wel echt... Dat is moeilijk, hè?
1: Don't touch.
0: Don't touch.
2: Je mag nog eens draaien, James.
3: Ah, nu komt het thema.
2: Het genre. Ja. Maarten neemt de bingo-kaart met genres erbij.
3: 11.
2: Welk genre is dat, Maarten?
0: Dan komen wij terecht in... Kleinkunst.
3: Oh. Ja,
0: dat is dan zoiets...
1: Oké.
2: Maar dan Mamma Mia. Ja,
0: dat is een beetje het concept dan, hè?
1: Mamma Mia.
0: Lukt, hè?
2: Ja?
1: Ja. Alles lukt.
2: Je hebt 1 week vanaf...
1: Nu.
2: Zou dat, James, zo de muziek bingo, zou dat iets niks voor u zijn?
3: Ja, met Mamma Mia wel. Met Mamma Mia wel. Maar ik zei, ik ken al die originele niet. Ik suk echt in muziek. Wat doe
1: James,
3: ik hier?
1: Kom, we doen dat.
3: Ja, wat hier Mamma Mia?
1: Maar iets anders, hè, dan.
3: Ah, ja.
2: Eerst een keer.
1: We
2: moeten
1: kiezen, hè.
3: Ja, oké, ik zal het wel een keer...
0: We weten natuurlijk niet wat of waar en wat er volgt, maar mag je gebeld worden? Iedereen heeft toch je nummer, maar hoe mogen we dat aan Willem geven?
3: Dan mocht dat zeker. Ik zeg het nog een keer. Wil jij er nu uitziet van morgen, Willem?
2: Willem, ja.
3: Oké, zeg, er hangt nog een beetje yoghurt op je lip.
1: Nee, dat is een nicotine.
3: Ah, oké.
2: Nicotine? Ah, zo'n
1: kauwgom. Ja, zo'n kauwgomtje. En dat
3: sorry. Ja. Ik dacht dat het zo niet. Kijk, ik ben hier ongevoelig. Dus gans mijn onderlip en mijn kin voel ik kniemannen.
2: Nee. Ah, daarom. Ik zei het net nog van de rang nog kruimels aan je mond, James.
3: Als ik soep eet, is altijd ongeloof. Iedereen kan een uur lang nog zien welke soep ik heb gedronken.
2: Allee.
0: Ja. Kijk, dat komen wij hier nu te weten. Dus of dat nu hot of cold is, dat
3: Maarten, een naaldje intikken.

0: Perry met de classic Hot and Cold. Goedemorgen, het is 8 voor 8. Zoals elke vrijdag net een bekende hit in een ander genre gehoord. Lisa van Rossum, Lies, leuk dat je er was.
1: Ja, dank je dat ik er mocht zijn.
0: Je hebt maar 4 uur geslapen.
1: Ja.
0: Wat brengt je dag dan nog? Wat kan de dag nog brengen? Niet veel.
1: Met de hondjes gaan wandelen en koken voor vrienden. Die zitten in verbouwingen en die hebben nu geen keuken, dus ik ga voor hun koken. Dat die even gewoon
2: lekker zo lief.
0: Hoe noemen ze dat? Want bij kinderen, baby's, is dat kraamkost. Is dat een bouwkost of zoiets? Verbouwkost?
1: Ja.
0: Dat is wel belangrijk, hè? Want anders eet je toch ook alleen maar van die microgolfmaaltijden.
1: Nee, die zijn echt heel hard bezig met voeding. Dus ik heb echt mijn eigen... Want ik kook zo van die pastas, maar dat is allemaal niet volgens...
2: Oei, wat ga je dan maken? Echt...
1: Ja, ik ben nu zo een kipje met gember en zo wat Oosterse kip. Met dan groene aspergetjes, dan ook sojascheut met puntpaprikatjes gewakt. Met dan zoete aardappelfrietjes erbij.
0: Maar school.
2: Ah, ik krijg al zin om te verbouwen eigenlijk.
0: Ja.
2: Willem, en we zien jou volgende vrijdag dus terug.
0: Yes.
2: Het huiswerk is duidelijk.
3: Heel duidelijk.
2: Voor de muziekbingo. En James is denk ik even terug een pistoleetje aan het eten. Dus die hoor je dan opnieuw tussen 8 en 9 bij ons.
0: Yes, en nu Erik Hernandez. Dat is de man achter de drums. En tevens de broer van Bruno Mars.
3: Oh.
0: Samen zijn broer.
2: En die het niet

0: On His Soul. Bruno Mars in de ochtend. Goedemorgen.
1: Maandag om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
2: Hallo, ik ben Alex Agnew. En maandag reik ik opnieuw een Alex Agnew Award uit.
1: En straks...
0: James Cook.
3: Oh?
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wij zien jou vanavond in een nieuwe aflevering van Got Talent. Ja. De talentenjacht van de Lage Landen. We hebben gisteren iemand zijn talent gezien en gehoord. Het is indrukwekkend, maar we zijn benieuwd wat jij ervan vindt. Zullen we dat straks even beoordelen?
4: Ja, top.
0: Oké, laten we dat doen.
3: Spannend.
0: Je bent ook thuis in de muziekwereld natuurlijk, met je eigen hits.
3: Ah zo, oké, goed. Want ik ken dus echt niks van muziek, hè. Nee, maar nee, noem mij een artiest en ik kan daar niets van zingen. Maar,
4: Robbie Williams.
3: Ja, Robbie Williams. Ach, ja, ja, Angels en
0: Michael
3: al van die...
0: Jackson.
3: Michael Jackson. Maar ja, maar niet.
0: Dolly Parton.
3: Dolly Parton. Oh, wel zijn.
4: Lady Gaga.
3: Ja, tuurlijk. Maar nee, man, ik heb het zo over die mensen kennen dat, van die namen die zojuist komen piepen. Nee, maar voor het Dua Lipa, ik kan daar geen enkel nummer van zingen.
4: Maar ja, juist komen piepen, dat is al wel even, hè, James?
3: Is die al even...
4: Al lang, hè?
3: Nee, nee, tuurlijk. Maar ik kan daar voor het geen enkel nummer van zingen. Ik schaam me daar dus te letter voor.
0: I could be the one.
3: Ja, maar pas op, ik ken het nummer wel. Ah. I can be the one.
0: Oh, ja.
3: I can be the... Ja, zeker. Maar ik weet dus weet niet dat dat van die Dua Lipa is. Moest ik die tegenkomen op straat of in de nadeede lijst? Ik zou die niet herkennen.
0: Nee.
3: Ik meen dat.
0: En heb je dat vaak voor dat mensen dan...
3: Gert en ik hebben dat allebei trouwens. We hebben echt al bij sterren gestaan. Dat we dat pas achteraf hoorden van, ah, dat was een ster. Ik heb echt waar geen zeven. Dat is een afgang bij mij. Ik heb ooit ook in Holland zo een keer aan iemand bij Got Talent dus een Coca Zero gevraagd en ik dacht dat iemand van productie was. Maar dat was dus een ster in Holland.
0: Maar wie was dat?
3: Dat kan ik niet vertellen.
4: Oh, ja.
3: Ja.
4: Oké, okay. Ja.
0: Een Coca Zero. Goed, zometeen... wacht. Een man die heel veel geld verdient aan dit liedje. On the train, back to Boston.
4: Maar ja, een schrijver of zo, of wat bedoel je?
0: We gaan straks luisteren naar Stella Lefty in Boston.
4: Waar James dus nog nooit van gehoord heeft.
0: Ik heb er nog nooit
3: Stella Lefty.
0: Dat is oké, okay, dat is oké, okay, dat is oké. Okay, okay. Het is nog maar een jaar echt groot of zo. Maar er is één man die je niet meteen verwacht. Maar als ik het vertel, dan ga je zeggen... Ah, ja.
4: Die hier veel aan verdient.
0: Die hier veel aan verdient.
3: Zeg een keer.
0: En hij heeft er eigenlijk totaal geen werking gestoken. Want dan verdient hij er superveel geld.
3: En wat gaan we dan zeggen?
0: Ik ben benieuwd. Maar goed, we hebben nu geen tijd meer. Ik zal het zo meteen uitleggen.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Omodajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
0: Nieuws van 8 uur krijg je nu van Delphi.
6: Goedemorgen. Huren kost nu gemiddeld €1.006 per maand. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een huurhuis of appartement over de €1.000. Dat blijkt uit de nieuwste huurbarometer.
7: Dat komt door de stijging van de huurprijzen uiteraard. We zien een gemiddelde stijging in Vlaanderen van 2,3%. Dat is niet gigantisch, we hebben al andere tijden gekend. Ze volgen meestal de inflatie, soms komt er nog een extraatje bovenop. Heeft alles te maken met natuurlijk het feit dat die huurmarkt onder gigantisch veel druk staat en dat er veel meer vraag dan aanbod is.
6: Vooral in slaapkamerappartementen en studio's worden fors duurder. Die worden meer gevraagd omdat er meer mensen alleen zijn. En Vlaams-Brabant blijft de duurste provincie en Leuven de duurste stad. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader daar nu over rond. Het kan voor lichte aandoeningen, zoals nek- of rugpijn. En in totaal zal je 7 keer per jaar zonder voorschrift naar de kine kunnen. De KU Leuven heeft een derde klacht gekregen over het Rega-instituut. Specifiek over viroloog Mark van Ranst en labmanager Elke Wollands. Een vrouw van 35 klaagt over een toxische sfeer daar, een zwaar geroep. Ze zegt dat ze slachtoffer werd van systematisch grensoverschrijdend gedrag. Er liep al een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in dat Rega-instituut van de KU Leuven. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9/11, de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Terroristen van Al-Qaeda vlogen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington. Er vielen die dag 3000 doden en Amerika-correspondente Grete Keizer was er toen bij.
8: Dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over terwijl het luchtruim gesloten was en er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren. Dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
6: Er vallen nog elke dag slachtoffers door de gevolgen van die aanslagen. Op verschillende plaatsen in de VS worden al die slachtoffers vandaag herdacht. In het Midden-Oosten dan zijn in de zeestraat van Hormuz opnieuw twee schepen aangevallen en de kapitein van een derde schip zag vier onbekende projectielen die schepen raken. Wie erachter zit is nog niet bevestigd, maar Iran blokkeert wel al maandenlang het scheepverkeer in Hormuz en dat zorgt voor gigantische stijgingen van de energieprijzen in de wereld. En tennis, op de US Open is de vrouwenfinale bekend. De Kazachse Elena Rybakina neemt het op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won daarvoor van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden en voor Sabalenka de 3e al. Het wordt een wisselvallige dag, het wordt 20 graden. Morgen de betere dag van het weekend. Droog, wat zon en 22 graden. En zondag wordt het wisselvallig en 20 graden.
4: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de enige 10 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen. 12 minuten extra. En op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Wippelgem en de Evergemse Steenweg. Daar is een ongeval gebeurd en je moet 11 minuten extra rekenen.
1: Music. Maarten en Dorothee.
0: Met James Cook in de show en 3 Zweedse mannen.
9: Goedemorgen.

0: lang.
1: Het is 6:06, een hele goede morgen.
2: Het is vrijdag 11 september.
3: En James Cook is erbij. James, dit gaat jou misschien wel interesseren. De hete zomer zorgt voor meer alcohol in je glaasje bubbels. Normaal gezien mag een fles maximum 13% alcohol bevatten, maar de warmte zorgt voor meer suiker en dus meer alcohol. Dus er wordt zelfs een uitzondering gemaakt op die regel dat het maximum 13% mag zijn.
4: Daarom. Ik word de laatste tijd zo rap zat.
1: Nee, maar nee.
4: Ja, maar echt, maar zo rap. Dat is heel raar, dat weet mijn ouder worden. Ik heb rapper zuur en ik word ook rapper zat.
3: Ja. Maar ja, maar hoeveel drink je tot je voor je zat wordt?
4: Ja, ik kan wel wat aan. Noem mij soms James de Tank.
3: Ja, wel ja, maar...
4: Mannen, ik kan een glasbakfabriek op mijn eigen beginnen, ik zweer het. Maar ja, dat is vooral op prijs. En ik heb nu wel gemerkt dat ik heel snel zat word. Dus het is gedaan.
3: Maar hoe ben je als je dronken bent? Of wat zeggen mensen dan tegen jou? Jij bent zo iemand.
4: Ik vind dan iedereen... Ja, I love you. Oh, van die dingen.
0: Dat is
4: ja,
0: nee, leuk,
4: dat is niet zo tof. Niet als die een mens met mij 2 weken op reis is. Ja, dan denkt hij, ja, dat weet ik. Dat heb je gisteravond ook al gezegd. Ja.
0: Vanaf volgend jaar kan je zonder voorschrift van de dokter naar de kinesist. Enkel voor lichte aandoeningen, zoals nek- en lage rugpijn of een tenniselleboog bijvoorbeeld. Ga jij naar de kinesist?
4: Nee, nee.
0: Ik heb me nog nooit naar een kinesist.
3: Ik ook niet.
4: Die trekken toch aan je lijf en al? En zo.
0: Denk het.
3: Ja. Ja, maar zo, ik denk dat dat nog het verschil is. Je hebt ook zo kraken, hè? Dat ze zo alles... Oh. En kinesist is ja, ook wel oefeningen doen.
4: Dat kraken, dat heb ik al gedaan. Dat is ongelooflijk. Ik heb zo een in die... Hij noemt Xavier Leclé. En dat is zo in die zing, terwijl hij dat doet. Tomorrow, to kraak! En in een keer uit het niets. Echt waar, dat is ongelooflijk.
0: En dat is dan de Sound of Music. Dat
4: ja,
0: er,
4: dus die doet dan zo... nee, die zingt de hele tijd musical nummers. Dat is aan dat ik daar naartoe ga.
3: Tomorrow is wel van Annie, hè? Niet van de Sound of Music.
0: Oh, sorry.
3: Allee, ik wil het maar toch even rechtzetten voor de musical fans. Dus je gaat niet naar de kine, ga je wel naar Céline Dion?
4: Nee, terwijl ik ben gigantische fan.
3: Ja, ik dacht het. Ja, ze begint morgen aan die lang verwachte concertreeks in Parijs. De eerste keer op het podium. Sinds ze sukkelt met die zeldzame ziekte waarbij spieren onvoorspelbaar verstijven. Dus ze heeft er ook hard aan gewerkt om op dat podium te kunnen staan.
4: Weet wat het is? Dan zo 's ochtends voor klaar zitten aan je laptop voor zo'n tickets te scoren. Dat gaat me niet af. En dan zo hopen, er zijn nog 87.000 wachtende voor u. Nee, dan kom ik zot. Dus nee, ik ga dat mee laten proberen. Maar ik heb wel andere nummers, hè? Zeg de nummer en een titel.
3: Een titel. It's all coming back to me now.
4: It's all coming back to me now.
0: Prachtig.
3: Ja.
4: Wat de? Dat is
3: in een ander genre.
4: Allee. It's all coming back to me now. Nee, wat is dat?
3: Ja, gisteravond nam Barbara Sarafian bij VTM afscheid van haar kotstudenten. En ondertussen is dus ook duidelijk wie haar plekje zal innemen. Ingeborg die gaat de 7 studenten van het kot onder haar hoede nemen. Zouden ze daarvoor mogen bellen? Kot, madame James.
4: Oh, ja.
0: Maar je gaat er nooit zijn.
4: Jawel, ik ga er wel zijn. Vooral 's ochtends. Ja. Vooral 's ochtends tot 9:00.
3: Ja. De avonturen van Ingeborg als kotmadam kunnen we dus volgen bij VTM. En vanavond een nieuwe aflevering van Got Talent. De talentenjacht van de Lage Landen met voor België Karen Dame en James Cook in de jury. Je bent ook bij Play te zien met Zeg eens Ui. En je hebt nu net even vakantie gehad. Ja, waar ben je geweest?
4: Grimaud. Dus Grimaud, dat ligt zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. Oh. Ja, maar ja, in Grimaud kun je het betalen om daar even 10 dagen in een huisje te kruipen. Nee, een huisje, nee, het is echt wel een schoon huis waar we zitten.
0: De banlieue van Saint-Tropez eigenlijk.
4: Ja, het is fantastisch. Het is fantastisch. Samen met mijn mamatje, met mijn Dorian en met allemaal vrienden. Dus wij huren het dan en dan zeggen we, als je goesting hebt, kom af. En dan gaan die allemaal zo naar de Intermarché en dan kopen die allemaal vino en al.
3: Leuk.
4: En fantastisch.
3: Maar jij bent toch iemand... Kan jij ooit echt op vakantie zijn? Ben je niet altijd een beetje aan het werken?
4: Ja, maar ik vind dat ook leuk, hoor. Ik meen dat.
3: Maar voor andere mensen is dat soms lastig, hè?
4: Ja, maar ik moest dan voor de afleveringen bekijken van Zeg eens Ui. Ja, dan zit ik om 7:00 ochtends daar te kijken naar het opkomend zonnetje en te lachen met een fantastische aflevering, waaronder... Oei.
3: Wat?
4: Zeg ik...
3: Nee, dat, mag niet. Nee, dat is nog niet... Nee.
4: Wat?
0: Dat is toch niet geweten.
4: Dat is nog niet geweten,
0: nee,
4: hè?
0: Nee.
4: Want iemand misschien hier aanwezig komt wel eens langs. Oh, wat heb ik gedaan?
3: Vorige week al uitgezonden.
4: Ah, toch?
3: De paniek in je ogen, James.
4: What the fuck? Ik had ook een massinger momentje. Echt waar. Ik had het gevoel dat ik zei dat ik giraf was. Nee. Drie jaar geleden. Shit, man. Oké, ja, goed. Ja.
0: Dat even hebben over een meisje waar wij een jaar geleden nog nooit van gehoord hadden. En nu is ze 2 keer genomineerd voor de VMA's. Stella Lefty heeft een hit met Boston. Dat is een heel mooi liedje. Maar de manager van Noah Kahan, die hoorde dat. En die dacht, jammer. Daar lijkt nu toch wel heel erg op...
4: Ja, dat is het.
0: Dat is hetzelfde, hè.
4: Dat is het.
0: En dan hadden ze YouTubes gevonden waarin Stella heel de tijd maar covers van Stick Season aan het zingen was. Dus het zat duidelijk in haar hoofd, hè.
4: Ja.
0: Dus allee, als je het nu vergelijkt...
4: En
0: bij Stella zelf dachten ze, ja, dat is eigenlijk leuk. Eigenlijk lijkt dat er wel heel erg op.
4: Ja, heel erg.
0: Ja. Dus ze hebben gewoon Noah Kahan bij de schrijvers gezet.
4: Is het serieus? Ja. Dus die mensen gaat daar keihard geld

0: nagekeken, dat schijnt, is het ook een hele grote hit in Boston zelf.
1: Ah ja, tuurlijk, ze zingt erover.
2: Ah ja. Ja,
0: en ook over treinen, dat is blijkbaar een ding daar.
2: Moet dat nagekeken worden, dat is toch logisch?
0: Ja, maar ik dubbelcheck dat dan toch graag. Ik heb natuurlijk ook een professionele bachelor in de journalistiek.
2: Ben jij ooit al in Boston geweest, James?
1: Nee, nog nooit geweest.
2: In Amerika al wel?
1: Ja, in Amerika wel, maar Boston, ik heb wel die sigaretten al gerookt. Ah, nee, dat is Bastos, sorry.
2: Goed verhaal. Wat heb je dan in Amerika wel al gezien?
1: Oh, van alles. San Francisco ben ik mezelf volledig verloren.
2: Hoe dan?
1: Oh, Doorgaan en ik. Oh, we zijn eruit geweest. Dat was fantastisch. Dat was echt fantastisch. Oh, dat was echt geweldig.
2: Wat was er zo geweldig aan het uitgaan samen daar?
1: Weet wat dat is? Niemand kent u. En ik was dat al even, wel al 10, 11 jaar, was ik daar gewoon.
2: Ja, ja.
1: En niemand kent je. Dus wij zijn er zo zwaar uit geweest, maar echt zo gelijk een beest. We zijn buiten gezet ook. Ja, omdat we echt... We gingen helemaal los.
2: Tof.
1: Ja.
0: Ja, en dat komt dan ook niet op HLN, hè, dat je wordt buiten gegooid.
1: Nee, fantastisch. Nee, er waren daar ook dus palen om aan te dansen. Het was geen een paaldansding, hoor, maar er waren palen. Maar ik wist niet dat wij daar niet aan mochten hangen, want het was enkel voor de artiesten. Dus ja.
2: Ah ja, maar je bent eigenlijk een artiest, hè.
1: Ja, ik heb het wel gezegd. I am an artist. Hey.
0: Je bent veel op tv, hoera. Je bent de host van, zeggen ze. De titel zegt wat het vooral niet is. Hè. Je mag niet zeggen.
1: Moeilijk.
0: Dorothee was onlangs mystery guest.
1: Ja.
0: Content van Evering.
1: Ja. Gewoon, ze verschijnt als een snoepje. Ze ziet er altijd zo goed uit. Hè. Ja, nee, echt waar. Jij komt daar tevoorschijn. Hup, het is dan zo'n spekkenwinkel die in één keer binnenkomt. En dan dus dat wel een keer leuk. Dus, ja, nee, het was heel tof.
2: Ah, ik vond het ook heel leuk dat ik erbij mocht. Ik vond het echt plezant.
1: Tegen wie was het nu weer?
2: Tegen Nastasia van de Real Housewives.
1: Ah ja, ja. Juist.
2: Natasja.
1: Ja. Nastasia.
2: Ja, dat is heel erg, maar er heeft ooit iemand in de Real Housewives Nastasia gezegd. Ik zeg dat altijd zo nu. Dat is heel Natasja. Sorry, Natasja. Oh nee, die gaat
0: Die gaat dat gehoord hebben, die luistert.
2: Oh, fuck,
1: Nastasia.
2: Oh, drama. Ja. Vanavond een nieuwe aflevering van Got Talent bij VTM. Zit er talent in ieder van ons? Daar willen we het graag zo meteen over hebben.
0: Ja, eerst een liedje dat met een kater geschreven werd op 10 minuten en we kunnen het allemaal meezingen.
3: Ah, wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: Maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Gucci, Gucci, Gucci.
0: Dat valt nog af te wachten. Let's de comeback van Vincent Live. Maandag vanaf 4 uur bij Q. Q. Music.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè?
4: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder en het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
5: Rob, Ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
10: Humo!
11: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
12: Hij klappen ook vrij hoe is Vlomzwee.
11: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
12: Humo!
13: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Leenaars Aluminium.
16: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op

0: op 10 minuten. Lady Gaga zegt, het vloog gewoon uit mijn lijf. Heb je dat ook soms, James, dat de creativiteit, zoals bij Lady Gaga, bij een kater uit je lijf vliegt?
1: De creativiteit, dat heb ik af en toe, ja. Maar ik heb dat ook als ik dingen ga aan doen. Hoe noemen ze dat nu weer? Een oncologisch onderzoek?
2: Ja.
1: Nee. Ik wil zeggen, dan moet je de avond ervoor zo'n sapje drinken.
0: Maar is het oncologisch niet kanker?
1: Oei.
2: Koloscopie.
1: Dat bedoel ik.
2: Oké.
1: Alle letters, maar niet in de juiste volgorde. Ja. Dat is ADHD, sorry. Koloscopie.
0: Ja.
1: Dan heb ik het ook. Sorry, waar waren we over bezig? Ik was even de flipperkast aan het opzoeken
0: van
1: de
0: Lady Gaga die Just Dance heeft geschreven. Met een kater op 10 minuten en ze zegt het vloog uit mijn lijf.
1: Oké. Nu ben ik helemaal mee. Ik hoorde alleen maar wat vliegt er uit uw lijf.
2: Ja.
1: Sorry.
2: Ja, dat was inderdaad niet de vraag. Got Talent, de talentenjacht van de Lage Landen. Met voor ons land dus Karen Dame en James Cook in de jury vanavond. Tweede aflevering, 20:20 bij VTM. Ja, je krijgt dan ontroerende straffen, soms ook een beetje rare acts voorgesteld. Vanavond bijvoorbeeld improvisatie, dans, acrobatie, goochelen, piano, zang, rock'n'roll. Wanneer heeft iemand jou mee?
1: Goh, wanneer dat zoiets kan is. Weet je, wij zitten altijd te scrollen. Ik het ook op mijn Instagram, op mijn TikTok. En ik ben verslaafd aan filmpjes van Got Talent. America's Got Talent, Britain's Got Talent. En ook van Military Come Home. Als ze zo militairen terug thuis komen en ze hun kinderen verschieten.
0: En die verrassen die dan op school. En
1: verschrikkelijk.
0: Of als ze hun diploma krijgen.
1: Ja, dan zie je in 0 seconden beginnen huilen. Ik wijk af. In ieder geval, die filmpjes van Britain's Got Talent en America's Got Talent denk ik altijd van... Goh, zou dat bij ons bestaan? En wel, het bestaat. Dus die filmpjes maken... die acts maken mij zot. Dat ik echt zo denk van... Wauw, wat een gigantisch talent. Na al die talentenshows... Hebben we u nog niet ontdekt en nu vanavond wel?
2: Ja, Jensen Donker die was hier gisteren bij ons. En we vroegen ook van, wat zou jij kunnen doen bij Got Talent? Zo'n talent dat misschien nog niemand kent. Dan... Hij had wel iets dat hij kon doen.
3: Waarschijnlijk dan dierenimitaties.
2: Ja. Allee, dat moeten we nu horen, hè, Jens. Ja.
3: Dus jullie raden welk dier ik ben.
0: Oké.
2: Ja, maar het is met geluid, toch?
3: Ja.
2: Ah ja. Ja, een hond.
3: Nee, dat was nu een poes. Dan ben ik misschien toch niet zo goed. Oké, inderdaad, een hond. Oké, wat is dit?
2: Maarten als hij 's ochtends zijn sardinen aan het eten is.
3: Bijna. Mierenetertje.
1: Goed. Ik kan een fles wijn uitgieten. Moet je doen?
2: Maar moeten we een fles wijn halen?
1: Ja. Maar ik weet niet wat. Maar ik ga even een micro eens dichter doen. Nee, was niet goed.
0: Wauw.
1: Had het niet goed?
2: Jawel. Moest ik intussen. Wauw.
1: Dat is
2: goed. Ik heb geen talent.
1: Jawel,
2: Doe
1: een kritieke na.
2: Ik kan, maar Maarten heeft ook nog een heel goed trucje dat hij kan. Ja.
1: Oh my god. Kun je eens schieten? Wat tussen uw twee handen?
2: Ja. Wat zeg jij dan als jurylid als je al die talent van Jens en van Maarten mag aanschouwen?
1: Dan zou ik zeggen, mooi Maarten, heel mooi. Maar ik denk dat het niet goed genoeg is voor deze show. Wat ga je dan doen in de finale? Je hebt toch maar twee handen. Dankjewel om te komen.
2: Amai, maar wat een goed antwoord.
1: Voilà, zoiets.
2: Ja, en tegen Jens met het mierenetertje?
1: Ja, tegen Jens zou ik zeggen, we zien elkaar volgende week. Maar nee, ja, Jens vond ik nu... Ik vond het eigenlijk niet zo slecht.
0: Het was indrukwekkend, inderdaad. Ja. Alex Warren in de ochtend van Q Music. Passenger. Goedemorgen.

0: Alex Warren en Passenger, 8:30. Een hele goede morgen, Delphi. Er gebeuren meer ongevallen onderweg naar het werk.
1: Ja, en dat komt doordat er voor het tweede jaar op rij meer ongevallen zijn met fietsen of elektrische steps. Vorig jaar waren er daar in totaal bijna 2000 ongevallen mee. Dat is 9% meer dan het jaar ervoor.
0: Is het 2000? Want 12.000.
1: Oei, sorry, ja, 12.000 inderdaad.
0: 12.000.
1: Dat is veel, hè, ja.
0: Ongelooflijk.
1: Onder meer omdat...
2: Heb je ook een ongeval gehad met je ogen?
1: Shame of fun.
2: Ja, dat kan, hè, ja. Misschien op de step een vliegje in je oog.
0: Hé, maar ik reed gisteren naast zo'n elektrische step waar je 50 mocht, dus ik reed 50 en die bleef naast mij rijden. Ja, ja, sorry, ik bedoel fiets. Een elektrische
2: ze kunnen
0: fiets.
2: Te snel, ze kunnen te snel.
0: Dat is echt snel, hè? Ja, maar trappen, 50 per uur.
1: Ja, Maarten, je mag dan maar 30.
0: Nee. Mocht 50. Sorry, Delphi.
1: Ja, dus die elektrische steps die raken meer en meer ingeburgerd en dat is eigenlijk de oorzaak. Maar dat resulteert dus vaak in verwondingen, vooral aan de schouders, de knieën en het hoofd. En 1 op de 10 gewonden is zelfs blijvend arbeidsongeschikt na zo'n ongeval van of naar het werk met de fiets of de e-step.
2: Was het wel 1 op 10, weet je zeker?
0: Allee, sorry.
1: En dit ben ik ook zeker. We kennen nu de vrouwenfinale van de US Open Tennis. De Kazachste Elena Rybakina die speelt tegen de Wit-Russische Arina Sabalenka. Die won daarvoor van de Amerikaanse Jessica Pegula. Ze had daar 2 sets voor nodig. En Sabalenka die kan een hat-trick scoren en haar 3e titel op rij pakken op de US Open. En Rybakina die won dan weer van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Voor haar kan het de 1e titel op de US Open ooit zijn. En die wordt trouwens na de US Open de nummer 1 van de wereld. Ze neemt die plek over van Sabalenka.
0: Dat vind jij... onder deze omstandigheden nog perfect dat tennisbericht kan lezen. Dat is pro-level.
1: Pro 12.000, dat lukte wel niet.
0: Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Frank, het weer. Ja, de herfst is nu wel echt in aantocht, hè? Dat mogen we zeggen. Hè?
3: Ja, toch wel. Hè. Zeker vandaag met veel wolken toch wel op veel plaatsen in het oosten. Nog wel opklaringen. En in het westen van het land is het ook al hier en daar wat lichtjes aan het regenen. Hè. Die regenzone gaat dan telkens aan ook verder door richting het centrum. En dan later ook richting het oosten. En tegen de avond kan het dan weer wat opklaren in het westen van het land. Dus de kustregio West-Vlaanderen. Qua temperatuur komen we niet verder dan 1 graad of 20 vandaag. Nu, het weekend morgen gaat nog meevallen. Al beginnen we met nevelmist, lage wolken. Dus het is vooral na de middag dat de zon er doorkomt.

0: lang geleden en toch achtervolgt mij nog altijd. Hè.
1: Lang geleden, 2011, is dat nu zo lang geleden?
2: Ja, we zien elkaar terug in de volgende ronde, Frank.
0: Ja, ik denk het ook, ja.
3: Fijn weekend, Frank.
0: Jullie ook, sorry. Yo,
1: bye-bye.
4: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen de Brugse Vaart en Wippelgem. 12 minuten extra. En richting Mariakerke tussen Wippelgem en de Evergemse Steenweg. 11 minuten erbij tellen.
5: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokletter.be. Je schrijft blokletter. Dorothee's Doordenker.
4: Wie een kuil graaft voor een ander, werkt misschien voor een zwembadbouwer.

0: Bibi Rexha samen met Fateless en New Religion, 7 over half 9.
1: Maarten en Dorothee.
2: En James Cook op bezoek, jurylid in Got Talent. Vanavond een nieuwe aflevering bij VTM. Een Vlaams-Nederlands onderrondje sinds deze editie. Karen Dame, die ook in de jury zit samen met jou, die zei hier onlangs bij Q, bij Joren en Naomi, dat ze zowel even moesten wennen aan enerzijds de directheid van de Nederlanders in de jury, maar ook ja, dat die dan soms heel goed uit hun woorden kunnen komen en het mooi kunnen zeggen. Hoe is jou dat al bevallen, James? Zodat het ineens Vlaams en Nederlands samen is.
3: Ja, dat valt wel inderdaad op. Hè. Die Nederlanders die hebben ook, die zingen precies alles. Nou, wat leuk, hè. Heb je goed gedaan, jongen. Ja. En terwijl dan die eigenlijk een beetje aan het zingen zijn, komen zij ook nog op fantastische zegswijzen en spreekwoorden. Waardoor het fantastisch is allemaal. Ja, het is echt zo een bedje van positiviteit en van prachtige quotes.
2: Maar ja, dan kunnen Henk Arend toch even goed.
3: Oh, ja. Heeft Karen gezegd dat we het niet goed doen?
2: Ja, ze zei, James kan het niet. Nee, helemaal niet.
0: Maar je moet toch soms eerlijk durven zijn? Het gaat ik vind niet altijd goed nieuws zijn.
3: Ik heb zelf 1001 audities gedaan. En ik had pas iets aan mijn auditie als ik een eerlijke feedback kreeg. Dus als ik wegging naar buiten, als ik ook wist van oké, ik heb het niet.

0: maar ik ga wel luisteren wat Dien of Dien of Dien heeft gezegd.
1: Ja. Ja, ja.
0: Dus naar buiten gaan met, het was heel goed, maar toch niet, daar heb je niet veel aan. Dus dan heb ik liever dat ik weet hoe dat de vork in de steel zit of zo.
1: Nu, wij hadden Karen vanochtend ook uitgenodigd, maar natuurlijk, zij staat niet graag vroeg op. Maar misschien kon ze gewoon niet, we hebben geen idee.
0: Special
1: maar denk je...
0: thinking, hè. Die is midden in de nacht voor haar.
2: Ik kan het maar vragen, hè, maar denk je dat ze wakker is nu?
0: Nee, als ze nu wakker is, ik zweer het, dan loop ik in mijn blote rond de studio.
1: Ja, we gaan checken.
3: Nog 4 keer slapen. En elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis. Bel dinsdagochtend 0800 456 78. Kom live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. En win een nieuwe thuis zonder verhuis.
4: You sounds better with you.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
8: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Renault. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Yourself. Maarten en Dorothee.

0: beetje de vakantie van James Cook. Keep my glass full until morning light.
1: Ja, inderdaad.
2: Holding on.
1: Alhoewel. My glass full. Het was eerder omgekeerd.
2: Sia.
1: Ik wist dus dat het van Sia was. Ik wil dat toch even gezegd hebben.
2: Ah, echt?
3: Hey, want eerder vanochtend zei ik, ik ken niks van muziek en van...
1: Ja, dat heb ik inderdaad hier zo gezegd. Maar kijk, Sia, dat wist ik, want Louis Knotté heeft dan een keer hoe noemt dat?
3: Gecoverd.
1: Louis Knotté van Rapapap Tonight. Hè?
0: Ja.
1: Die heeft dan een keer gecoverd. Dat was fantastisch. Goed, ik wil toch even gezegd hebben. Voilà.
0: Louis Knotté die Sia zingt.
1: Ja, en hetzelfde, hè. Chandelier, was dat dan niet? Of was dat nu geen chandelier?
3: Zeg mij wel iets, ja. Maar bon. Ja.
1: Zoek dan een keer op Pussebiet.
3: We zullen een keer opzoeken op Pussebiet. Ja, James Cook, heb je naar de Belgian Cats gekeken?
1: Nee.
3: Ja, ze hadden gisteren eigenlijk een complete off-day op het WK basket.
1: Dat heb ik gelezen.
3: Ja, we hadden het erover rond deze tijd gisteren en de verwachtingen waren hoog. We zijn nog, het moet misschien toch wel lukken, maar ze zijn hard onderuit gegaan tegen Duitsland in de kwartfinales. Medailledroom is uiteengespat. Highland schrijft, het kleine België was hier niet klaar voor.
1: Oei.
3: Ja, en Julie Alemaaien van de speelsters, die zei na de match ook, ons WK is mislukt. Maar dat vind ik dan ergens zo... erg, want die hebben dat kei goed gedaan. En inderdaad, het is echt zonde.
0: Dat is sport, hè.
3: Ze hadden een off-day, jammer.
0: Topsport.
1: Ja, man, als je hier zit morgen en je kunt opeens niet meer klappen, dan hebben we ook een probleem, hè.
0: Ja.
3: Ah, maar als dat één keer is, dan kan je toch zeggen, ja, maar de vorige keren was het wel goed.
1: Ja, maar bij jou is dat ook niet altijd zo.
0: Nogthans, ik kom daar toch al 15 jaar mee weg, met niet kunnen praten op de show. In ieder geval, James, net even vakantie gehad na een drukke werkperiode. Ja. Het resultaat ervan zie je in Zeg eens en Got Talent, de grootste talentenjacht van de Lage Landen. Voor ons land zit jij samen met Karen Damen in de jury.
1: Ja.
0: Is ze al wakker?
1: Benieuwd.
0: Dat gaan we testen.
3: Ja. Maar wil je anders iets bellen gewoon naar Karen?
1: Natuurlijk wil ik een keer bellen, maar mannen.
3: Kan jij gokken hoe die gaat opnemen als je die nu belt om rond 9:15 in de ochtend? Hoe neemt ze dan op?
4: Hallo, het is midden in de nacht dat u het gaat doen.
1: Zoiets.
3: Maarten, die kan ook zo opnemen. Als ik bel, is die vaak zo verbaasd. Dan kan die zo zeggen, wat is er?
1: Ah, nee.
3: Zo, ja. En dan denk ik, ik bel eigenlijk gewoon zomaar, ja.
1: Als ik ooit in een put val, bel ik niet naar Karen Dame.
0: Ah,
1: want die pakt haar een telefoon niet op.
0: Oké.
1: Ja, maar nee, die pakt niet op. Tot 11:00 pakt die niet op.
0: Maar bel ze eens.
3: Wil je toch testen?
1: Ja, ben nu wel een keer benieuwd. Als ze nu oppakt, echt waar, ik zweer het.
3: Ja, en als ze wakker is, waar is ze dan? Waarom is ze niet hier?
1: Je bellen.
3: Komen, hè, ma.
1: Ze is daar.
0: Ja, cool. Maar ja, het gaat toch al over.
3: Amai.
1: Die pakt niet op. Dat is onmogelijk.
3: En wat gaat ze zeggen?
4: Hallo, het is midden in de nacht dat u de gaan houden.
3: Oké.
1: Maar die pakt niet op. Die ligt volledig in haar remslaap. Die pakt echt niet op nu. Man, ik ken niet te goed.
5: Je bent verbonden met een mailbox.
1: Nee,
3: maar nog één keer. Gewoon misschien...
0: Maar
3: dan kom je misschien door het maandje. Misschien staat daar maandje aan.
1: Ja, dat doet het toch niet. We zijn al bezig. Nee, ik denk ook dat dat inderdaad op maandje staat. Niet storen. Oh. Hallo? Baby?
5: Baby?
1: Zijn jij nou aan het slapen?
5: Ja.
3: Oh nee.
1: We zijn live op de radio bij Maarten en Doty en ik moest schokken. Ik moest schokken of je al wakker was. Ik zeg, nee, die is niet wakker.
0: Goedemorgen, Karen. Welkom in de nieuwe dag.
5: Moet je nog lachen? Het is midden in de nacht.
1: Wat heb ik gezegd? Ik zei die gaan zeggen, meen je dat nou? Het is midden in de nacht.
3: Och, arme Karen. Oh nee.
1: Sorry, Karen. Sorry. Baby.
5: Je rest twee keer naar elkaar, dat moet heel dringend
1: zijn. Oh, schat hem wel. Oh my god, sorry hoor, sorry. Leg die nog een keer om, want inderdaad, het is nog maar 9:10, dus jij moet zeker nog 6 uur slapen.
5: Ja, oké.
1: Schat, ik...
5: Heb je iets gewonnen nu door mij?
1: Nee, ik heb niets gewonnen.
0: Jawel, het bewijs van een hechte vriendschap.
3: Dat is wel waar.
1: Ik had dus gezegd, schat, die gaat pakken en die gaat zeggen, zei jij zot, het is midden in de nacht. En jij zegt dat. Dus ik ben heel content dat ik dat heb gezegd.
0: Ja.
1: Allee, draai je nog een keer om. En ik heb nog heel lang. Tot zakjes, hè.
5: Ja.
0: Dag.
3: Zijn er zo nog besties waarvan je kan raden hoe ze gaan opnemen?
1: Ik had het toch gezegd. En pas op, die heeft dat niet gehoord. Ik zweer, die heeft dat niet gehoord, hè.
0: Nee, dat is duidelijk.
1: Die zit in haar slaap, hè.
0: Ja.
3: Zo nog besties?
1: Ja, de Gert.
3: Hoe gaat die opnemen?
1: En meestal doet hij mijn stem na. Inaba. Hij vindt, okay, hij vindt dat ik te nasaal ben.
3: Laten we die ook nog proberen.
0: Oké.
1: Ik ben daar. Maar ja, wacht. Ja, ik heb wel iets. Wacht. Eerst even afwachten.
0: Oké.
1: Die is aan het rijden nu. Dus ik vind dat heel ambetant dat hij niet oppakt.
0: Oei.
1: Maar ik ga u zeggen wat er komt.
6: Dit is de voicemail van Gert Verhulst. Deze wordt nooit beluisterd. Het heeft dan ook geen zin om boodschap in te spreken. Als u mij wilt bereiken, stuur een...
0: Dat is wel slim. Dat is wel slim.
1: Maar ik had dus... Ik moet wel eerlijk zeggen. Ik had dus daarnet gestuurd naar hem. Alleen niet naar Karen. Ik had naar hem gestuurd. Zeg, hey, ik moest bij iemand bellen. En hij is hier teruggestuurd. Mij niet bellen. Dus ik ga nog een keer bellen. Want ik wil nu wel weten waarom ik hem niet mag bellen. Is het eens in een auto? Nu gaat hij ambetant zijn. Ja, nu wordt hij ambetant. Allee, waarom mag ik nu niet bellen? Ik kan dat niet mee, omdat ik niet weet waarom dat niet mag bellen.
3: Oei, hij duwt af.
6: Dit is de voicemail.
1: Hij duwt af. Dat is, die zit ernaast. Nee, nog geen nummer starten. Duw maar weer op.
3: We zullen even muziek en dan bellen we straks de volgende. En je kan Ellen bellen.
1: Ah, ik ben al bezig. Allee, zet dat nu toch af.
0: Alletje.
1: Hier, zeg. Ja, Ellentje zit naast hem.
3: Ah. Hoe gaat Ellen opnemen?
1: Poepie? Poepie, zegt ze altijd. Poepie? Zet die pakken alle twee niet op. Was ze niet aan het doen in die auto? Dat snap ik dus niet.
3: Oh.
1: Zeg, mannen.
3: Ja.
1: There is something going on.
3: Allee, James. Oh.
0: Zeg, maar ga je nu naakt rond de studio lopen eigenlijk?
3: Oh ja, je hebt dat gezegd dat Karel zou opnemen.
1: De eerste keer is ze niet opgenomen.
3: Ja.
1: Jawel, weet je wat? Enkel de bovenkant.

0: die ken je toch, hè, James? Somber.
1: Ja, ja, tuurlijk, Somber.
0: Nee, die moet je wel kennen, de it-boy van het moment toch wel.
1: De it-boy staat nu een foto van mee te trekken. Hallo daar.
2: Ja, dat is die foto's neemt
3: onze online,
2: bij
3: medewerkers.
1: Ja, ja.
2: Okay. Ja, als we door elkaar het klinken, kunnen mensen beter volgen inderdaad.
0: Ja, man, sorry. Het is al zo moeilijk voor mij om het overzicht altijd te bewaren. En...
1: Zeg, man, ik heb een idee.
0: Sorry, Do. Ja.
1: Zouden we een keer niet bellen? Mag ik nog eens iemand bellen?
0: Ja, wie lost control?
2: Meestal zeggen mensen, als je telefoon naar de studio verbonden is, zijn die blij dat het afgelopen is. James wil dus mensen blijven bellen. Net Karen Dame wakker gebeld.
1: Ja, en Gert Verhulst en Ellen Callebaut pakken niet op. Nee, dus wat dan zeer aan het doen
2: zijn... Dat is dan zo... Maar wie wil je dan nog bellen, James?
1: Wel, ik dacht, omdat ik... niet zo beginnen zuchten
2: nee,
1: en
2: maar.
1: Al. Omdat ik toch een programma doe hier op de VTM, dacht ik, moeten we een keer niet bellen naar de baas van VTM.
0: Maar die luistert.
1: Ben al bezig.
2: Wat ga je daar dan aan vragen?
1: Ben al bezig, hè.
2: Ah ja, hoe gaat die opnemen?
1: Zet u een tjoep open.
4: James.
1: Davy.
2: Ah.
1: Dag meneer.
4: Wat ben gerust.
1: Dag meneer Parmentier, de grote baas van VTM, dames en heren.
2: Ja, ja, we zijn hem.
4: Het is toch midden van de nacht?
2: Zit je in de auto, Davy?
4: Ja, ik ben onderweg naar jullie.
2: Ah, oké. Okay.
1: Heel goed.
2: Ah, ja.
1: Allee, naar jullie, naar je kantoor hierboven, hè?
0: Ja.
4: Ja, ja, maar dat is ons allemaal, hè?
2: Ah, wel, ja, ja, je muziek, VTM, één pot nat.
1: Davy, ja, toch ja, even een vraag.
4: Ik had nog een vraag.
1: Ja?
4: Ah, ik had ook een vraag. Ja, jij eerst dan.
1: Mijn vraag is, doe Karen en ik het een beetje goed genoeg voor jou op jouw Got Talent? Want ja, dat is wel een programma van u, hè?
4: Wel, het is daarom dat ik u even wil spreken, ze weet.
1: Oei. Hij wil mij echt spreken. Hij heeft gestuurd naar mij. Bleef nog even in huis.
2: Ah ja.
4: Nee, we zijn heel blij. We zijn heel blij. Want dat is toch altijd een risico, hè? Zo'n pleeggezicht op VTM.
1: Ja,
4: maar
1: ik weet dat ook eens.
4: Je hebt daar uw stil geleerd en nu is het tijd voor tech te werken.
1: Die geloofwaardigheid natuurlijk onmiddellijk omhoog. Hè, als je bijkomt.
2: Zeg, Davy, wat wil jij aan James vragen?
4: Het is geen vraag aan James, maar aan jullie. Waar willen jullie gaan eten volgende week? Wij gaan eten met z'n vieren eigenlijk.
2: Ja, waarom eigenlijk? Waarom gaan wij eigenlijk eten, Davy? Ik weet niet zo goed wat de agenda of de bedoeling is. Waarom wij met de baas van VTM moeten gaan eten.
1: Zeg,
2: waarom?
1: Dus Do, Maarten en wie nog? Want wie is in de vieren?
2: De baas van Q-Music.
0: Ja, die moet er altijd
2: bij
0: zijn.
2: We zijn daar weer in iets beland.
1: Oh my god, ik krijg opslag.
2: Dat is leuk.
1: Live opslag op de radio. Davy, vertel het ons. Wat gaat daar besproken worden?
4: Ja, wel, we zoeken nog een kot madame en een kot meneer, want Ingeborg is er ook mee gestopt ondertussen. Dus,
2: ja, Davy, ik lust alles, dus kies maar iets.
4: Ah ja, oké.
1: Al spannend.
4: Ik verras jullie.
1: Zeg, laat mij weten wat het was, hè. Ik denk opzacht, kan niet anders.
2: Nee. Ja.
4: Maar zij komt altijd alles te weten, James. Jij komt altijd alles als eerste.
1: Maar natuurlijk, mannen, als jullie kijken naar de kijkcijfers van Play, hè, dan weten jullie toch ook dat jullie dit kot hier recht houden met Q, hè?
2: Wat?
0: Je bedoelt van VTM.
1: Van VTM, ja.
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Het is opslag, sowieso.
2: Oké. Okay,
0: we lost control. Ja. Davy, we zien je straks. Maak er nog een veilige rit van, zou ik zeggen. En ja.
1: We zien elkaar zo, we zien elkaar ze bieten hier.
0: Okay, van de one-to-one met James.
2: En we zien James vanavond in Got Talent bij VTM. En zo is de cirkel rond.
0: Ja.
2: En kunnen wij allemaal even ontprikkelen tijdens het foute uur.
0: Dag.
1: Bye.
0: Bye. Bye.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
6: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
5: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
7: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
0: Zo is het al 9 uur. Delphine heeft het nieuws.
2: Goedemorgen.
3: Er gebeuren meer ongevallen van en naar het werk. Vorig jaar bijna 12.000 met de fiets of de step alleen. 9% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuwe studie van verzekeringskoepel Assuralia.
10: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
3: En dat is dan door het eerste mooie weer. In Antwerpen start rond deze tijd het assiseproces rond de moord op Jaron. De jongen van 14 werd 4 jaar geleden dood teruggevonden in het huis van zijn vader met ketamine in zijn bloed. Hij lag bijna 2 maanden dood in bed. Er woonden toen 13 mensen in dat huis, vertelt collega Tim Leskroaat.
11: Die leefde als in een soort van sekte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
3: Er staan 6 mensen terecht voor moord, onder meer de papa, en ze riskeren levenslang. En in minder dan 1 op de 7 bedrijven kunnen werknemers nu kiezen voor een mobiliteitsbudget en dus hun bedrijfsauto inruilen voor een fiets of een treinabonnement of meer loon. Tegen volgend jaar moeten bedrijven dat aanbieden, maar de meeste zijn daar dus volgens HR-bedrijf Acerta niet op voorbereid. Wisselvallig vandaag bij 20 graden. Morgen de betere dag van het weekend. Droog met wat zon en 22 graden. En zondag wisselvallig en 20 graden.
2: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum is een ongeval gebeurd en je moet daardoor een 30 minuten extra rekenen.
0: En dan nu... Britney, bitch.
1: Ah,
0: altijd goed, hè?
1: Die ken ik wel.
0: Ah, het foute uur op vrijdagochtend.
1: Je hoort...

0: Depression. Toen toch nog. Maar nu nog, hè. In het foute uur, 16 over 9, tijd voor vakmanschap uit Ninova. Dan heb ik het niet over de schoenen van Andy Peelman of de stem van Wesley Song. Nee. Dan heb ik het over...
1: Pocoloco.
2: Maar de andere twee waren ook al vakmanschap, hè?
0: Ja, ja, absoluut. Maar daarom dat ik de voorbeelden geef, hè.
2: Ja,
0: dus dat is het niet. Het is dat andere vakmanschap. Van die discotheek van vroeger, hè. Met die fluitjes en die rare mannetjes in de videoclip. Geschikt voor een vrijdagjes.

Let's have some fun tonight. Let's go, loco.

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank.
2: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel. Leef beter.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: 10:30, goedemorgen. 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 is dat tussen Sterrebeek en Bertum. Daar is een ongeval gebeurd en je moet ondertussen al 50 minuten extra rekenen.
11: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
12: We gaan spelen met Arne uit Wetteren. Goedemorgen, Arne.
13: Goedemorgen, Maarten en Dorothy.
12: Hallo. Wat doe je van werk?
13: Ik ben deskundige sport voor de stad Deinzen.
12: Oké, okay, deskundige sport, wat houdt dat in? Is dat zo de voetbalterreinen onderhouden en zo?
13: Nee, ik ben geen voetbalonderhouder van de terreinen. Maar wij doen eigenlijk een beetje alles wat met sport te maken heeft in de stad.
12: Ja, ja, het is simpel, hè. Je moet 10 op 10 halen. Een tijdje geleden was jij degene die de 10 op 10 mocht uitdelen. Waarom ben je geen leerkracht meer?
13: Ik denk een beetje andere ambities en een keer iets nieuws in het leven proberen. Ik denk dat we dat voor ons 30 allemaal moeten proberen en na ons 30 moeten kijken wat het leven brengt.
12: Ja, dat kan ook nog naar je 40. Allee, bedoel, het is nu niet dat je
13: zeker
12: locked in... En denk je dat Dorothee een strenge juffrouw is?
13: Ik denk dat ze in zo'n spel streng moet zijn. Dus,
12: ja, dat is waar. Maar rechtvaardig. Maar rechtvaardig. Ja, ja. Hoeveel verdien je elke maand netto?
13: Ik verdien €2.324,54.
10: Is dat meer of minder dan in het onderwijs?
13: Dat is meer dan in het onderwijs.
10: Oké, Arda. Als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor om die 10 op 10 te proberen halen?
13: Ik ben er klaar voor en we gaan dat proberen.
12: Ik tel af. 3, 2, 1, go.
10: Met welke hit won Sandra Kim in 86 het Eurovisie Songfestival?
13: J'aime la vie.
10: Met welk ander land delen de VS de Niagara watervallen?
13: Pas.
10: Hoeveel seconden zitten er in 6 minuten?
13: Pas.
10: Uit welk land is automerk BMW afkomstig?
13: Duitsland.
10: Wat is de voornaam van het personage van Jennifer Lawrence in The Hunger Games?
13: Kate.
10: Nee, ik kan nog niet goed rekenen.
12: Nee, het is Katniss.
13: Het
12: zat wel in de buurt, het is een zure.
10: Ja, het zit in de buurt, maar ja, het wordt wel echt Katniss genoemd. En bij name moeten we dan de strenge schooljuf zijn?
12: Kijk, daar komt ze boven. Ja, ja.
13: Dat is oké.
10: Helaas juist zijn. Ja, kijk.
13: Dat is oké, geen probleem.
10: Ja. 2 juiste antwoorden binnen de tijd. Een troostprijs van €20 om het weekend mee in te gaan. Dus... ik zou op je rapport schrijven, bravo Arne, volgende keer beter, knipoog.
12: Och, Arne.
13: Volgende keer zullen we het beter proberen.
10: Ja, maar je hebt keigoed je best gedaan, dat is het belangrijkste. Maak er een fijne werkdag van. Merci Arne.
12: Dank je,
13: voor jullie ook.
12: Yo.
13: Salut.

0: zijn, zo kunnen ze nog even vandoor gaan. Gesneden en vagant. Oeh, per spoor, gedenk.
1: Celine Dion die staat morgen voor de eerste keer in jaren opnieuw op een groot podium in Parijs. Gaat ze de komende weken verschillende

0: concerten geven en spelen. De eerste keer sinds ze die zeldzame ziekte kreeg, waarbij haar spieren onvoorspelbaar verstijven. En daardoor kon ze ook een tijdje bijna niet stappen. Zingen lukte ook niet meer goed. En dus voor die concerten heeft ze echt maanden gerevalideerd. Stemtherapie, pilates, balletlessen heeft ze genomen. En de tickets, ja, die waren natuurlijk gigantisch populair. Hè. Toen dat nieuws werd bekendgemaakt, toen die ticketverkoop openging, miljoenen fans hebben geprobeerd om tickets te kopen. Maar heel veel mensen zijn met lege handen achtergebleven. Hè. Het was echt niet makkelijk om een ticket te bemachtigen.
1: Ja, we gaan die fantastische song spelen uit de film Stuart Little 2.
0: Zit misschien voor sommigen wel wat ver. Hè. Dat was soort van... Het was eigenlijk een film waarin dan een animatiemuisje de hoofdrol speelde. Die kwam in een gezin terecht. Het was wel met echte mensen. De muis was niet echt natuurlijk, maar en zei die daar de titelsong van.
1: Het kwam uit haar comeback-album, want ze was even weg geweest omdat ze mama is geworden toen. Dat was begin jaren 2000, 2002 geloof ik, komt deze I'm Alive uit. En ze is dan mama geworden van een ouder zoon, want nu is ze veel in het nieuws met haar twee beren, die tweelingen.
0: Twee beren?
1: Ja, ze zijn zo twee van die beren zo. Zo twee van die 16-jarige bros. Ik zeg het zo omdat heel de wereld is geschrokken van... Oh my god, die zijn al groot geworden. De tweeling van Celine Dion, geboren in 2010. Ja, die gasten zijn 16 nu.
0: Bedoel je met beren gespierd of
1: beren,
0: fitness?
1: Beren, ja, gewoon echt venten. Hè. Die zijn nu mee naar Parijs gekomen om samen met hun mama. Want ja, die zijn nog maar 16. En dus heel de wereld had zoiets van... Amai, die zijn groot geworden. Maar ja, kleine kindjes worden groot. Zo gaat dat. Hè. Goed, we wijken af. Een liedje dat zo goed voelt, zeker op vrijdagochtend. Je voelt dat je leeft, dat je klaar bent voor de nieuwe dag. Het foute uur. I get wings to fly. Voel je de vleugels?

0: Het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: In de disco.
4: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
5: Draai een keer in het rond.
4: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
6: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
4: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
15: Maak nu een afspraak op carglass.be.
16: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
17: 10 uur, goedemorgen. Delphine is er met nieuws.
18: Goedemorgen. 5 doden bij het busongeval in Zwitserland en ook 40 gewonden. Gisteravond is een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld in Zwitserland. De balans raakt nu pas duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. De hulpdiensten zijn de bus nu aan het bergen. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. We blijven meer flexijobben. De voorbije 2 maanden een kwart meer uren in totaal dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds juli mag je in alle sectoren flexijobben, al gebeurt dat voorlopig weinig, volgens uitzendkantoor NowJobs.
19: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexiestatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
18: Denk dan aan schoonmaakbedrijven of de transportsector. En in Antwerpen is het assiseproces gestart over de moord op Jayron. De jongen van 14 werd 4 jaar geleden dood teruggevonden met ketamine in zijn bloed. De jongen lag bijna 2 maanden lang dood in bed. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in zijn huis. Collega Tim Leskroaat.
20: Die leefde in een soort van secte. De papa was dan echt wel de leider. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen.
18: Er staan 6 mensen terecht voor moord, onder meer de papa, en ze riskeren levenslang. Wisselvallig vandaag door 20 graden. Morgen de betere dag van het weekend, dan blijft het droog met wat zon, 22 graden. En zondag wordt wisselvallig bij 20 graden.
17: Het is rustig op de Vlaamse snelwegen. Er is maar 1 plaats waar je op dit moment 5 minuten verliest. En dat is richting Antwerpen op de A12. Vanaf Aartselaar schuif je 5 minuten aan. Op andere plaatsen gaat het dus lekker vlotjes.
3: Music.
6: Matthias van den Bulke.
17: Het is maar een grijze start van de mooiste dag van de week. Maar ey, vrijdag, dat zorgt sowieso voor een zonnestraal.

vanochtend nog in een ander genre gestoken tijdens de muziek bingo bij Maarten en Dorothee door Lies, de zus van Meteor uiteraard, geweldige zangeres. Dus ja, een heel leuke versie, originele versie. En die kan je herbeleven op onze website en de socials. Maar dus echt een heel goede start van je vrijdag.

0: zou je zo perfect onder een dekentje kunnen leggen. Lekker nestelen in de zetel. Oh. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. En dan met deze op de achtergrond. Dat is toch het perfecte scenario mocht je een rustig weekend tegemoet gaan. Ella Langley. En Choose in Texas. Jouw keuze zometeen wil ik graag. Of het een 10 op 10 wordt of een 9 op 10 voor de nieuwe single van Jason Derulo.
1: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
4: Dit was fantastisch.
3: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
9: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vind je vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings. Play it smart.
14: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 hassen avocado's voor 3 euro.
16: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
18: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
20: Ramen, deuren, verandas.
21: Leinaars Aluminium.
22: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reina.

dat wordt een serieuze operatie, hè, ja, als je met een jungle zit in je hart. Repeat, of niet. We gaan voor de laatste keer luisteren naar de nieuwste single van Jason Derulo samen met de Braziliaanse Melody. En ook Goja, dat is een DJ, doet mee. Niet dat hij sowieso de laatste keer op de radio te horen zal zijn, zeker niet, maar wel in Repeat of Niet. Want een liedje kan zo maximaal 10 keer doorgaan. En daar zijn we nu aan beland, aan de 10e en dus laatste keer. Maar dus wel belangrijk of hij een 9 op 10 scoort of een 10 op 10 krijgt. Snap je? Dus het is wel even belangrijk. De strever in mij zou het wel weten. Ja, ik was vroeger een strever. Ja. En nog altijd eigenlijk. Michiko, je mag je mening nu sturen. Gratis in de Q-app. Repeat.

Die bas past zo perfect voor op het Songfestival, vind ik. Ja. DJ Goja, Jason Derulo en Melody. Repeat of niet? We gaan eens kijken naar de reacties in de Q-app voor de tiende en dus laatste keer. Mila Jean, die heeft een repeat gestuurd. Wat een mooie naam, Mila Jean. Mila Jean. Ja, het is één persoon. Repeat, heerlijk, ik dans nu, hoeza. Ja, ik lees gewoon letterlijk wat er staat. Anne uit Rotem, die heeft ook een berichtje gestuurd. Dat is Anna uit Rotem. Dit is het enige nummer van Jason Derulo wat ik echt leuk vind, Matthias. Dus van mij een absolute repeat. Allee, Anna heeft nog goede nummers gemaakt. Maar goed, ja, het is jouw mening natuurlijk. Marina uit Dilsen-Stockholm, die heeft ook een berichtje gestuurd. Repeat, hij verdient zeker een 10 op 10. Die warmte, die straalt er vanaf. Kunnen we gebruiken op deze grijze vrijdag. Theo uit Peer, die zegt yes, yes, yes. Heel zeker weten, een topliedje. Joyce uit Hamme, die zegt eindelijk gaan we die kunnen afvoeren. Oké, okay, Joyce is duidelijk geen fan, maar de merendeel wel hoor. Lien uit Wichelen heeft ook gestuurd. I love Jason, I love dit nummer, dus laat nog maar eens doorgaan. Helaas Lien, dat kunnen we niet doen. Nee, want het was dus de tiende en laatste keer dat je hem hoorde in Repeat of Niet. Dat betekent straks een nieuwe song bij Joren en Naomi rond 25 over 5. Dit is Anouk.

0: Ah ja, voor mocht het daar net niet duidelijk geweest zijn. 10 op 10 voor Jason. Een perfect rapport voor Michiko. Ja, 10 op 10, daar kun je alles mee thuiskomen. Dit was Anouk en haar girl. Ondertussen is het 10:30 en er zijn 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest onderweg. Richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Jabbeke, 7 minuten bijtellen. Ook richting Gent op de E40 tussen Zandvoorde en Jabbeke, 7 minuten bij. Antwerpse ring dan richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 7 minuten voor de verandering. En richting Nederland vertraag je ook 5 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Antwerpen staat er nog een kleine file op de E19, vanaf Kleine Barrière tot Antwerpen-Noord doe je 6 minuten langer. Maar op alle andere plaatsen verlies je dus minder dan 5 minuten. Goedemorgen.
1: Matthias van den Bulke.
0: En Jonas Blue.

0: Ah, wel? Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren? Maar ja, zonne, flink zonne. En wie komt er binnenkort terug van babbeltje babbeltje doen op Q-musicske? Ja, zonne.
1: Vincent live!
0: Papa komt terug op de radio.
2: Maandag komt Vincent Virus terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
0: Koochie, koochie, koochie.
2: Dat valt nog af te wachten. Let's de comeback van Vincent Live. Maandag vanaf 4 uur bij Q.
1: Music.
3: Vanavond heb ik afgesproken met drie vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht, waar hebben we mee gelachen, waar hebben wij ons aan geërgerd. Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
4: VTM. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, nee. 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
12: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Q.

Ed Sheeran. So repeat it. En repeat it. Deze week stond de nieuwe van Miley op repeat bij Q. Ze was namelijk de hele week de Q-topschijf. Het nummer dat het meeste gedraaid wordt op de radio. En om die prachtige week mee af te sluiten, krijg je ze zo meteen nog een laatste keer van mij. Zeker wel. Allee, een laatste keer als Q-topschijf. Want we gaan die Bass Persuades nog heel veel draaien. Daar mag je zeker van zijn. Een beetje zoals de muziek van Bon Jovi. Die draaien we ook nog altijd met graagte.

laatste keer als Q-top schuif. Bass Persuade. Ga hier zo goed op. De nieuwe Miley. Straks lanceert Jolien een nieuwe topschijf in de Q-top 40. En Harry Styles die neemt een heel opvallende naam mee op tournee volgend jaar in Amerika. Je hoort Nadine Lewis. Ja, want ik ben wel heel fan van die opvallende naam.

0: It is true. I'm still in love with you.
1: Harry Styles gaat volgend jaar ook toeren. Hij heeft zijn tourdata bekendgemaakt voor 2027. En hij trekt vooral door Amerika, Canada, maar hij gaat ook optreden in Europa volgende zomer. Hij passeert onder andere in Berlijn, Parijs, Madrid, Londen, Rome en Dublin. Helaas weer geen Antwerpen of Brussel, maar kijk, ja, we houden nog altijd van de man. Maar dat is dus zo het Europese luik eigenlijk voor de zomer. En per locatie zorgt hij opnieuw voor een special guest. En in Los Angeles, met een zeer opvallende naam weliswaar. Kylie Minogue gaat zijn voorprogramma doen. En ik vind dat heel speciaal, want alleen voor mij staat Kylie op dezelfde hoogte als Harry. En misschien zelfs nog een beetje hoger.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info

0: shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè?
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
5: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
6: Het is maar een 20 seconden spot,
4: hè. Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
5: Ja, heel sterk, hè.
7: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
8: 11 uur, goedemorgen. Delphine is er met nieuws.
9: Goedemorgen. In Gent is een campus van een middelbare school ontruimd en een straat afgesloten. Het zou gaan om net geen 600 leerlingen. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog onduidelijk, maar volgens onze informatie komt het door een bommelding. Ontmijningsdienst Dovo is in elk geval ter plaatse. Meer details kennen we nog niet, maar de politie bevestigt wel dat ze de situatie serieus neemt. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. En vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, dan volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. En de impact van de oorlogen wereldwijd op onze kinderen is onduidelijk. En daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar veel vragen over en ze zijn bang dat het geweld naar hier komt.
10: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op hun smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent. Wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen? De eerste vraag die in de enquête zit is: waar denk je aan als je aan vrede denkt?
9: En met die antwoorden kunnen ze dan het beleid specifieker op kinderen richten. Het is een wisselvallige dag, wel 20 graden. Morgen blijft het droog. Met wat zon dan wordt het 22 graden en zondag weer wisselvallig en 20 graden.
8: 7 files op dit moment op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat in de richting van Antwerpen. Op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 23 minuten bijtellen. Ook op de E313 tussen Randst en Wommelgem 9 minuten extra. Dan richting de grens met Frankrijk op de E40 vanaf Gistel tot Jabeke een kwartier. Richting Gent vertraag je ook op de E40 tussen Zandvoorde en Jabeke 9 minuten daar. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 9 minuten bij. Vanaf Le Grelle-Laan tot Borgerhout 5 minuten bij. Ook richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
11: Music. Matthias van den Bulke.
8: Vrijdag na 11 uur dan ben jij eigenlijk al een survivor van de werkweek. Destiny's Child na Daddy Swims.

0: keep on surviving.
1: Het weekend moet nog beginnen en toch droomt Nicola uit Gistel al van dinsdag.
2: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
1: En ik snap Nicola volledig, want hij droomt natuurlijk van die 20.000 euro die hij kan winnen om te gaan shoppen bij IKEA. Ja, die 20k kan jij trouwens ook winnen. Nicola heeft eigenlijk evenveel kans als jij. En de rest van Vlaanderen natuurlijk. En iedereen die wil meespelen. Nu, er zijn een paar spelregels. En als je van niets weet en volledig uit de lucht valt op dit moment, luister goed. Hoe gaat het in zijn werk? Elke beller wint. Dus nu dinsdag op 15 september tussen 7 uur en 9 uur 's ochtends moet jij proberen live op de radio te komen. In de show van Maarten en Dorothee. Je moet dus live aan de lijn komen. En er zijn twee manieren om dat te doen. Je kan oftewel het callcenter bellen. Dat telefoonnummer staat in de Q-app. Dat kan je daar volledig zien staan. Of je kan ook het callcenter omzeilen met een rechtstreekse lijn, een rechtstreeks nummer. Die cijfers heb je vergaard. Ja, daarvoor heb je de voorbije weken al wat kunnen puzzelen. Ik zou luisteren dinsdag en wie weet kan je het dan ook volledig vormen. Allee, ja, snap je dus? Dus het is echt allemaal bepalend om dinsdag te luisteren naar de show en om dus in die show te geraken. En dan zou jij dus echt mogen gaan shoppen voor fucking 2000 euro. Wat zeg ik? Ik heb even gevloekt ook. Maar ja, het is natuurlijk ook een aanzienlijk bedrag voor 20.000 euro in de IKEA.
2: Elke beller wint.
3: Crazy. Elke beller wint. Dankzij het meest stabiele netwerk. Proximus. Think possible.

0: zomer heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd, gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koker, de kraan die alles kan.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
3: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams wie?
2: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
1: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel, leef beter.
9: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

en Animal. Loredana uit Lanaken die vraagt... Oh nee, Matthias, zijn de cijfers van de rechtstreekse lijn al bekend? Nee, dus enkel de laatste twee die kon je al gevonden hebben in IKEA. Afgelopen weekend was het niet. Wat weekend ervoor, denk ik. Maar dinsdag in de show bij Maarten en Dorothee vanaf 6 uur kan je de andere cijfers van die rechtstreekse lijn te weten komen. Dus er is nog niks verloren, Loredana. Houd u kalm, houd u kalm. Katrien uit Zemst die is op dit moment wafels en koekjes aan het bakken. Want ze gaan op familieweekend straks. Oh, leuk, Katrien, lekker. Veel plezier en je weet wat ze zeggen, hè. Anywhere you go, always take the weather with you. Of dat nu goed weer is of slecht, het gaat sowieso leuk worden.

0: Never Forget You, Afrojack, bij Q Music om je goed wakker te schudden. Op dit moment is het bijna 11:30 en er zijn 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op dit moment op de E19 richting Antwerpen. Vanaf Sint-Joppen-t-Goor tot Antwerpen-Noord moet je 24 minuten bijtellen. Ook op de E313 20 minuten extra vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Antwerpse ring dan richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier erbij. Tussen Sint-Annalikeroever en Antwerpen-West 10 minuten. Ook richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten. De weg is daar voor een deel afgesloten. Ook richting de grens met Frankrijk op de E40 vertraag je 12 minuten. Tussen Gistel en Jabeke. En richting Gent vertraag je op de E40 tussen Zandvoorde en Jabeke 8 minuten daar. Brusselse buitenring dan nog een kleine file van 5 minuten. Tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Maar op alle andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: laat het mij weten. Want ik doe een festival en tegenwoordig kosten festivals een fortuin. Maar als ik weet dat jij ook veel geld gaat uitgeven, dan voel ik mij minder schuldig. Dus laat het weten.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes.
3: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
6: Komen terug van school met grote honger.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
6: oh,
8: op conference peren en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, met een held.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
12: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
13: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Dit weekend is er een van de laatste festivals van deze zomer. Voodoo Village. Het is een prachtig festival. Ja, prachtige locatie ook. Aan het Schraveskasteel in Grimbergen. Ik weet niet of je dat kent. Dat is echt een prachtig kasteel. En dus dit weekend is er daar een festival met zotte lichtinstallaties. Het is niet met Disney-muziek, mocht je dat nu denken. Het is techno. Ja. Techno en elektronische muziek. Nu denk je waarschijnlijk aan mij, Matthias. Ik wist niet dat je into techno was. Ja, kijk, ja, ik ben van heel wat markten thuis. En ze werken ook met een centraal thema. Namelijk, a new chapter begins now. Het zal wel zijn, een new chapter, ik hou ervan. Zo, even resetten, opnieuw beginnen. Toch? Dat willen we toch allemaal een keer. En er staat ook heel wat bekend volk op de line-up. Dus ze zeggen toch zeker vanavond, want vanavond sluiten ze daar af op Voodoo Village met Oscar and the Wolf.

ga dus veel geld uitgeven hè, op Voodoo Village, want festivals kosten tegenwoordig een fortuin. Maar ja, dat is dan mijn zomerreis eigenlijk, zo de festivals doen. Maar welke zotte uitgaven ga jij doen dit weekend? Dat wil ik weten. Jurgen uit Deinzen gaat dit weekend een nieuwe iPhone kopen. Ja, dat is gezellig prijzig. Matthias uit Ieper die gaat op weekend naar Middelburg zonder de kids. Oeh, Matthias. Oké, dat is interessant. Pak het er maar eens goed van, jongen. En Tessa uit Kortrijk, die stuurt dat haar broer morgen gaat trouwen. En zij is getuige. Ja. Ja, dat is sowieso een schoon kleed kopen. Een schone cent in de envelop. Ja. Zolang de envelop maar niet leeg is, dan is het oké. Ja, maar ja, dat gebeurt dus, hè.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Omoda Jeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
1: 12 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je nu van Delphi.
6: En goedemiddag. In Gent zijn 850 leerlingen ontruimd. Het gaat om 3 campussen van een middelbare school. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie.
7: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan. En we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
6: De politie is massaal ter plaatse met explosieve honden en ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Nog in Gent moet de staat binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis grondig aanpakken. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag dan nog maar maximaal met 10% overschreden worden. En vandaag zit die gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat niet haalt, dan volgen er dwangsommen van 500 euro per dag per extra gedetineerde. En SOS Kinderdorpen onderzoekt de impact van de oorlogen wereldwijd op onze kinderen. Zij worden met veel oorlogsbeeld geconfronteerd, maar we weten niet hoe onveilig ze zich daardoor voelen. En dus loopt er een bevraging. En Jonas vulde die in.
8: Als ik aan oorlog denk, dan denk ik daar gewoon niet naar kijken, omdat dat niet oké is wat er daar met kinderen en ook oudere mensen gebeurt. Want die willen daar soms misschien gewoon niks mee te maken hebben.
6: Pas als we weten wanneer onze kinderen zich veilig voelen, kunnen we daar ook op inspelen. Vanmiddag blijft het wisselvallig bij 20 graden. Morgen blijft het droog met wat zon en dan wordt het 22 graden. En zondag weer wisselvallig en 20 graden.
1: 10 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat in de richting van Antwerpen op de E19. Tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten bijtellen. Ook op de E313 19 minuten extra vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Ook op de A12 vertraag je tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 6 minuten daar. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 16 minuten extra. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 14. Richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten. En ook op de E429 file vanaf Tubeke tot de Bergse Steeweg 7 minuten daar. Richting Gent E40 tussen Zandvoorde en Jabeke 5 minuten bij. Brusselse Buitenring ook 5 minuten. Vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. En op de ring rond Gent tot slot richting Zelzaten. Tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven op dit moment ook 5 minuten extra.
9: Music. Matthias van den Bulke.
1: Bas en Bob. Het zou zo een komisch duo kunnen zijn, maar het zijn Bas Serra en Bob Sinclair. Na Tai Tai Tai.

0: Hey, zijn er maandag terug op je radio? Na alweer een dolle week. Met Jens en Donker gisteren in de show. Ja, die Jens was eerst niet zo goed wakker, maar om 7:20 kwam daar wel verandering in.
1: Vier op een rij.
0: Voor als je het spel nog niet kent, je krijgt in vier op een rij vier woorden van Maarten. Bedoeling is dat jij bij elk woord een woordassociatie maakt. Dus soms is dat het eerste woord dat in je opkomt. Maar je moet eigenlijk een beetje afgaan wat Dorothee zou zeggen. Want als Dorothee dezelfde vier woordassociaties maakt als jij, dan win jij 1000 euro shoppingbudget. Normaal gezien wordt er dus altijd met Dorothee gespeeld. Maar aangezien Jens er was, mocht Jens de eer op zich nemen.
2: Oké, ja, we gaan het doen.
3: Let's go.
4: Woestijn.
2: Zand.
4: Ja, we zijn bezig.
2: Ja?
4: Ja, oké. Beker.
2: Beker. Drinken.
3: Goeie buik, Jens.
2: Let's go. Oké.
3: Okay. Roep, kalm.
2: Sorry.
4: Acteur.
2: Actrice.
3: Ja.
2: Let's go, nog eentje.
3: 1000 euro, hè? Als het vierde ook juist is.
2: Oké. Okay.
3: Hij is wakker hoor nu.
2: Nu ben ik wakker. Oké.
4: Lang.
2: Kort.
3: Ja!
2: Let's go! 1000 euro. Boom! Ja, gedaan hoor. Geen probleem.
3: Oh, super gaaf.
2: Doet hij gewoon. Doet hij gewoon.
4: Vind ik wel echt heel straf hoor.
3: Dat is heel straf.
0: Ja, super goed gedaan. Sharon uit Hoogleden die had dus de vier dezelfde woordassociaties gemaakt als Jens. En zij wint dus 1000 euro om te gaan shoppen. Ik had misschien bij beker wel iets van sport gezegd of zo. Ik dacht zo bij de beker, aan de beker van België. Dus ik ging misschien voetbal zeggen of wedstrijd of zo. Of match, I don't know. Maar niet aan drinken, want ja, ik drink meestal uit een glas. Ik drink niet uit een beker. Nee, maar ja, bon, zo'n plastic beker. Nee, dat vind ik maar niks. Nu goed, als jij volgende week graag wil meespelen met vier op een rij, stuur dan gewoon vier op een rij via de Q-app. En ook als je niet wint, is er altijd een troostprijs voorzien door Maarten en Dorothee. Namelijk de Maarten en Dorothee kussensloop. En je krijgt ook een hoofdkussen van Beter Bed om zalig op te kunnen slapen.

0: Tina. Bert uit Kok zei dat die gaat ook veel geld uitgeven dit weekend. Of het is eigenlijk al de deur uit. Voor die andere tante. Bert gaat een weekendje Parijs doen voor deze vrouw. Céline Dion. 550 euro heeft hij betaald voor een ticket. Het is niet weinig, Bert. Dus ja, het is hopen dat ze haar noten haalt. En dan nog eens het verblijf bij en vervoer heen en terug. Ja. Ik denk dat Bert wint aan de duurste uitgave van dit weekend. Veel plezier, makker. Laat zeker weten hoe het is geweest.
1: Ah, wel, wel, wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren? Maar ja, zonne.

0: Maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Coochie, coochie, coochie.
0: Dat valt me.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Vanavond heb ik afgesproken met 3 vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht, waar hebben we mee gelachen, waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
2: VTM.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Humo
5: zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot... Het derde seizoen van Nonkels.
8: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams wie?
5: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel. Leef beter.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Ramen, deuren, verandas.
14: Wijnaars aluminium.
15: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Wijnaars.be.
16: Q. Q Music.
17: Leg

0: Ik heb juist zo op de binnenkant van mijn kaak gebeten. Ja, dat is niet zo gezellig. Nee, de gezelligheid, de troef. Ja. Sowieso. Deborah uit Londen... Ik kan er niet meer over doorpraten. Deborah uit Londerzeel, die gaat straks ook naar Voodoo Village, laat ze weten. En ze heeft nog een tip om het budgetvriendelijk te houden. Gewoon in de pintjes blijven en je tickets altijd in de eerste wave kopen. Ja, ja, dat zegt u nu, Deborah. Ja, het is te laat, hè. Maar die pintjes ga ik onthouden. We pakken het zeker mee en zeker misschien tot straks. Hè. Ondertussen is het 12:30 en ik geef aan de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. De files zijn aan het toenemen. Richting Antwerpen, E19, een half uur extra vanaf Sint-Job en het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E313, 17 minuten bijtellen tussen Herentals-West en Wommelgem. Ook op de A12 vanaf Poldervliet tot Antwerpen-Noord, 11 minuten bijtellen. Richting Hasselt, E313 vanaf Rans tot Massenhoven, 28 minuten bijtellen. Er is een ongeval gebeurd. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 22 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En vanaf Antwerpen-West ook tot Berchem 17 minuten bij Talla. Ring rond Gent dan nog richting Zelzate 11 minuten extra. Tussen Gent-Zeehaven en Scaldestraat. En op andere plaatsen verlies je minder dan 10 minuten. Ja, het is duidelijk, hè. De uittocht richting weekend is ingezet.
1: Matthias van den Bulke.
2: Jee, het is vrijdag.

0: Dan Dance.
1: Dat is voor vanavond in een bepaald uur.
2: Guess the song.
1: Spreekt voor zich dit spel. Guess the song. Jij moet het liedje raden. Dat spelen we elke middag. We testen eigenlijk hoe goed jij de hits kent van Q-Music. Dat zijn hits van vroeger. Jaren 80, jaren 90, de Zero's. Of dat kan ook een recente Q-hit zijn. Vandaag is het vrij recent. Niet super recent, maar het is ook niet van vorige eeuw of zo. Het is een duet dat ik zoek. Een duet in het Nederlands. Nederlands, België. Welke twee artiesten hoor je hier met welke song?
3: Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaar.
1: Ja, oké. Je hoorde wel maar één artiest, maar ik zoek er twee. Vooral duidelijkheid. Een man en een vrouw. Welke twee en met welk nummer?
4: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Q-Music.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè?
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
9: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
10: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja,
12: wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
14: Nog even, alles goed.
13: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
15: Come on.
13: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie, meer dan een job, een missie.
16: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
17: Volkswagen.
18: Q Music.
19: Q sounds better with you.
0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: aan de zijde van Niall Horan. 12 voor 1. Welk duet kregen we hier te horen? Nog steeds mee met liedjes van Marco. Jij hoorde maar één stem, maar het zijn er wel degelijk twee. Debbie wist het uit Vilvoorde. Emma uit Rekkem, die wist het ook. En Ronnie uit Berlaar, die wist het ook. En je krijgt zelfs een echte ovatie.
1: Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor.
0: Ja.
1: Ja, Prisma en Pommelin Thijs.
0: Dat is juist, Ronnie, goed gedaan.

Jaap Reesema en Pommelien Thijs, nu wij niet meer praten. Het wordt sowieso een spannende vrijdag, want de vraag rijst: krijgen we na 12 weken Shakira een nieuwe nummer 1 in de Q-top 40? Je ontdekt het samen met Jolien Roets, die voor het eerst in jaren, jawel, echt in jaren, de Q-top 40 nog eens gaat presenteren. Kan ze dat nog? Je gaat dat zo meteen ontdekken, ja. Ik wens je nu wel een goed weekend. Ik heb nog alleen maar leuke mannen voor jou. De Jonas Brothers naast de broeders van de Bauza. Love.

0: Milieubad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Milieubad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
3: Dit was fantastisch.
2: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Een goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
6: Goedemiddag.
5: Een bommelding in Gent. Daar zijn 3 campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam massaal ter plaatse na een melding bij de provincie.
7: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan. En we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
5: De politie doorzoekt de gebouwen, maar voorlopig is er nog niets gevonden. Er waren van april tot juli opvallend weinig vacatures in ons land. Nog eens 5% minder dan in de eerste 3 maanden van het jaar. En het laagste aantal sinds 2020. Toen kwam dat door de coronapandemie. Vooral de ICT-sector kende fors minder vacatures. En in de horeca waren er dan net weer meer, wellicht door het mooie weer in juni. En luxe warenhuis De Bijenkorf in Nederland laat weten dat het kampt met een grootschalig datalek. De identiteitsgegevens van duizenden klanten zijn in handen gekomen van frauduleuze instanties. De hackers kregen toegang tot mailadressen, telefoonnummers, adressen en geboortedata. Vanmiddag blijft het wisselvallig, 20 graden. Morgen blijft het droog met wat zon ook en dan wordt het 22 graden. En zondag weer wisselvallig en 20 graden.
8: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. De langste file die staat richting Hasselt. Op de E313 van Wommelgem tot Massenhoven verlies je 1 uur en 4 minuten. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten extra. Op de E313 verlies je van Herentals-West tot Wommelgem 1 kwartier. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten bij. Van Antwerpen-West tot Berchem komen daar nog eens 12 minuten bovenop door een ongeval. Richting Gent verlies je tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 12 minuten. Ten slotte nog richting Brugge op de E403 tussen Lichtervelde en Ruddervoorde 12 minuten extra door een ongeval. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. We staan aan de start van jouw weekend. Tijd om de laatste deadlines te knallen. Misschien al eens te polsen bij de vriendjes. Wat zijn de plannen eigenlijk? Je doet dat terwijl je luistert naar de leukste lijst die samengesteld werd op basis van Airplay, streaming, trends op sociale media en uiteraard ook jouw hartjes in de Q-app.

0: Jolien Roets.
1: Hey, welkom bij de editie van vrijdag 11 september 2026. Dat is de 306e editie al. Tot 4 uur deze middag tellen we af van 40 naar nummer 1. En dan gaan we het samen ontdekken. Hè. Staat Shakira samen met Burna Boy nog altijd op nummer 1? Of gaan ze voor Lucky Number 13? Of gaan ze na 12 weken toch van de troon gestoten worden? We komen het samen te weten. Het wordt vandaag een lijst met 17 stijgers, 19 dalers, 2 nieuwkomers, waarvan de hoogste op 23, en 2 staanblijvers. Maar voor we er echt aan beginnen, doen we nog een recapje van de top 3 van vorige week.
0: Dit was vorige week de nummer 3.

0: Bieber en My Body Isn't Ready gaat al 9 weken mee ondertussen, waarvan 2 op in volgende weken op 2. Annette Wetteren stuurt in de Q-app dat ze zo hard hoopt dat hij op 1 geraakt deze week. Dat ga je pas te weten komen om iets voor 4. Minstens tot dan is dit nog het onvervalste koningsduo van jouw lijst.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Shakira en Burna Boy, Die Die, al 12

0: vorige week voor de 12e keer al jouw nummer 1. Het was dan ook de zomerhit van 2026. Heel benieuwd wat Shakira vandaag doet. Mijn kinderen zijn er nog altijd zot van, dus zij zouden ze een hartje geven als ze een smartphone hadden. Maar die hebben ze gelukkig nog niet. Er zijn ook twee hits die jammer genoeg geen plekje meer krijgen in deze lijst. Na 7 weken is het afgelopen voor Another Drink van Marshmello en Kelsea Ballerini. En ook Alex Warren, die moet vertrekken. En daarmee staat hij er dus ook niet langer 3 keer in, maar 2 keer is ook mooi. Of Samber nog steeds in de top 3 staat, komen we straks te weten. Maar hoe meer Samber, hoe beter. En dus mag je lijst openen vandaag met Homewrecker.
1: Nummer 40. Sounds better with you.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
9: Go Yellow!
7: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
12: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
14: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
15: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
16: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
17: Het moment van de waarheid, het is erop of eronder en het is eronder. Een overschotel, ongelooflijk, wat een prestatie.
18: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
19: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
20: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

Milking en The Medicine toch serieus op de terugweg. Ze dalen deze week 10 plekken en ze zijn daarmee helaas de diepste daler. Kijk, iemand moet het zijn. Nieuw. You Did Not Sign Up For This maakt deze week haar entree. Ze deed ooit mee aan The Voice van Vlaanderen, maar geen enkele coach draaide zich toen om. Ondertussen is alles veranderd en kennen we haar van deze onder andere. Self-Made Woman. En in de zomer kwam ze nog live aan het Q Beach House haar nieuwe single I'd Love To Be In Love brengen. Klonk heel goed hoor. Ze heeft een straffe stem. Haar debuutalbum Panic First komt uit op 2 oktober. En daarop staat ook You Did Not Sign Up For This. Nieuw in je lijst op 38.

Nummer 37, nog altijd alom tegenwoordig op mijn For You-page op TikTok. Hugo en Salto, Jamaican. Bam, bam. En Hugo die staat ook al met nieuwe muziek klaar, want hij gaf deze week een voorproefje op zijn Instagram.

Sorry, maar volgens mij gaan we binnenkort in de Q Top 40 mogen verwelkomen. Zometeen een BNE-samenwerking in je lijst. Eerst nog de files. Er staan er 7 op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. Richting Hasselt op de E313 tussen Wommelgem en Massenhoven. 1 uur en 17 minuten extra door een ongeval dat daar gebeurd is. Richting Gent verlies je op de E17 tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk 27 minuten, ook door een ongeval. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 22 minuten bij. Daar moet je uitkijken voor een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten extra. Van Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost verlies je er 10. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 13 minuten bij. Ten slotte nog in de richting van Brugge op de E403 tussen Lichtervelde en Ruddervoorde 10 minuten extra door een ongeval. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten. Jolien Roets. Het leek over en out voor Maxime en Babette. Ze stonden op 40 vorige week, maar krijgen een tweede kans. Ze gaan 4 plekken omhoog met Hoe dan ook.

0: Want ook deze week zakt ze nog 9 plaatsen met haar soundtrack uit de film The Devil Wears Prada 2. Je hoort ze na de bekendste muzikale dilbekenaar.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verica Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
9: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
10: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
11: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. 1 podium, 1 festival, 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
14: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
16: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
15: Tot 10 jaar?
16: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
15: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
16: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf 19.455 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
17: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
19: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
20: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
21: Maak je afspraak op carglass.be.
22: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

plekken omlaag. Sienna Spyro en Material Lover. Maar we komen ze nog eens tegen met haar nieuwe single Great Expectation. En ik kan wel verklappen, daarmee doet ze het heel goed. Op 32 deze week. Twee veertigers die zich nog heel jong voelen. Dit zijn DJ Licious en

0: nog steeds de langst genoteerde in de lijst. Olivia Dean en So Easy. 32 weken staat ze erin en deze week op 31. Je hoort nog twee Belgische noteringen voor het nieuws van twee. Maar eerst nog dit.
1: De Q-top 40. Overzicht nummer 40.
0: Homewrecker van Somber is de hekkensluiter deze week.

Jamaican van Hugel en Solto gaat er 2 omhoog. Een tweede leven voor Maxime en Babette. Zij stijgen 4 plaatsen.

50-plussers van de lijst. David Guetta en J-Lo. Nog een Belgische notering. Yesterday, today, tomorrow van onze Berre.

0: Dus hij staat al 19 weken in de lijst. DJ-licious en Milo. We're forever young.
1: Nummer 31.
0: Olivia Dean stijgt als langst genoteerde nog 7 plaatjes.

ex nummer 1 hit. En Martin Garrix en Ed Sheeran blijven op repeat.

0: 40.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
9: Nee.
8: Het strand?
9: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: Omodachéco. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachéco.be of bij uw dealer.
12: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Niels.
13: Een goedemiddag. De sweeping op een middelbare school in Gent is nog altijd aan de gang. 3 campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging onder meer om een bommelding en een schietpartij. Je hoort collega Demi van den Ede.
14: De straat naar die school is nog altijd afgezet met dat politielint en die combi. Ze zijn ook nog met explosieve honden aan het controleren of er daar mogelijk explosieven in dat gebouw aanwezig zijn.
13: In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Er waren van april tot juli opvallend weinig vacatures in ons land. Nog eens 5% minder dan in de eerste 3 maanden van het jaar. En het laagste aantal sinds 2020. Toen kwam dat door de coronapandemie. Vooral in de ICT-sector waren er veel minder vacatures. In de horeca dan weer net meer. Wellicht door het mooie weer in juni. En het luxe warenhuis De Bijenkorf in Nederland laat weten dat het kampt met een groot datalek. De identiteitsgegevens van duizenden klanten kwamen in handen van criminelen. De hackers kregen zo toegang tot mailadressen, telefoonnummers, adressen en geboortedata. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden.
12: 7 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. In de richting van Gent op de E17 van Kortrijk-Zuid tot Deerlijk 55 minuten extra door een ongeval. Richting Hasselt op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst verlies je 37 minuten. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Dan richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 16 minuten bij. Op de E19 verlies je van Sint-Joppend-Goor tot Antwerpen-Noord 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier extra door een defect voertuig. En van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 11. In de richting van Brugge tenslotte op de E403 tussen Lichtervelde en Ruddervoorde 12 minuten extra door een ongeval. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
0: Jolien Roes.
12: De hoogste nieuwkomer komt eraan dit uur. Maar nu is het aan Taylor Swift. I knew it, I knew you.
0: Nummer 28.

0: Hij is duidelijk een publiekslieveling. Staat deze week met 2 hits in jouw Q-top 40. Alex Warren op nummer 27 met Fever Dream. Je hoort hem straks dus nog een keertje terug. De Q-top 40. De Nederlandse Zoe Levi die geeft op Instagram toe dat haar kinderidool altijd Clouseau is geweest. En op dit moment zit ze in de Nederlandse versie van Liefde voor Muziek. Samen met die jongens van Clouseau. Vorige week was het de week waarin ze Clouseau moesten coveren. En daar leerde ze dus haar idolen kennen.
1: De eerste keer dat ik Koen en Chris zag, ja, was echt gênant. Ik deed ook zo, hoi, ik ben Zoe. En ja, ik ben echt een beetje fan. En mijn bonusvader ook.
0: Ja, Koen en Chris zijn ook legends. Dus ik snap het. Ze coverden Passie van Clouseau. En het is heel goed. Je moet het maar eens checken online. Je hoort ze zo meteen met een legend in the making, Aaron Blommaert. Eerst Bruno Mars nog. Hij staat op nummer 26.

0: De hoogste nieuwkomer deze week, dat is een artiest die nu mooi in het lijstje past met namen als Adele, Beyoncé en Cher. En je hoort ze na Jelly Roll en I'm Good.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
4: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Humo
7: zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
8: Hij klappen ook vrij goed, is Vlaams wie?
7: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Ramen, deuren, verandas.
12: Lijnaars Aluminium.
13: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.be.
14: Q, Q, top 40. Q Music.
15: Nummer 24.

0: Diana uit Engelmünster, Sarah uit Winkselen, Christophe uit Sint-Truiden. Ze gaven hem allemaal een hartje. Jelly Roll doet het nog altijd heel goed na 25 weken in jouw lijst met I'm Good. Die andere getatoeëerde straffe stem, die hoor je zo meteen. Maar eerst... De fans voelden hem al komen, maar bij ons bleef het tot vorige vrijdag een goed bewaard geheim. Toen dropte Miley Bass Persuade. Het is een nieuwe era voor Miley, want ze ditcht niet alleen haar familienaam. Ze heeft ook zo'n hele nieuwe sound weer gevonden. Hè? Het gaat over volledig jezelf overgeven aan de muziek. Het in je lijf laten en niets anders is nog van belang. Je moet genieten van het moment. Ja. En we loved it, want het werd de hele week de Q-topschijf. En you love it too, want ze komt deze week nieuw binnen op nummer 23. En dat maakt van haar de hoogste nieuwkomer.
1: Nieuw. Let's go.

0: mooiste dat Teddy al heeft gemaakt, vind ik. Break-up in reverse gaat 6 plekken omhoog. De jongste artiest van de hele lijst die moet nog 17 worden dit jaar. Je hoort ze zo meteen. Eerst ga ik met jou door de files. Er staan er 6 op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. Richting Gent op de E17 van Kortrijk-Zuid tot Deerlijk staat een lange file. Een uur verlies je daar door een ongeval. Richting Hasselt op de E313 tussen Wommelgem en Herentals-West 23 minuten bij. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 18 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne een kwartier extra. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost 12 minuten. En tenslotte nog in de richting van Brussel op de E314 tussen Genk Oost en Genk Centrum 12 minuten bij door een ongeval.
1: Jolien Roes.

0: Freya Sky. Op 17 oktober wordt ze 17, maar ze zit niet meer op school. Ze maakte haar high school af om zich volledig op haar muziek te concentreren. Je hoort dus op 21. Er staan deze week 9 Belgische noteringen in je Q-top 40, maar ze staan op eentje na allemaal in de eerste helft. Er is eigenlijk maar 1 Belgische hit die erin slaagt om de top 20 vast te houden en die hoor je zo meteen al op 20.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Live It All van Lost Frequencies daalt deze week 3 plaatsen. Ooit komt er een dag van bazaar, doet het dan weer 4 plekken beter.
2: Komt er een dag, dus wacht daarop.
1: 28.
0: Vanaf 23 september te horen in Toy Story 5 op Disney+. I Knew It, I Knew You van Tay Tay.

0: 26.
1: On My Soul van Bruno Mars doet min 4. België en Nederland verenigd. Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi.

23. Daar staat de hoogste nieuwkomer, Bass Persuade van Miley. Let's go. Teddy Swim staat twee keer in je lijst, hier met Breakup in Reverse.

0: vandaag staat jammer genoeg al op nummer 20. Meteor vindt stilletjes aan de nooduitgang.
1: De Q-top 40.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Coochie, coochie, coochie.
0: Dat valt nog af te wachten. Let's have fun. De comeback van Vincent Live. Let's have some fun. Maandag vanaf 4 uur bij Q. Q.
2: Music. Never again.
3: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Q Music.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbieding.

0: Mooi cadeautje. Hij stond samen met Max McNone en Take Me Back. Op 19 in jouw Q-top 40. Berichtje van Birger uit Meulebeke. Het is leuk om met Q-Music de laatste uurtjes te werken voor het weekend begint. Nog even, Birger, we gaan er samen door. Met zometeen de tweede en de laatste keer Alex Warren. Hij stijgt 8 plekken in zijn tweede week met Emerald Eyes. Eerst nog de Salami-song.
1: Salami, baby.
0: Volgens mij hebben de jongens van Crisscross Amsterdam thuis ergens een boekje liggen. How to make a hit. Want alles wat ze doen, is goed. Deze

0: En stijgt door naar nummer 17. Dat is 8 plaatsen beter voor Alex Warren en Emerald Eyes. Je weet het misschien nog niet, maar dan weet je het nu, dat Alex zijn beide ouders overleden zijn. Zijn vader die liet hem wel enkele video's achter, maar het lukte Alex tot nu toe niet om die te bekijken. Dat maakte te veel emoties los. En daarom hebben zijn vrienden een kort intermezzo gemaakt op het album Wild Child, met daarin de audio van de video's van zijn vader. En het moment dat Alex dat voor het eerst hoort, dat kan je zien op Instagram. Het is een kort stukje van de stem van zijn vader.
1: What are you up to, Alex? Are you making music?
0: Ja, het is super emotioneel. Zijn vrouw zit ook naast hem om hem te troosten. Het moet heel heftig zijn om dat te horen, maar ook wel heel mooi. Dus op zijn album Wild Child. Zometeen de sterkste stijger in de lijst. En dat is iemand die we nogal eens hebben gehoord vandaag. Maar eerst nog een hit die eigenlijk al in 2014 geschreven werd, maar pas dit jaar echt als single werd gereleased. En dat met een heel groot succes. Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat and repeat and repeat. Ze dalen wel 2 plekken deze week naar 16. Stay.

de sterkste stijger deze week. Sienna Spyro en Great Expectation. Vorige week kwam ze nieuw binnen op 31 en deze week is ze dus doorgestegen naar nummer 15. En daar is Karin uit Brasschaat ontzettend blij mee. Ze is een grote fan. De zomer zit er nu wel echt op. Als je de weersvoorspellingen hoort, mogen we onze zomertenuukjes stilletjes aan opbergen en een regenjas klaarhangen. Maar in ons hart zitten we nog steeds in het Q Beach House. En deze jongens zijn daar ook bij. De Bauza Magnetic. Nummer 15.

0: 23 weken lang genieten we al van het riedeltje van Edvard, Filip en Frederik uit Noorwegen. De Bauza Magnetic op nummer 14. De Kiet op 40 gaat verder na 3 met in de finale alleen maar de allerbeste muziek. Dat heb je met een lijst. Zo bijvoorbeeld Cameron Whitcomb. Maar er is ook plaats voor een portie peper in ons gat hoor, met Another and Take You Higher. En een verrassende move van Bebe Rexha en Fadeless.
1: De Q Top 40.
2: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
0: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Niels.
4: Goedemiddag. In New York is de officiële herdenking begonnen van de aanslagen van 9/11 25 jaar geleden. Vicepresident J.D. Vance woont de plechtigheid op Ground Zero bij. Daar is een minuut stilte gehouden op het tijdstip waarop het eerste vliegtuig de WTC-torens raakte. Rond deze tijd begint ook een plechtigheid aan het Pentagon. Daar zal president Trump een toespraak houden. En in Gent heeft de sweeping in een school niks opgeleverd. 3 campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging om een bommelding en een dreiging met een schietpartij, maar het bleek dus vals alarm. In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Zij mochten eerder al naar huis. In de melkfabriek van Waalhorn in de Oostkantons is 150.000 liter melk weggestroomd uit een tank na een lek, dat meldt de politie. Zo'n 500 liter melk belandde in een beek. De rest van de melk is opgevangen in een bekken. Het is nog niet duidelijk hoe dat lek is ontstaan. En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is een grote olievlek aan het uitbreiden. Ze is op 1 dag verdubbeld in oppervlakte tot al ongeveer 400 vierkante kilometer. Het komt wellicht door een olietanker die daar beschoten is. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten is er al vaak olie weggelekt in de straat van Hormuz. Met gevolgen voor het zeewater en de planten en dieren die erin leven. En het weer nog afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden.
0: 7 files op onze snelwegen waar je een kwartier of meer tijd verliest. In de richting van Gent op de E17 staat de langste file. Van Aalbeke tot Deerlijk verlies je 53 minuten door een ongeval. Richting Hasselt op de E313 tussen Wommelgem en Herentals-West 33 minuten extra. Dan richting Brussel op de E314 van Maasmechelen tot Genk Centrum 27 minuten bij door een ongeval. Richting Antwerpen op de E313 verlies je van Massenhoven tot Antwerpen-Oost 21 minuten. We gaan naar de Brusselse binnenring tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe, 19 minuten bij. Op de E429 tussen Tubeke en Nijvelse Steenweg, 17 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland verlies je van Antwerpen-West op Borgerhout, 17 minuten. Het is daar uitkijken voor een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu dus minder dan een kwartier. De top 10 is in zicht.
1: Jolien Roes.
0: Op lucky number 13 nu,

Juste en Sam Harper en Just a Little. Deze week op nummer 12. Dat is 8 plaatsen beter dan vorige week. Een heel erg goedemiddag. We naderen de ontknoping van de Q-top 40. En je hoort het hier en nu voor het eerst. De top 3 ziet er niet meer hetzelfde uit. Nee, de top 3 is niet meer zoals vorige week. Nu, of dat wil zeggen dat Shakira niet langer bovenaan staat, dat hoor je pas rond iets voor 4. Het zal 13 weken zijn, hè, dat ze op nummer 1 staat. Toch heel straf. Maar goed, we hebben nog werk te doen tot dan. Ik wil je eerst nog heel graag voorstellen aan een nieuwe Q-topschijf. En die hoorde je de afgelopen week al zo af en toe piepen in de playlist. Ik heb hem ook eens gedraaid in de namiddag. Maar ja, de reacties die we erop kregen telkens als we hem draaiden, zorgden ervoor dat we deze week zoiets hadden van oké, let's go. Dat is voor na de nummer 11. Self-Aware van Temper City doet het goed op TikTok en ook hier. Want ze stijgen in een derde week nog 4 plekken. Onder andere dankzij het hartje van Quinten uit Roeselaar.

0: 10 komt eraan en wordt geopend door een Britse top DJ.
1: De Q Top 40. Overzicht nummer 20.
0: De beste Belg in de lijst is Meteors.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
0: Een mooi verjaardagscadeau voor Kygo. Hij wordt 35

0: van Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William blijft plakken.
1: Nummer 17.
0: Tweede en laatste keer voor Alex Warren. Martin Garrix en Ed Sheeran zakken twee plekjes.
1: 15.
0: Sienna Spyro doet plus 16, is de sterkste stijgers.

0: De laatste zucht zomer, Magnetic van de Bauza. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ask me how it goes, say I'm fine. Just another day in the kingdom of fear. 12. Plus 8 voor Juste en Sam Harper.
1: Nummer 11.
0: Tempercity stijgt door in hun derde week met Self-Aware.

0: nieuwe topschijf.
1: Vorige week mocht jij in Repeat of Niet je mening geven over Baby Doll van Jamie Miller. En we kregen toen een berichtje van Nicky uit Hoogleden. Repeat, repeat, repeat. Jullie moeten hem echt gaan spelen op de radio. Wat een heerlijk nummer. Ik ben ervan overtuigd dat alle Q-luisteraars het daar eens mee zullen zijn. En Jamie Miller is een Welsh singer, songwriter uit Cardiff, die in Vlaanderen eigenlijk nog volledig nieuw is. Maar hij brak wel al door in 2017 in de UK door mee te doen aan The Voice, waar hij in het team van Jennifer Hudson tot in de finale geraakt is en derde werd. Dus daar deed hij het wel goed. De song die hij geschreven heeft, Baby Doll, gaat over heel erg verliefd zijn, het gevoel hebben van helemaal op te gaan in iemand. Het is catchy, het heeft een krachtige, toffe stem en het is een toegankelijke poptrack geworden. Dus ja, we hebben geluisterd naar Nicky, we zijn hem beginnen draaien en de reacties die deze week binnenkwamen, die konden niet anders dan ervoor zorgen dat wij er een tof schijf van zouden maken deze week. We hebben geluisterd, je gaat hem de komende week extra veel horen.
0: Dit is deze week de Q.

0: liedjes. Lorenz uit Hamme die stuurt. Het is een prachtig lied. Ik ben er echt zot van, al van de eerste keer dat ik het hoorde. En Julie uit Genk is al jarenlang fan van Jamie Miller. Ze is blij dat hij eindelijk hier is doorgebroken. Het wordt haar nieuwe lievelingsliedje en hopelijk ook dat van jou, want het zit extra veel in onze playlist. Het is de Q-topschijf. We duiken zo meteen de top 10 in.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
2: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Wienerberger.
4: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
5: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
12: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Daar is niks aan.
11: Zet de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
12: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
11: Oh ja. En welk merk is dat?
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokledder.
14: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
15: Krevel. Leef beter.
16: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
17: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

kwam binnen in je lijst op 19 juni en mag nu de top 10 openen. Jonas Blue en Edge of Desire. En dan gaan we van de UK naar de US. Top 40. Ella Langley, die brak al records, want ze stond al 21 weken bovenaan de belangrijkste hitlijst in de States, de Billboard Hot 100. En dat is nog nooit gebeurd voor een lied dat geen kersthit is. De 22 weken die komen nu ook in zicht. Als ze dat haalt, dan komt ze gewoon op dezelfde hoogte als, jawel, Mariah Carey. En haar kersthit All I Want For Christmas Is You. Maar je moet je eens voorstellen dat je een jonge muzikante bent en dat je een record kan breken van de legendary Mariah Carey. Dat is waanzin. Nu eerlijk, Mariah die komt wel elk jaar opnieuw terug bovenaan te staan. Dus zij gaat wel de queen blijven van de nummer 1. Maar Ella Langley zet zichzelf wel op de wereldkaarten, zeg. Dit is Choose in Texas. 4 plekken omhoog deze week. En ze komt nu op nummer 9.

0: ander veranderd is bovenaan. Zometeen een excuses van Topic en Becky G. Eerst gaan we door de files. 10 files waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Gent op de E17 van Aalbeke tot Deerlijk. Verlies je een uur door een ongeval. Op de ring rond Gent richting Merelbeke van Wippelgem tot Brugsevaart 22 minuten extra. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Grimbergen en Zaventem 21 minuten bij. En op de buitenring verlies je van Grimbergen tot Wemmel 11 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Een kwartier bijrekenen. Richting Brussel dan op de E19 tussen Zemst en Machelen 12 minuten extra. En op de E314 verlies je van Genk-Oost tot Park Midden-Limburg 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 12 minuten extra. Uitkijken daar voor een defect voertuig. In de richting van Nederland verlies je van de Kennedy-tunnel tot Antwerpen-Oost 11 minuten. En tenslotte nog richting Hasselt op de E313 van Massenhoven tot Herentals-West 10 minuten extra.
1: Jolien Roets.
0: Baby Rexha, haar 90s cover van Insomnia, is niet uitgespeeld. Ze stijgt 6 plekken. Je hoort ze na Topic en Becky G. Sorry, papi.
1: Q Top 40. Q Music. Nummer 7.

0: nummer 6. Ella Langley is lang niet de enige cowboyprinses die in de top 10 staat van de Q-top 40. Ook die andere, Stella Lefty, die doet het heel goed en komt steeds dichterbij die top 3. Je hoort ze zo meteen op een vijfde plek, dankzij onder andere hartjes in de Q-up van Tiziana uit Ingelmunster, Ilse uit Poperingen en Bart uit Aalst. Merci daarvoor.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes.
3: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
6: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q.
7: Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
7: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
10: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
11: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omver.

0: die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
1: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
2: oh,
1: op conference peren en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een held.
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: De Q Top 40, nummer 5.

3 plaatsen omhoog. Cat's Eye Animal op nummer 4. Ben je nog mee? Wie moet er allemaal nog komen? Wie kan er nog allemaal op nummer 1 vanmiddag? Shakira, het zou de 13e keer zijn dat ze helemaal bovenaan staat met Burna Boy en Die Die. Maar ook Somber, die moet nog komen, die al 2 weken uitdaagt van op een 2e plek. En Teddy Swims, die stond in totaal al 4 keer op nummer 2, maar hij geraakte nooit helemaal bovenaan. Dan is de vraag, lukt het hem deze keer wel? Het antwoord is nee.

0: Af weken op rij bovenaan. Dai Dai is niet langer de nummer 1. En dat heeft geleid tot een vreugdekreetje bij Farah uit Brugge. Toen ze hoorde dat Shakira op nummer 2 stond. En dan voel je hem allicht al aankomen. Zeker na het volgende overzichtelijk overzicht.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: De zomer is op zijn retour. En deze ook Edge of Desire van Jonas Blue. De eerste cowboy princess in de top 10 is Ella Langley met Choosing Texas.
2: He's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
1: 8.
0: Another and 54 Ultra zijn de top 3 uitgevlogen met Take You Higher.
1: Nummer 7.
0: Min 2 voor Sorry Papi van Topic en Becky G.
2: Sorry.

0: van Shakira en Burna Boy. Het hing al een paar weken in de lucht en het is nu ook gebeurd. De man die ons allemaal heeft betoverd op Pukkelpop en op 16 mei volgend jaar sowieso hetzelfde gaat doen in de AFAS-dom, die komt op de eerste plek te staan. Het is een nummer over onzekerheid, over niet goed in je vel zitten en dus massa's herkenbaar voor iedereen. We zitten met een nieuwe nummer 1.
1: Dit is de nieuwe nummer 1 in de Q-top 40.
0: Door merg en been, deze somber and my body isn't ready. Geniet van Jore en Naomi, ze zijn er vanaf 4 uur.

0: in Love Somber. Goed gedaan, uw luisteraars. Thanks.
1: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè?
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Dus ook voor klanten?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: Omodagecu. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodagecu.be of bij uw dealer.
9: 4 uur, goedemiddag. Hier is Niels met nieuws.
10: Goedemiddag. In de VS zijn de herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
11: Carl John Bettigan.
12: Michael Ernest Beekman.
11: And my uncle, Ronnie E. Geese.
12: And my father, firefighter Martin DeMeo from Hazmat Company 1.
10: Ja, ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren.
13: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
10: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, amper 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. En dan nog het weer. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden.
14: Een stevige avondspits op vrijdag. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Gent op de E17 tussen Aalbeke en Deerlijk verlies je 1 uur en 11 minuten. Zou komen door een ongeval. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Diegem 25 minuten. En ook 10 minuten vanaf Diegem tussen Egmai en Sint-Stevenswolde.
15: Waar?
14: Ja, je weet het wel.
15: En nog eens herhaal.
14: Nee, tussen Diegem en Sint-Stevenswolde. Dan op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 11 minuten. Richting Hasselt op de E313. Tussen Wonnegem en Massenhoven 23 minuten. Richting Antwerpen op de E313 gaat het traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 18 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 16 minuten. En ook 14 minuten verliestijd tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dan op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Wippelgem en Brugse Vaart 16 minuten. En ook richting Brussel verlies je wat tijd op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
15: Gaat het nog? Ja.
16: Joren en Naomi.
15: Ciao, het is onze voorlopig laatste vandaag. Dus we zijn vereerd dat je luistert. Welkom in onze wereld. Dit is F.

0: vrijdagavondplannen zoals een ander. You and your hand, you're the pink.
1: Joren en Naomi.
0: Ciao vrienden, welkom bij de avondshow van vandaag, vrijdag 11 september. Volgende week is onze goede vriend, Papa Vierens, Vieren Vierens, Vincent Vierens, back on Radio Track. Maandag 4 uur is er de grote comeback van Vincent Live. Dat betekent dat het vandaag onze voorlopig laatste show is tussen 4 en 7.
2: Ja, oh, ik zei er toch wel met een dubbel gevoel. Nee, ja. Niet? Het was nogal een rollercoaster, hè?
0: Ja, ik heb me wel geamuseerd.
2: Ja, 5 weken samen.
0: Ja. En we waren natuurlijk ook al heel lang collega's.
2: Ja.
0: Wij kennen elkaar hoe lang ongeveer? 6 jaar?
2: Oei.
0: Zoiets?
2: Ja, zoiets, ja.
0: Moet u wel zeggen, en dat meen ik zonder dat het dubbelzinnig begint te worden, je hebt wel echt een vriendin leren kennen.
2: Ja. Maar dat valt nog mee, hè, qua dubbelzinnigheid. Je bent nu zo bang geworden om iets verkeerd te zeggen.
0: Ja, vanaf dat ik iets zeg, is het dubbelzinnig vaak. Hè.
2: Nee, dus dat heb je super mooi verwoord. En ik heb ook een vriend.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat zeg je dan toch nog,
2: ja,
0: chance.
2: Absoluut. Nee, we komen toch overeen. We zijn echt dichter naar elkaar toegegroeid.
0: Begin niet te roepen tegen mij. Hey, vandaag eerst nog in de show. We gaan bellen met de eigenaar van deze boot, Vincent Vierens himself.
2: Yes.
0: Er is ook een nieuwe cliché-clash en dat is nu wel een gevoelig punt. Zeer belangrijk dat de mannen een punt halen vandaag. Dat ik toch het spel niet volledig in blamage moet overgeven aan Vincent. Momenteel staat het 5-3 voor de vrouwen, lieve vrienden.
2: Ja. Oh. Goh. En er zit vandaag ook een OG K in de show. Karen Dame hebben we vorige week al gehad. Dus ofwel hoor je voor 7 uur nog Christel of Kathleen.
0: En zometeen de Friday edition van The Music Match, lieve vrienden.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst twee goede vrienden achter de...

0: Ja, ja, lieve vrienden, je bent er!
1: Music Match Friday Edition.
0: Zometeen mag je nummer kiezen op de radio. Je hebt de keuze uit een heleboel nummers binnen hetzelfde genre. En omdat het vrijdag is, is het de Friday Edition.
2: Rustig.
0: En vandaag het thema, we gaan daarvoor naar een van de grootste dancefestivals in België. In de wereld misschien ook wel. Het thema vandaag is Tomorrowland Hits uit 2016.
2: Ja, en om je een idee te geven, deze Tomorrowland Hit komt bijvoorbeeld uit 2016. So baby, pull me closer
0: in the backseat. Ah, trouwens,
2: mijn jeugd al.
0: Ik zal eens iets verklappen. Zit straks in Extra Weekend. Ja.
2: Dus daarvoor moeten ze al niet kiezen. Okay.
0: Ja, dat mag twee keer.
2: Deze is ook 10 jaar oud.
0: Ik zal eens iets verklappen. Deze zit niet in Extra Weekend.
2: Okay, dus het blijft een optie. Fijn. En als het voor jou nog wat harder mag, dan kan je zelfs voor Dimitri Vegas en Like Mike gaan. Get your hands up. Hey!
0: Ja, het zal wel. En daarom keuze genoeg. Friday Hits van op Tomorrowland 2016. Als je zo meteen wilt kiezen, stuur dan nu Music Match via de Q-app.
3: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker. De kraan die alles kan.
4: In de disco. Oh.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
4: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
7: Ja, maar kom niet, hè.
6: Oeh, hij komt niet.
7: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Ramen, deuren, veranda's.
12: Leenaars Aluminium.
13: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
14: Joren en Nou.

0: Straks is het tijd voor onze voorlopig laatste cliché-clash. De vrouwen staan momenteel 2 punten voor. En ik wil Vincent natuurlijk niet teleurstellen als hij hier maandag terugkomt. Dus ik zou het heel hard appreciëren als de mannen vandaag een punt binnenhalen.
1: Maar ga je nu alles ook zo benoemen als voorlopig de laatste keer?
0: Ja, misschien is het gewoon de laatste keer, dat kan ook.
1: Oh ja. Zeg nee.
0: Ja, maar jij zit het hier te jinxen, hè?
1: Nee, ik helemaal niet. Ja.
2: Music Match Friday Edition.
0: Ja, op vrijdag doen we het gewoon nog iets steviger in de Music Match. Wel, het weekend komt eraan. En het thema vandaag is Tomorrowland Hits uit 2016.
1: En het is aan Kim, 39 jaar uit Maasmechelen, om te bepalen welke Tomorrowland Hits we zo meteen gaan draaien op Q. Dag Kim.
3: Goedendag.
1: Hallo, heb jij fijne weekendplannen?
3: Rustig weekend.
1: Oké, rustig. Dus, maar ben je fan van Tomorrowland?
3: Sowieso.
1: Oké. Maar dus vanavond alleen, en dit weekend is niet echt een Tomorrowland weekend,
0: ja,
1: voor jou.
0: Je gaat
1: het rustig houden.
0: Je bent één keer geweest. Wanneer was dat?
3: 2009.
0: 2009? Oh, helemaal bij het begin dan?
3: Ja.
0: Dat stond er eigenlijk nog niks, Kim.
3: Dat viel wel mee.
1: Was dat dan wel de moeite eigenlijk?
0: Ja. Daarna is hem niet meer geweest. Hey, hier staan een heleboel Tomorrowland hits klaar. Jij roept de volgende, als je volgende nummer wilt, en zeg je van it's a match, dan is het een match, hè? Duidelijk?
3: Ja.
0: Oké, hier gaan we.
3: It's a match.
0: Nu al!
2: It's a match. Better with you.
0: Vergeet de snelle Eddie, hier is snelle Kim. Hey, fijn dat we er zo snel uit zijn. Kim, fijn weekend!

0: zal maar op school zitten in Gent. Naar de nieuwsredactie waar Niels is voor ons, want er is een verdachte opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent.
1: Ja, inderdaad. Een jongen van 15. Hij had via Smart School gedreigd met een ontploffing en een schietpartij. Daarvoor had hij het account van een leerling gebruikt dat hij mogelijk had gehackt. Na die dreigementen werd de school volledig ontruimd en onderzocht door de politie. 850 leerlingen werden geëvacueerd. En in de VS worden de aanslagen van 9-11 herdacht, vandaag precies 25 jaar geleden. Op Ground Zero in New York is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden ook nog de namen van de slachtoffers voorgelezen. Aan het Pentagon in de buurt van Washington woonde president Trump een herdenking bij. En het weer nog, afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden.
2: En 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse ring, op de binnenring, gaat het traag tussen Stroombeek-Bever en Diegem 38 minuten. En op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 10 minuten. En ook 10 minuten bij tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem. Daar richting Gent op de E17 tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk 36 minuten. En richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 21 minuten bij. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 16 minuten. En ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten bij. Richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 12 minuten extra. Dan richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 12 minuten verliestijd. En richting Hasselt tenslotte op de E313 tussen Massenhoven en Herentals-West ook 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: En nu David Guetta en Alesso.

0: Klischee Clash.
1: Ja. Ben gejost. Zit met een probleem in verband met de Cliché Clash. Volgende week maandag komt Vincent terug. We hebben hem straks ook aan de lijn.
2: Ja.
1: Dus ik moet hem gaan uitleggen dat de vrouwen op dit moment 2 punten voorstaan. Maar het kan nog erger worden. Kunnen ook 3 punten worden.
2: Absoluut.
1: Of 1. Als er zometeen een man echt heel goed zijn best.
2: Ja, maar dus veel beter kan het ook niet worden, hoor ik je zeggen. Dus het is momenteel 5-3 voor de vrouwen, ondanks dat jij zo hard je best hebt gedaan. Ik vind het fantastisch. Ik heb de tijd van mijn leven. Ik vind het echt leuk.
1: Het siert je niet, Naomi.
2: Jammer.
1: Maar ik zou dus heel graag hebben dat de mannen vandaag winnen, zodat we tenminste op een deftige manier naar Vincent kunnen, dat we het uitgelegd krijgen, vrienden. Dus mannen, we moeten de eer van ons geslacht hoog houden.
2: Dit heb ik al zo vaak horen zeggen. Het is echt zielig aan het worden.
1: Noem jij ons nu zielig?
2: Ons? Nee, alleen jij. Jij bent zielig.
1: Ik vertegenwoordig de mannen. Allee, mannen hebben het gehoord. Daarom zou ik nu dus Cliché Clash sturen in de Q-app.
2: Allee.
1: Om Naomi een keer goed in te maken.
3: Ha! Ah, wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: Maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Goochie, goochie, goochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
2: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
3: Hij klappen ook vrij goed, is Vlaams.
2: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. 1 podium, 1 festival, 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
7: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Q Music.
10: Joren

0: Iets meer dan 2 weken geleden zijn Vincent Vieres en Emma Salden trotse ouders geworden van June. Oh, wij zijn er allemaal verliefd op. Dus de afgelopen weken was Vincent even fulltime papa Vieres, maar maandag komt hij terug. En dus gaan we hem zo meteen al eens even bellen. Want is hij klaar om het nest te verlaten? Maar dat is voor na dit.
1: Cliché Clash.
0: Want het is hoog tijd dat de mannen nog eens een punt scoren. We hebben wat in te halen. De vrouwen staan momenteel op voorsprong 5-3. En Lore uit Mol gaat die voorsprong proberen behouden. Dag Lore.
2: Hallo.
0: Wat doe je graag in je vrije tijd, Lore?
2: Ik schilder en ik lees. En ik wil op school werken.
0: En wat schilder je?
2: Gewoon een beetje aquarellen.
0: Aquarellen?
3: Wow.
0: Wat is dat? Ik hoor dat altijd en denk, ah ja, aquarellen.
3: Een soort waterverf?
0: Ja. Waterverf, oké, ja. Aquarellen, ah ja.
3: Hier.

0: grootste licht.
1: Ja. Zeg, ben je vaak omringd door mannen in jouw omgeving?
2: Ik heb een broertje en ik zit in de klas bij sportwetenschappen, waar daar ook wel wat jongens in zitten.
1: Oh, oké. Okay. We zitten met een fit girl.
2: Nee, ik doe zelf geen sportwetenschappen.
1: Ah, je doet zelf geen sport. Wacht, hoe komt het dan dat je in de klas zit met iemand of met jongens die sportwetenschappen doet?
2: Omdat ik Latijnwetenschappen doe en dan zitten wij daar samen omdat wij veel vakken gelijk aan hebben.
1: Is dat zo nu? Is dat zo nu? Ah ja, oké. Okay. Vroeger was dat
3: bij
1: anders.
3: Bij ons ook.
1: Is dat? Bij mij is dat nooit zo geweest.
3: Ja, soms is overlap met een paar kleinere klassen.
1: Maar je hebt het nooit meegemaakt. Goed, bij deze.
3: Het bestaat. Voor de mannen, Damon, 18 jaar uit Temse. Dag Damon.
4: Hallo.
3: Hallo. Ha, ik vind nu al dat je een streepje voor hebt, want je doet mij denken aan mijn favoriete karakter van The Vampire Diaries. Ken je die reeks?
4: Ah ja, ja, ja, zeker, ja.
3: Dat is ook wel een cliché vrouwenreeks, hè? Maar dus je kent het al.
4: Ja, zeker.
3: Keigoed. En ben je even knap als Damon in de serie?
4: Dat jammer genoeg niet, denk ik.
1: Jawel, Damon, jawel. Je moet zeggen knapper,
3: we
1: veel
3: zien
1: knapper.
3: U toch niet, ja. Je kunt zeggen wat je wilt.
4: Oké, knapper dan.
1: Ah, ja, voilà.
3: Oké, okay, maar heb je typische andere vrouwelijke trekjes?
4: Ja, eigenlijk wel. Vroeger experimenteerde ik ook wel eens met de make-up van mijn mama. En ik heb ook een vriend in plaats van een vriendin.
3: Ja.
4: Dus ik heb ook wel redelijk wat vrouwen trekjes, en mijn vrienden ook en mijn mama ook. Dus,
3: Oké, kijk goed. Ja, zoveel te beter. Hè? Ja, ik vind dat je daar dan een mooier mens van wordt als je vrouwelijke kantjes hebt. Je zou dat ook beter hebben, Joren.
1: Ben ik nu lelijk of wat?
3: Ja,
1: ben
3: onder andere. Enfin, we gaan eraan beginnen. Hè. We beginnen met Loren natuurlijk.
1: Loren, hou je klaar. Hier komt jouw eerste vraag. In welke richting mag je de bal bij rugby niet gooien?
2: Omhoog.
1: Ik vind het al heel sterk dat je niet links of rechts zegt. Want dat zou gemakkelijk zijn geweest. Het was voorwaarts, vooruit. Mag je nooit gooien. Het is altijd achteruit dat je mag gooien. Omhoog was een optie. Maar was het niet. Hier komt vraag 2. Op vrijdag hebben heel veel mensen geen zin meer om te koken. Maar bij welke burgerketen kan je dan terecht voor een lekkere, vettige Whopper?
2: De Kwik?
1: Het was de Burger King. Ah. Hey, er is nog één vraag. Let's go. Loren, als mannen gereedschap nodig hebben, dan kunnen ze dat gaan halen bij Stiel. Maar vul de slogan verder aan. Stiel.
2: Sterk werk.
1: Stiel. Sterk werk. Ja! Ah,
3: met veel overtuiging ook gebracht. Goed gedaan, Loren.
1: 1-3.
2: Dankjewel.
1: Proficiat daarmee. Wij gaan naar Damon.
3: Ik heb een beetje zenuwen, want ik beeld mij nu de hele tijd Damon van de Vampire Diaries in.
1: Ik met Damon. Dus ik dacht dat je de mop ook ging maken. We spelen met Damon vandaag.
3: Met Damon, ja, kan ook al die mooie mannen. Damon, je bent onwaarschijnlijk zeker ook een hele mooie man. En hier komt jouw eerste vraag.
4: Oké.
3: Welke cocktail bestellen vrouwen als ze een Esma bestellen?
4: Een Porcelain Martini?
3: Nee. Nee, het is een Espresso Martini. Ja, Esma.
4: Bijna.
3: Ja. Ja, nee. Oké, volgende vraag. Dat is niks verloren. Want geloof het of niet, de Sunny Angels die zijn nog steeds het verzamelobject bij veel vrouwen. Maar wat is het verschil tussen een gewone Sunny Angel en een zogenaamde hipper?
4: Dat ze een verschillende kleur hebben.
3: Dat is ook fout.
1: Ja, doe me.
3: Oh, nee. Een hipper is een Sunny Angel met een plaklaag aan een buik. Dus dan kan je dat daar ergens tegen plakken. Bijvoorbeeld ergens in je auto of zo, aan een spiegel of op je laptop of zo. Dus dat is dan een hipper. Die kan je dan ergens aan plakken. Okay. Voilà, dat weet je dan ook weer. Hier komt jouw laatste vraag.
1: En zo wordt het ook extra spannend, hè?
3: Absoluut.
1: Gelijkstandje misschien?
3: Gelijkstand, ja.
1: Ja.
3: met welk dier worden de goedkope producten van het huismerk van de Leijs aangeduid?
4: Met een leeuw.
3: Dat is juist.
1: Oh my god. Ha. Ja, proficiat allebei.
2: Dank je wel.
4: Dank je.
1: Even goed gespeeld. Sterk.
3: Dat is op zich wel... Ja, zeg maar.
1: Sterk werk.
3: Ja. Op zich wel ook een mooie manier om dit te concluderen, niet? Met een mooie gelijkstand.
1: Ja,
3: lekker diplomatisch.
1: Ja, ik wil Damon toch even bedanken. Bedankt om toch even een punt te scoren, want nu wordt het 6-4. En dat is nog altijd niet om over naar huis te schrijven bij Vincent Virus, maar het kan er al mee door. Dus,
4: oké.
1: Voilà, kijk. Heel goed gedaan. Allebei een zeer fijn weekend gewenst. Lore, jij ook. De groeten daar in Mol. Salut.
4: Dankjewel.
3: Ah, een gelijkspel.
0: Iedereen een puntje erbij. Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.

0: Twee weken lang hebben wij het plekje van Vincent Vieris hier in de studio van Q-Music warm gehouden. Onze goede kamerad, hè. Zodat hij zijn rol als papa kon opnemen. En dat hebben we natuurlijk met heel veel plezier gedaan. Maar aan alle mooie liedjes komt een eind.
1: Klopt, maandag komt Vincent terug. En we hebben hem al eventjes niet meer gehoord. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het daar ondertussen gaat, een huizenvirus.
0: Ah, ja?
1: Dat fascineert mijzelf een beetje. En of Vincent vooral ook ondertussen al meer zijn verantwoordelijkheid over June
0: Hoezo?
1: Heeft opgenomen. Want, weet je niet meer, toen we hem twee weken geleden moesten... even hadden gebeld, hè, van mogen wij doordoen ook? Nog twee weken in september. Dan vertelde hij dat hij nog niet zoveel pampers had ververst.
0: Wow. Wow, pas op, even een nuance maken.
1: Met kak erin.
0: Ah, wel, ja.
2: Dat is een goede vraag. Ik denk de mama. Nee, wacht. Ik denk dat 50-50 is, maar als er kak in gaat, is de mama. Dat is tot nu toe wel zo.
1: Goed getimed.
0: Zo kook ze, heerlijk.
1: Ja, benieuwd of hij ondertussen al meer kakpampers ververst heeft. En hoe het nog voor de rest met baby June gaat, dat is vooral belangrijker natuurlijk.
0: We gaan het hem zometeen allemaal vragen. En net zoals June... Die heeft eigenlijk ook geen achternaam nodig, maar één June.
1: Nu al een icoon, hè? June.
0: Is er ook maar één iemand die Miley heet. En ze heeft bloemen bij, want dat niet moeten doen, jongske.

0: komen terug van school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met een helft.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Over 5, 4 is het Niels met...
4: Het is weer zover.
3: Het is weer zover. Het heeft lang geduurd. Ja. Doe me toch. Doe me toch.
4: Ja, sorry. Ik kan er ook niks aan doen. Niels heet hij. Ja.
3: Kun jij nu eens niet Gilbert heten of zo? Ja. Ja. 1 over 5, hier is het Niels, maar...
4: Je bent ermee aan het lachen. Hè,
5: nee, ik ben echt niet mee aan het lachen.
6: Nee, hij is echt gewoon zo.
3: Hier is het Nieuws met Niels.
6: Zo is Gilbert, het. Nee, Niels.
3: Stop.
4: Goedemiddag. Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent. Dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort het parket.
7: Doorgedreven onderzoek heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
4: De jongen zit op dezelfde school. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren.
8: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk, in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
4: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
9: Carl John Bettigan.
10: Michael Ernest Beekman.
9: En mijn onkel Ronnie E. Geese.
10: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
4: Ja, ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden die aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij en hij gaf ook een toespraak.
11: In 25 years a generation has passed since the terror attacks of September 11th, 2001. That day when our country came face to face with true evil.
4: En Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Live Nation wordt dus eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet moeien met de programmatie bijvoorbeeld. Live Nation organiseert in België onder meer Rock Werchter, Graspop en Doer. En dan nog het weer. Vanavond klaart het op vanaf het westen en wordt het droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden.
6: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Diegem 35 minuten. En op de buitenring 12 minuten bij tussen Grimbergen en Jetten. Richting Antwerpen op de E313 gaat het traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 19 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk ook 10 minuten bij. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 19 minuten bij. En richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 14 minuten extra. Dan op de B401 tussen Lerenberg en Gent Centrum ook 11 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.
12: Music. Joren en Naomi.
3: Ciao, zometeen Vincent Vieres in de show. Eerst een baby. Niet baby June, wel een crybaby.

0: Bandit en Emery. So you can keep on crying, baby. Een dikke twee weken geleden is de Q-familie een beetje groter geworden. Emma Salden en Vincent Vieres zijn toen trotse ouders geworden van June Vieres. En dus heeft Vincent twee weken vaderschapsverlof achter de rug. Volgende week maandag is het zover. Dan is er de grote comeback van Vincent Live. En dus hebben we de bezieler van de Boats ook even aan de lijn. Dag Vincent.
1: Good evening. Dag Jorn, dag Naomi.
2: Hallo.
1: Mag ik beginnen met een mini-correctie?
0: Ja.
1: Het is al 3 weken geleden.
0: Het is al 3 weken geleden?
1: Nee, maandag zal het 3 weken zijn. Dus ja, ja, absoluut.
2: Amai, de tijd vliegt.
1: Jullie hebben er zoveel plezier in dat jullie de tijd vergeten zijn. Dat is
0: amai, cool. Ja, sorry. Excuses bij deze rectificatie. Zeg, de meest gestelde vraag hier in de Q-app is natuurlijk, hoe gaat het met June?
1: Het gaat goed met June. Ze ligt hier naast mij. Ze is zo aan het wakker worden van een middagdutje, maar die doet eigenlijk de hele klok rond. Dus van een dutje in haar leven. En het gaat er goed mee. Het gaat er echt prima mee. Het is een braaf kindje, zoals de mama en de papa natuurlijk. Maar dat hadden jullie al lang verwacht.
2: Ja, daarover gesproken. Hoe gaat het met Emma?
1: En met Emma gaat het ook supergoed. Ja, mega goed. Die is hiervoor gemaakt. Dat is fantastisch. Dat is echt dat is prachtig om naar te kijken. Met twee madammen. Ik ben er heel trots op.
0: En zijn we dan nog iemand vergeten? Wacht. Nee, hoe is het met uw virus? Hoe is het met u?
1: Met mij gaat het ook prima. Zeker.
0: Ja?
1: Ja, ik heb jullie vorige week ook even gebeld. Hè, dat het rond de tafel na de verraders herbegonnen is. Dat was even pittig. Zo weg zijn van huis. Dus ik heb wel zo... Kijk, wel zo mijn klein hartje naar komende maandag. Zo ineens lang weg zijn. Want we zitten zo... in een bubbel, dat wel speciaal gaat zijn om zo 's ochtends te vertrekken en te zeggen dag Emma, dag June, en dan iets anders te gaan doen.
0: Ja.
1: Maar anderzijds is het super lang geleden dat ik op de radio ben geweest en mij al de Q-luisteraars plezier heb gemaakt, dus ik heb er ook wel zin in. Maar het gaat een rare dag zijn maandag, dat is niet erg.
2: Dat snap ik.
0: Zeg, en je moet ook een beetje uitgeslapen zijn. We draaiden zojuist nog Crybaby van Clean Bandit en Emery. Is June een crybaby of slaapt ze goed?
1: June is geen crybaby, ze slaapt goed, maar baby's moeten 's nachts eten. Dus wij moeten ze soms ook echt gewoon wakker maken. Dus wij zetten wel om de 4 uur onze wekker. Wat vermoeiend is, hè. Maar in het hele babyverhaal kunnen we niet klagen. Maar als ik vergelijk met voor er een baby was, is het vermoeiend. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, nee, we snappen het niet. Maar dat komt ongetwijfeld ooit.
1: Het kan veel erger, maar dan neemt niet weg dat het vermoeiend is.
0: Ja,
1: zoiets.
0: En of zo. Volgens mij is het ook al een goed teken dat je ze moet wakker maken en dat ze dan niet ligt te krijsen zodat jullie wakker worden.
1: Exact, zeker. Ja, goed zo, Joren.
0: Ja,
1: wanneer begin jij eraan eigenlijk?
0: Ah, wel, niet meer zo heel lang. Maar ga je eens afwachten wat het bij jullie geeft. Ja, ik wil even een goed voorbeeld hebben. Snap je, maar dat komt wel in orde. Zeg, Vieres, ik moet wel nog iets vertellen. Ik sta hier ook met een bang hart. Misschien heb je geluisterd naar de show af en toe?
1: Stukjes, zeker. Ja. Maar nu ook niet om te zeggen dat ik elke dag van 4 tot 7 gekluisterd naar mijn radio heb gezet en de rol in het dicht getrokken. Nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Heb jij soms de cliché-clashes gehoord?
1: Soms, ja, Joren. Vertel het maar. Ga maar even door het zijk.
0: Ja. De vrouwen staan met 6-4 voor. Dus,
1: manneke, echt waar.
0: Ja, mijn oprechte excuses.
1: Ja, dat is niet erg. Dat is niet erg. Naomi, heb jij daar een verklaring voor?
0: Ja, zij heeft de vragen voor de mannen opgesteld en die waren veel te moeilijk.
2: Nee, die waren naar behoren. Ik vond dat een goed niveau. En nee, die waren echt aan elkaar gewaagd.
0: We zijn gejost, Vieres.
2: Maar dat is
1: 6-4 is ook niet onoverkomelijk. Laten we ze kat en kat noemen. We hebben al voor hetere vuur gestaan.
0: Ik had liever met een voorsprong terug afgegeven dan nu.
1: Dat snap ik. Maar, buiten de dubieuze tussenstand van de cliché-clash, vind ik wel dat jullie dat allebei supergoed gedaan hebben. En radio werkt niet met applaus, maar als de mensen even thuis nu allemaal klassicaal zouden applaudisseren voor Joren en Naomi, dan zou dat heel fijn zijn. 3, 2, 1...
2: Yeah. Oh. Dat kan nu echt een keer binnen zien.
0: Pak ons
2: aan applaus. Enfin, voor we jou nog even naar je gezinnetje gaan laten genieten, hè, want de laatste weekend, ik snap dat je daar alles uit wilt halen, hebben we wel nog één belangrijke vraag. Heb je ondertussen al meer kakpampers vervangen dan Emma?
1: Ja, dan Emma. Oef. Ik dacht dat de vraag was, heb je al meer kakpampers vervangen? Ja, zeker. Maar dan Emma, nee. Eigenlijk doen wij meestal kakpampers in duo, in samenwerking. Omdat als een van de twee dan de pamperhandversie is, en het blijkt er een te zijn met een grote boodschap, dan roepen we over het hele huis zo, is mijn kak! En dan weet de andere, ik moet even assistentie gaan bieden.
0: Och, garme die Emma vanaf maandag moet ze het allemaal alleen gaan doen.
2: Oh, tegen wie gaat het nu nog roepen? Het is mijn kak!
1: Naar de buren, ja.
0: Hey, geniet er nog van jullie weekend daar. En tot maandag, Vieres.
1: Jo, tot maandag allebei.
0: Doei.

0: vanochtend bij Matthias van den Bulke kreeg... Michiko van Jason Derulo een volmondige repeat. Het nummer steken we dus in de playlist. Dat betekent dat je zometeen nieuw muziekvoeder krijgt. En die muziek is afkomstig van artiesten die... uit de kast komen.
1: Oh?
0: Maar niet zomaar een kast.
1: Oh, het zal weer wat zijn.
0: Enfin, tekst en uitleg hoor je naar Mark Amber.
2: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's hoping now the clouds run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
3: Echt? Ja, het is ja!
1: Ja!
2: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
2: En nu zijn ze terug.
6: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
2: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q Music.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajcoup.be. Omoda Jaycoup. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
4: Vanavond heb ik afgesproken met 3 vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed? Wat was er slecht? Waar hebben wij mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
9: VTM. Zie het.
10: Grootser!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
12: VDK Bank.
2: Q Music. Joren

0: belangrijk weekend voor deze vrouw, want dan maakt zij haar comeback.
1: Ja, want Céline Dion die start aan een concertreeks in Parijs. En wij gaan straks nog met een OG K3'tje bellen die dit weekend naar haar eerste optreden daar gaat gaan kijken. Repeat
0: of niet? Je hoort gloedje nieuwe muziek in Repeat of niet van artiesten die uit de kast komen.
1: Allee, vertel.
0: Zou je denken, maar het is specifieker. Ze komen allemaal uit een IKEA-kast.
1: Oh, ik wist het.
0: Want zowel Licky Lee als Swedish House Mafia die komen uit Zweden. En bij die laatste zit het natuurlijk zelfs gewoon in de naam. Hè. Dat is gewoon Swedish House Mafia.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: En Swedish House Mafia is een autoriteit natuurlijk op het gebied van dancemuziek. Licky Lee was dat in 2011 ook. Maar dat was niet haar eigen verdienste. The Magician zorgde daarvoor. Weet je nog, The Magician met I Follow Rivers?
1: Ja, dat was een schijf.
0: Een schijf, echt waar. Bon, zij was toen niet zo heel blij mee dat het geremixed is. Maar dankzij die remix hebben de guys van de Swedish House Mafia wel kunnen horen dat haar stem multi-inzetbaar is. En daarom horen ze nu samen in Repeat of Niet met hun track Happiness is So Sad. Je hoort het nummer hoogstwaarschijnlijk voor de eerste keer, dus laat het even binnenkomen. En laat dan ook even meteen weten wat jij ervan vindt. Dat doe je door Repeat of Niet te sturen in de Q-app. Zet er ook even bij wat jouw gevoel zegt. Voor Swedish House Mafia, Licky Lee en Happiness is So Sad.

0: zat er lekker in. Om eerlijk te zijn, ik vond het wel leuk, Swedish House Mafia, Leaky Lee. Ik dacht, die Leaky Lee wordt een one-hit wonder, maar nu bewijst het toch even het tegendeel.
1: Absoluut, ja, ik vind het ook een goed nummer.
0: Of net niet.
1: Wel, ik zal het u eens vertellen. Thomas die zegt, repeat, leuke combo. Dat gaat over ons, denk ik. Nee, dat gaat over Leaky Lee en Swedish House Mafia, dus hij is verkocht. Alex die zegt ook, repeat, toffe beat, leuke sound. Anna die zegt ook, heerlijk nummer, dikke repeat. Elias die zegt ook, repeat voor Zweden. Ik kan dat niet zo goed, eigenlijk.
0: Zweden.
1: Zweden. Zweden. Birger ook, ja. Mag door van mij. Het is eigenlijk heel duidelijk een repeat.
0: Je hoort het nummer pas volgende week maandag terug, 20 over 10 bij Ulrike Dam. En dit is 5 Seconds of Summer. Oh, dat we dan nog krijgen.

0: Het is 5:30. Naar de nieuwsredactie, naar Niels, want er is Niels nieuw... Oh my god, het kan niet! Oh my god!
1: Oh, het wordt echt erg.
0: Oh, doe me toch.
2: Je mag gewoon een andere naam kiezen, hoor. Zeg maar iets.
0: Je hebt wat te vertellen over het festivallandschap, hè?
2: Ja, dat klopt. Live Nation mag Pukkelpop namelijk overnemen. De Belgische mededingingsautoriteit heeft het licht daarvoor op groen gezet. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Er is wel een belangrijke voorwaarde. Live Nation wordt eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet moeien met bijvoorbeeld de programmatie. Live Nation organiseert in België onder meer al Rock Werchter, Graspop en Doer. En dan nog sport, want de Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet in de problemen en blijft de leider in het klassement.
0: Ja, over de koers gesproken. Dag Frank.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Ja, je vraagt jullie af waarom, over de koers gesproken. Dag Frank. Ja, jij gaat, als het goed weer is, ga je toch soms met de fiets rijden?
3: Dat klopt.
0: Ja. En morgen wordt het goed weer, als we jou mogen geloven.
3: Je mag mij geloven. Ja, nee, inderdaad. Het gaat mooi weer worden. Dat klopt. Ja.
0: Oké. Goed. Ga je dan ook fietsen?
3: Wel, ik ben eigenlijk aan het trainen voor een marathon, dus ik ga morgen sowieso een stevige training doen. Maar het zou kunnen dat ik na de middag, als het zonnetje er is, dat ik toch eventjes de fiets nog uithaal. Ja.
0: En dan nog zwemmen en dan wordt het een triathlon.
3: Ja, zwemmen kan ik niet. Ja, ik kan boven water blijven, maar dat blijft niet bij. Dus.
0: Ja, dan raak je niet ver mee op een triathlon natuurlijk. Nee, maar wat voor weer krijgen we vandaag nog?
3: Wel, op dit moment zijn er nog wat buien actief, hè. Voornamelijk over het centrale gedeelte van ons land. In het westen is het al helemaal opgeklaard, daar schijnt de zon volop. Maar dus in het centrum houden rekening mee dat die buien toch nog wel eventjes actief zijn. Die gaan ook wat verder richting het oosten. En het is pas in de loop van de avond uiteindelijk dat de buien eruit gaan, hè. Dus dan wordt het overal droog, gaan we brede opklaringen hebben. Op het moment zal het zelfs eventjes volledig helder zijn. En dan is de vraag natuurlijk, door het feit dat het heel rustig is en door het feit dat het redelijk goed kan afkoelen, zou er wel eens ochtendgrijs kunnen worden, als laagbewolking, nevelmist of zoiets. Dat is allemaal mogelijk, dat geven toch bepaalde weercomputers aan. Als dat het geval is, dan gaan we daar natuurlijk morgen mee starten. Dus niet verschieten als de zon nog niet direct aanwezig is, als misschien zelfs op enkele plekken het mistig is. De zon heeft daar natuurlijk moeite mee, hè? Dus die gaat dat wel allemaal opbranden, dat gaat gebeuren in de loop van de ochtend. Op de ene plek gaat dat sneller zijn dan op de andere plek sowieso. Feit is wel dat het uiteindelijk zonnig gaat worden, hè? Dus morgen namiddag heb je de grootste kans op zon. En dan wordt het eigenlijk nog een 23 graden. Dus een beetje geduld, zou ik zeggen, op sommige plaatsen morgenochtend. En dan komt het allemaal goed morgen.
0: En zondag, Frank?
3: Ja, dat is een heel ander verhaal. Dus ik vrees dat we dan iets gaan moeten zoeken voor binnen. Stijn, toen zei je natuurlijk dat je zegt van ik ben een echte Vlaanderiaan, ik kruip de fiets toch op. Het gaat regenen. En het gaat redelijk snel regenen vanaf het noordwesten. Dus het begint nog wel droog voor de vroege vogels. Maar uiteindelijk in de loop van de ochtend gaat de regen zich verspreiden over heel het land. En dan is het eigenlijk voor heel de dag, zoals het nu eruit ziet. Het is niet dat het echt heel grote hoeveelheden zullen zijn, dat niet. Maar het zijn zo'n periode met regen. Redelijk wat bewolking, dus de zon die het ook wel moeilijk heeft op zondag. En logischerwijs dat het dan ook niet meer zo warm wordt. Een graad of 20, dat is de maximum temperatuur voor zondag.
0: Allee, dan kan jij zondag in een binnenzwembad aan je zwemskills gaan werken, Frank.
3: Dat zal toch niet lukken. ik heb daar totaal geen talent voor, nee. Wat het zwemmen betreft. Ja, helaas niet, nee.
0: Je hebt zoveel andere talenten, gelukkig wel. Daar mogen we elke dag van.
3: Iedereen heeft zijn talent, hè? Dus jullie ook. Hè?
0: Maar pak het even binnen, Frank. Pak het even binnen. Het is echt een gemeend compliment van ons naar jou.
3: Allee, dat is heerlijk om dat te horen.
0: Frank, fijn weekend. Salut, hè.
3: Ja, jullie ook.
4: Salut. Ah, ik heb een beetje de slappe lach, dus ik hoop dat ik mij hier kan doorploeteren. Oké, er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 22 minuten. En op de Brusselse ring, op de binnenring tussen de bocht van Vorst en Astridlaan, 18 minuten. En op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem, 11 minuten. En ook 10 minuten bij tussen Grimbergen en Jette. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ik moet niet zo kijken naar mij. 17 minuten.
0: Ik wacht gewoon af tot
4: het
0: klaar.
4: Ja, je bent me aan het uitdagen, ik voel het. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 13 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 10 minuten bij. Dan richting Brussel tenslotte op de E19 tussen Zemst en Machelen ook 12 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Lekker. Hey, what's up guys? Justin Bieber. Joren en Naomi. En de Justin. Dit is Sorry bij Q-Music.

0: Oei.
1: Die viel even in het water. Kan wel zwemmen, Justin Bieber. Zometeen gaan we bellen met een Kaatje. Het tweede letter is een A, de derde een T. Het is Kathleen Aerts. En we leggen geen verbinding naar België, ook niet naar Zuid-Afrika deze keer. Wel naar Parijs. Want Kathleen gaat naar het allereerste concert van Céline Dion in Parijs.
0: Ja, de grote comeback start morgen van Céline Dion met een reeks van 16 concerten in 2026 en dan nog eens 10 in 2027.
1: Je hoort ze naar Just to Turn the Lights Off.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja,

0: vertellen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar... Na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Never again. 30 jaar Milk Inc. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milk Inc. Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Q Music.
4: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Vanavond bij VTM wordt James Cook de bevolking.

0: de spotlight op Valérie,
1: Joren en Naomi.
0: Want morgen begint Céline de Dion aan haar grote comeback in de Paris La Défense Arena in Nanterre, net buiten Parijs. Dat is een van de grootste concertzalen van Europa.
2: Ja, 26 shows in totaal en ze begint morgen aan haar eerste deel van 16 concerten. En daar gaat Kathleen Aerts bij zijn.
0: En normaal zouden wij nu zeggen, dag Kathleen!
2: Dag Kathleen, maar ja.
0: Maar, niks hè.
2: Nee, we krijgen haar niet te pakken.
0: We krijgen haar niet te pakken. Volgens mij is die zo hard aan fangirl. Is die net ergens Céline Dion tegengekomen? Is die flauw gevallen?
2: Pas op, ik hoop van niet.
0: Ik hoop ook van niet natuurlijk, maar we kunnen ze op dit moment niet bereiken. En wij hebben, om met Céline Dion haar woorden te zeggen, op dit moment dit gevoel.

0: Kathleen, waar ben je toch?
1: Pijnlijk eigenlijk, hè?
2: Oh.
1: Oh.
0: Bon, als we ze nog te pakken krijgen, dan hoor je ze en dan horen wij ook hoe zij uitkijkt naar Céline Dion.
3: Dit is deze week de Q

0: Deze week onze cute opschijf, je hoorde Jamie Miller. Ja. Zojuist hadden we normaal gezien Kathleen Aerts aan de lijn. Die gaat naar het allereerste comeback-concert van Céline Dion kijken. We hebben haar niet te pakken gekregen. Maar we dachten, zometeen is het extra weekend. Het eerste feestje van het weekend. Misschien kunnen wij gewoon al eens de open lijn testen. Door even de vraag te stellen. Ga je naar Céline Dion? En ben je op dit moment aan het luisteren? Zo ja, bel dan even 0800 54684. Dus 0800 54684. En het is wel belangrijk als je naar Céline Dion gaat natuurlijk. Dus bel maar. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Bert.
0: Dat is Kathleen. Ja. Dat is Kathleen.
2: Ja, maar
1: nee, het is niet Kathleen.
0: Ah, maar het is Bert.
2: Dus
0: het
2: dag, Bert. Bert, Hallo? De kok toch niet?
1: Nee.
2: Ah, nee. Vertel eens, wie ben jij? Wat drijft je?
1: Ik ben Bert en ik ga morgen naar Céline Dion. Dus,
2: dat is wel goed.
0: Dat is heel goed.
1: Ik ben super excited.
0: Oké, goed. Wacht, hè. Maar Céline Dion, wat heb jij met Céline?
1: Oh ja, dat is gewoon mijn jeugdidool. En ja, ik kijk daar enorm naar uit om die terug te kunnen zien. Het is nu mijn vierde keer dat ik ze ga zien. Dus het is wel spannend. Ja, ik ben blij dat morgen de eerste show is dat we mogen meemaken. Want ik denk dat dat toch wel indrukwekkend zal zijn.
2: Absoluut, dat zal iconisch zijn. Hè? Het is natuurlijk wel een bijzonder optreden. Ook omdat ze natuurlijk dat Stiff-syndrome nu heeft. Hoe verwacht je dat haar toestand gaat zijn?
1: Oh, ja, ik hoop voor haar dat ze vol energie zit en dat ze het perfect gaat doen. Maar ik denk wel dat ze serieus heeft kunnen trainen. Dus ik denk wel dat het in orde zal zijn.
2: Ja, dat heb ik ook gelezen. Dus 2 dagen pilates en 2 dagen ballet per week en zo. En ze wordt goed begeleid. Dus het komt helemaal goed.
0: Moet ze geen cardio en zo doen? Of, ik ken er allemaal niks van.
2: Ja.
0: Ik sport ook maar elke dag, hè, maar goed.
2: Komt wel goed.
0: Hey Bert, veel plezier daar, man.
1: Ja, dank u wel. We gaan ervan genieten.
0: Bye bye.
1: En dan zijn we vanavond. Tada.
0: Oh, iemand op lijn 2 ook. Hallo?
3: Ja, hallo.
0: Ben jij onderweg naar Parijs toevallig?
3: Nee, niet naar Parijs.
0: Ah, oké. Okay.
3: Naar Kortrijk.
0: Naar Kortrijk. Ah ja, daar komt Céline Dion niet in Kortrijk. Maar goed, met wie spreken we trouwens?
3: Nee. Ja, mijn naam is Michelle.
0: Dag Michelle.
2: Dag,
0: hallo.
2: Michelle,
0: bedankt om even onze... Ja, zeg maar hoor.
3: Woensdag 30
0: september
3: naar
0: Céline Dion. Ah, je gaat nog? Oké, je gaat nog. Oké, geweldig. Nog even afwachten, hè. Kunnen alles zien of dat wel de moeite gaat zijn. Hè?
3: Ja, tuurlijk.
0: Sowieso.
3: Dat zal zeker goed zijn.
0: Ah, wel, absoluut. Hey, geniet ervan. Heb je zotte weekendplannen?
3: Nee, geen zotte plannen.
0: Ah, wel, ja, kijk. Maar het wordt al zot genoeg in het weekend van een 30ste waarschijnlijk. Of is dat je,
2: het is een woensdag, zei ze.
0: Ah, is dat een woensdag?
2: Maakt niet uit.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ik heb wel nog een vraag voor jou, Michelle. Wat is jouw favoriete Céline Dion lied?
0: Ja, die vraag niet.
2: Goeie, welk? Tous les hommes.
0: Tous les hommes.
2: Ah ja, het is Tous les Hommes. Ja, het is allemaal hetzelfde met de venten, ik snap het.
0: Hey, veel plezier de 30ste. Dag, Michelle.
3: Ja.
0: En de groeten in Kortrijk. Salut, hè. En Michelle al afgelegd, zeg.
2: Nou ja, Tous les Hommes, zal het beu.
0: Ik had mijn mond moeten houden, hè. Wat voor ding. Zeg, jouw wilde weekendplannen zijn meer dan welkom met een audiobericht in de Q-app. En het is daarbij belangrijk dat je je berichtje eindigt door zo luid en zo enthousiast mogelijk jee te roepen.
2: Ja.
0: Jee. Dit is Anima, jee.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
1: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
0: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
4: 6 uur, goeie avond. Nieuws krijg je van Niels.
5: Een goeie avond. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus. Dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt ook in het ziekenhuis. Het zijn nog maar de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Maar volgens het departement Zorg moeten we ons nog niet meteen zorgen maken.
6: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt griepige symptomen zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
5: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen in de toekomst, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort het parket.
7: Doorgedreven onderzoek heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
5: De jongen die nu verdacht wordt, zit op dezelfde school. Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Live Nation wordt dus eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich wel niet moeien met bijvoorbeeld de programmatie. Het bedrijf organiseert in België onder meer al Rock Werchter, Graspop en Doer. En in de VS zijn herdenkingsplechtigheden gehouden voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. President Trump woonde de herdenking bij aan het Pentagon in de buurt van Washington en hield er een toespraak.
8: We will always remember the victims and the families of September 11th, 2001. Very famous date, unfortunately.
5: In New York was er een herdenking aan Ground Zero, waar de WTC-toren stonden. Daar waren alle ex-presidenten aanwezig die nog in leven zijn. Daar werden ook de namen van alle slachtoffers voorgelezen. En was er een minuut stilte op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. En dan nog sport. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden.
9: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de binnenring, tussen Beersel en Peder Square 19 minuten. En tussen Peder Square en Groot-Bijgaarden en Saarlaan ook 18 minuten bij. Dan op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem 11 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het traag tussen Antwerpen-West en Borrerhout 19 minuten bijtellen daar. Richting Antwerpen tenslotte op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook 17 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Here we go. Q-music. Q-music.
10: Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend. Bel Nina Q op 0800 54684.
4: Ja, dat telefoonnummer dat hebben we zojuist al uitgetest. Dus het werkt, het werkt, het werkt, lieve vrienden.
9: Dat is al een goed begin.
4: Nogmaals, voor mocht je het zojuist gemist hebben, 0800 54684. Typ het even in en je telefoon. En kom uit bij ons in de studio.
9: Ik hou mijn hart al vast, want ik heb de slappe lach al de hele tijd.
4: Ja, het gaat moeilijk, hè. Het is lastig.
9: Oh, het is een lastige laatste show, maar ook zo plezant eigenlijk, hè, omdat het zo simpel is.
4: Het kan zo gemakkelijk zijn, echt waar.
9: We beginnen zelfs te filosoferen.
4: Dat is echt waar. Nee, maar hey, je kan ons bereiken door je weekendplan in te bellen. 0800 54684. En wij zorgen ondertussen voor lekkere muziek.
9: Ja.
4: We beginnen met Criss Cross Amsterdam, Louis Sonza en Willy William. Dit is My Oh My.
10: Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend.

0: 0800-54684. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Yannick.
0: Dag Yannick. Zeg Yannick, wat was je zotste weekverhaal?
1: Werken.
0: Oh.
1: Het was enorm druk.
0: Oh, dat ook nog eens. Mijn vriend toch. Hey, leuke vooruitzichten dit weekend.
1: Voetbal van de kinderen.
0: Ah ja, ja. Ben je zo die vader die zo langs de zijlijn staat te roepen? Ben je zo iemand?
1: Nee, ik hou mij in.
0: Oké. Okay.
2: Dat is heel braaf.
0: Zeg, zorg dat ze winnen. Hè. Als vader, een beetje aanmoedigen. Niet te hard.
1: We doen ons best.
0: Yannick, fijn weekend. Bye-bye.
1: Thank you.
0: Hallo, lijn 2. Met wie spreken we?
3: Hallo.
0: Hallo.
2: Serieus?
0: Zeg, het is hier vrijdag, hallo. Hè. Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo. Gaat dit zo de hele tijd blijven doorgaan? Ah, met Janne. Ja. Oké, dag Janne. Hallo.
2: Oké, we hebben een naam.
0: Fan.
3: Ja, sorry.
0: Dat is niet erg. Zeg,
3: de mama natuurlijk ook nog.
0: Ah, Janne en de mama. Ah, ze zijn met twee. Ah, vandaar. Naomi en ik ook. Soms gaat dat ook niet altijd even gemakkelijk, dus ik begrijp het. Ik kan er helemaal in komen.
3: We keken zo naar elkaar. Oei.
0: Moeten wij nu iets zeggen? Ja, het was de moment. Het was absoluut de moment. Zeg, zijn het frieten vanavond, Janne? Op vrijdag?
3: Ja.
0: Ja?
2: Oh, goed.
0: Wat is je frituurbestelling?
3: Ja. Elke vrijdag kookt de papa.
0: Maar wacht, ik vraag juist zijn frieten.
2: Heeft hij een frituur, de papa?
3: Ja, voilà. Ja, hij gaat elke vrijdag naar de frituur.
0: Ah, oké.
2: Hey, mopje.
0: Hey, laat ze smaken, de frieten. Hè?
3: Dat komt in orde.
0: De groeten aan de mama, hè. Oh, duo's, het werkt niet altijd gemakkelijk. Kunnen we misschien vragen aan het duo van Vrienden van de Vrijdag? Ulrich en Bert.
4: Hallo.
2: Hey. Hey. Verlos ons.
0: Oh.
2: We zijn zo gaar.
4: Het is wel...
0: Wat, hè?
2: Ja, dat is een show.
4: Precies, hè.
2: Ja.
4: Ja.
0: Wilde hij dat er een keer niet zo invrijven? Wij weten dat ook, ze.
2: Ja, maar
0: wij
2: het er moeilijk mee.
4: Ja, maar ja, bijna. De aflossing is hier.
2: Ja, het is bijna nodig.
0: Zeg, waarom zijn jullie hier al?
4: Ah, wel.
5: Ah ja, ja, dus we hebben eigenlijk een belangrijke boodschap.
0: Zo hard al vergeten. Ja,
5: waarom zijn we hier? Wat is mijn naam? Wij hebben Love is on the Air altijd in de show, in Vrienden van de Vrijdag, waarin dus twee luisteraars kunnen kennismaken met elkaar op de radio om te zien of daar liefde kan uit ontstaan. Hè, dus twee singles. Maar we hebben net telefoon gekregen van onze single, die normaal gezien ging meedoen, dat hij niet meer kan vanavond.
2: Oh.
5: Ja, dus we zijn heel dringend op zoek naar een nieuwe single die vanavond iemand wilt ontmoeten in onze radioshow.
0: Oké. Okay. En wie mag zich allemaal inschrijven of aanmelden?
5: Ja, iedereen. Je moet wel echt single zijn. Dus we willen geen problemen.
2: Ja, of een open relatie.
5: Kan ook.
4: In principe.
0: Oh,
5: hebben we nog nooit gehad, hè?
2: Spice it up, you guys.
4: Open relaties, meld je nu aan. Maar ook gewoon de singles.
5: Ze biedt Ruben naast u.
0: Ja, die loopt hier ergens rond, hè. Die happy hours juist gedaan. Het zou zomaar kunnen. Oké, dus ben je single, zit je in een open relatie of iets anders en is de partner er zeer tevreden mee. Deel het in de Q-app. In de Q-app mogen ze zijn.
5: Ja, zeker. Stuur gewoon een berichtje.
0: Perfect. Stuur gewoon een berichtje. Als het zo makkelijk in één keer altijd kan zijn. Jongens, toch. Ah, dit is extra weekend.
5: Nog drie kwartier, jongens. Kom aan.
0: Het gaat ons lukken.
5: We gaan ons best doen.

0: extra weekend bij Q Music. En als je nu net intuned en je denkt, amai, wat is dat daar voor een emotionele boel en zot. Ah, wel ja, wij zijn een beetje emo. Het is onze laatste vandaag. Volgende week is Vincent live helemaal terug. Kijken we natuurlijk met z'n allen naar uit. We hebben net, ik ga het toch even meegeven, we hebben een cadeautje gekregen van ons...
1: Ja. Totaal niet nodig. Echt om een keer de wereld van alle mensen waar we ook mee samenwerken. Maar zij hebben vooral ook voor ons gewerkt. En ja, ik voel mij zo... Ja, wel iets terug moeten geven.
0: We zijn dat helemaal vergeten.
1: Zo erg. Wow. Wij verdienen het niet.
0: Maar ik ben wel
1: de schatten
0: echt...
1: van mensen.
0: Ze kennen mij wel goed, hè, want mijn verslavingen staan hier gewoon voor mij. Kaneel. Dat wist ze nog niet, hè. Ik ben verslaafd aan kaneel. Mm. Cola Zero en een neusspray.
1: Zalig.
0: Echt al een hele dag last van mijn neus. Dus...
1: Nee, dat hoef je niet bij de microfoon te doen.
0: Zometeen duiken we nog verder in de weekendsfeer. Dat doen we tijdens Friday, waarbij we allerlei weekendplannen van luisteraars gaan overlopen. Dus jouw wilde weekendplannen zijn meer dan welkom via een audiobericht in de Q-app. En het is daarbij zeer belangrijk dat je bericht eindigt door zo luid en enthousiast mogelijk...
1: Yay!
0: ...te roepen. Onderweg ook lekkere muziek van de Chainsmokers. Ik had het beloofd. Closer staat klaar.
2: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
3: Dit was fantastisch.
2: Geweldig! Got Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
10: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
11: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
12: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
13: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
14: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
15: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
14: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
15: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
14: Aha, oké.
16: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
17: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
18: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
17: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
18: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
17: Huh?
18: Yep, gaat heel lang mee.
19: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
20: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
21: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, veranda's.
22: Leinaars Aluminium.
23: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.be.
24: Extra weekend.

0: Dit is Extra Weekend, waar je op dit moment ook naar luistert. Met de Chainsmokers, Halsey en Closer. We hebben ook een open lijn, hè, vrienden. Maar mocht je nog niet weten, het is 0800-54-684. Je mag daar altijd naar bellen. Of je mag ook gewoon je weekendplan doorroepen in de Q-app. En eindigen met J. Want het is tijd voor Friday, lieve vrienden. Het moment waarop we vooruitblikken in de show. Op het weekend. Dit is het weekendplan van Shawnee Jetbol.
1: Ik ga dit weekend naar een housewarming en naar Flanders. Daar straf ik heel veel zin in. Yay!
0: Dit is Tessa uit Kortrijk.
2: Hey iedereen, wij hebben zeker spannende weekendplannen, want mijn broer trouwt morgen en ik ben getuige. Nu al een dikke proficiat gewenst aan Sam en Sielke.
3: Proficiat nog aan Sam en tante Sielke.
0: En ook een beetje
4: schattig.
0: Dit is Miri uit Turin La. En dan nog iets, want ik kan het niet meer lezen.
5: Mijn weekendplannen zijn 4 nachtdiensten draaien op neonatologie UZ Leuven. Top 10! Yay!
0: Yay!

0: Ik ben Emma.
1: En ik ben Diana. En dit zijn onze weekendplannen.
2: Ik ga zondag naar de Giro en dan doen wij leuke spelletjes.
1: Mijn oma is bijna jarig, dus dan gaan wij zondag naar Eindhoven om haar verjaardag te vieren.
3: Yeah!
4: Yeah!
5: Maar wat een geweldig weekend wordt dit, jongens.
6: Schattig aard.
5: Heerlijk lekker.

0: dit weekend de verjaardag vieren van onze dochter Katalia, die 12 jaar wordt vandaag. Yay!
1: Dank u, Kim. Dit is Katia Troeselaar.
2: Onze plannen zijn morgen naar de film samen gaan met mijn zoon. Naar de film van Jana. En zondag naar mijn moeder op bezoek in het woonzorgcentrum. Yay!
3: De groetjes daar.
1: De film van Jana?
3: Van Jana.
1: Ah, van Jana. Geert, het Londers heeft weekendplannen.
4: Onze weekendplannen zijn morgen vroeg in de tuin werken. De haak scheren en s'avonds lekker bij vrienden gaan eten. Yay!
1: Oh, heerlijk zo. De voetjes onder tafel schuiven en niks moeten doen.
3: Ja, dat is ook mijn favoriet.
1: Dit is Extra Weekend met zometeen nog extra veel lekkere muziek. En eerst... Want de eerste besmettingen met het West-Nijl-virus in Vlaanderen.
5: Ja, 5 mensen zijn inderdaad besmet geraakt, hè. Dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt zelfs in het ziekenhuis. Het zijn zoals gezegd de eerste mensen die bij ons besmet raken, want daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Het departement Zorg benadrukt dat de kans wel erg klein blijft om besmet te raken en ernstig ziek te worden. En nog sport, want onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, die zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. De top 4 van elke poule gaat door naar de 8e finales. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden.
6: En 8 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren reken je best 29 minuten. En op de Brusselse ring op de binnenring tussen de bocht van Vorst en Astridlaan 20 minuten bij. Tussen Beersel en Ruisbroek zijn dat 12 minuten. En op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Zaventem 10 minuten bij. Dan op de ring rond Gent richting Zelzate tussen Skaldestraat en Gent Zeehaven 17 minuten. En richting Antwerpen op de E313 gaat het traag tussen Massenhoven en Antwerpen Oost 14 minuten bij. Richting Hasselt op de E313 tussen Geel-West en Ham 13 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Wij zoeken voor zometeen nog een DJ die het nummer kiest in onze playlist. Zometeen dus.
7: Q. Het eerste feestje van het weekend.
8: Ha,

0: Ik vind het een kerstplaat. Treasure van Bruno Mars. Ja, moet je altijd denken aan kerstmis.
1: Vind ik bijzonder.
0: Ja? Ligt aan jou?
1: Nee, maar doe je dat dan zo op je diner, zo'n Bruno Mars momentje?
0: Nee, dat zou...
1: Zijn jullie daar dan allemaal met de familie Treasure?
0: Dat zou heel bijzonder zijn. Dat zou ook heel bijzonder zijn. Hey, dit is Extra Weekend. Nog tot 7 uur nemen we je mee hier op Q, het eerste feestje van het weekend. Maar zometeen ben jij heel even de DJ van het feestje. Want jij mag bepalen welk nummer we gaan draaien.
2: Jij bent even de DJ in Extra Weekend. Kies je voor...

0: 0800-1684. En kies.
1: Welk nummer wil jij straks horen? Laat het weten. Niet via een bericht in de Q-app, maar wel via het nummer dat je zojuist hoorde. 0800-54684. Ofwel ga je voor Jamaican. Van Jugel en Solto in de Bam Bam. Hè. Of we mag een Ella Henderson Hurricane. Ja, ik... Mag ik...
2: Zeker, mag jij zeker.
1: Jamaican. Please, kies voor Jamaican.
2: Ah, nee, ik ging Hurricane zeggen. Ah, dat vind ik wel goed. Allee, dat is ook niet zo nieuw dat wij niet overeenkomen. Maar ik vind het wel goed in dit spelletje. En bel, hè, inderdaad, want wij kunnen het gewoon niet meer. We hebben een heel vaag uurtje in onze laatste uren samen. Voor ja, Vincent Live natuurlijk terugkomt. Dus pak het spel hierover. Kom, bel gewoon en kies het nummer. Dat moeten wij niet doen.
1: Nogmaals, 0800-54-684. En wie komt er terug? Jawel.
3: Ah, wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Coochie, coochie, coochie.
0: Dat valt nog af te wachten. Let's de comeback van Vincent Live. Let's have some fun. Maandag vanaf 4 uur bij Q.
2: Music.
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor als je zelf telt.
5: Zal wel zijn.
4: Voor als je elke cent telt.
5: Zal zeker wel zijn.
4: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
5: mij van mijn padellenellenboog verlossen.
4: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
3: Verica Bank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
13: Weet je wat ik mis na de vakantie?
14: De zon?
13: Nee.
14: Het strand?
13: Nee, het comfort.
14: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Op een deurdagen van 7 tot 19 september.
13: Citroën.
14: Info en voorwaarden op citroën.be.
15: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
18: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
19: Volkswagen.
0: Dit is Extra Weekend. Joren en Naomi.

0: extra weekend. Kies je voor.
1: Ja. Kies hier maar voor, hè.
2: Ja.
0: Of ga je toch liever verder met...
3: Ja, die wil ik.
1: Maar draaien we dit al niet genoeg?
3: Nee.
0: Bel naar 0800 54684 en kies.
1: Kom maar.
3: Zo ga je ze niet lokken, hoor, jij creep.
0: Kom
3: maar hier.
0: Kom eens hier, jij. Kom eens.
1: Hallo, met wie?
4: Hallo, met Emily.
1: Dag Emily, het is Emily. Met Joren en Naomi van Q Music van Extra Weekend. Hallo.
4: Dag Joren en Naomi.
1: Zeg, jij bent de DJ van dit feestje. Nou, Naomi, goh, maar het is echt moeilijk, jongens. Emily was het, hè? Emily, hè?
4: Ja.
1: Ja. Vertel eens.
4: Ja, ik ga jou moeten teleurstellen, Joren. Ik kies voor het liedje van Naomi.
1: Maar
4: yes. Ja, voor Hurricane.
3: Let's go!
1: Maar dit draaien wij toch al genoeg?
3: Nee, niet genoeg. Waarom kies je die?
4: Ja, gewoon. Dus, ik vind het al een beetje een feestnummer.
3: Ja.
4: Going through my mind like a hurricane. Dat is ook een beetje hoe dat mijn mind er soms aan toe gaat.
3: Och, like ook heel herkenbaar. Ja, ja, chaos, troef. Nee, en dat andere nummer, ja. Dat doet mij ook zo denken aan die reclame van Bacardi. Of wat was het? Martini of zo van...
1: Ja, wat is daarmee?
4: Martini.
3: Ja, maar dat is ook plat gedraaid. Hè. En dan oké, dan is dat een remix van een remix van een remix. Dit is tenminste origineel.
4: Ja, dat is waar. Voilà.
1: De jugel zal het graag horen. Maar goed, als ik jullie hier een plezier mee doe, ik ben Roentje Broert om kijk. Huppa, huppa. Hurricane, alsjeblieft.
4: Ja, dankjewel.
1: Fijn weekend, hè. Bye-bye.
4: Ja, dag.

0: er zijn er een paar tevreden. En een paar ook niet, maar zo gaat dat natuurlijk in het leven. Extra weekend, het zit er bijna op, lieve vrienden. Oh, alleen het weekend. Allee. Het weekend moet nog beginnen, hè? Vooral de duidelijkheid. Ja, ja, dat absoluut. Zometeen zijn er jouw vrienden van de vrijdag, Ulrike en Bert. Ja, zou het niet uitgehaald hebben, zo de oproep die ze bij ons komen doen zijn?
1: Ja, ik denk dat wel. Ik heb wel een paar inzendingen zien binnenkomen.
0: Ja, voor Love is on the Air kan je daten. Op de radio.
1: Altijd spannend. Wat ga jij eigenlijk doen dit weekend?
0: Ik ga vanavond op resto.
1: Oh, resto.
0: Morgen... Goh, ga je morgen weer aan doen? Ah ja, ik ga naar een vliegshow morgen.
1: Oei. Allee, sorry. Maar dat lijkt me... Ja, zo saai. Ik weet niet. Wat gebeurt er dan?
0: Oh, ja.
1: Ze vliegen dan.
0: Maar dat is een vliegshow. Dat is een zotte vliegshow met vliegtuigen en al.
1: En maken ze dan zo...
0: Ja, loopings en al. Ja. Ja. Oei, ja. En een F-16 denk ik ook wel te zien.
1: Oké, mega tof.
0: Ik geloof er niks van, joh. En zondag ga ik padellen.
1: Goed.
0: Ja.
1: Ja, want elke dag...
0: Sporten. 7 op 7, alles geven.
1: 7 op 7, alles geven.
0: Hoe is het bij jou?
1: Morgen ga ik ook op restaurant. En zondag ga ik vliegen naar Italië.
0: Prachtig. Geniet van je vakantie. Volgende week is Vincent live terug. Oh, en ik heb al gezien... Oh. Ja, maar nog niet. Oh,
1: het verklappen.
0: Nee, ik ga natuurlijk nog niets verklappen. Dat is ook helemaal niet aan mij, maar het gaat zo leuk worden. Oh, het gaat zo leuk worden. Zeg je niet van jullie weekend. Fraggles. Dit is Calvin Harris.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Je krijgt het nieuws van Niels.
2: Een goeie avond. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus. Dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt zelfs in het ziekenhuis. Het zijn nog maar de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken.
3: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grippige symptomen zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
2: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Een dodelijk ongeval op de E17 in Deerlijk in West-Vlaanderen. Een motorrijder van 25 is daar om het leven gekomen na een botsing met een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd. En dan nog sport. Onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. En nog het weer. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden.
1: En op dit moment 7 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E40 richting Brussel tussen Zwijnaarden en Wetteren is een ongeval gebeurd. Je moet daar een uur bij rekenen. Tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe is het 5 minuten langer. Richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke 25 minuten extra. Richting Hasselt E313 tussen Geel-West en Ham ook een ongeval gebeurd. 17 minuten erbij. Brusselse binnenring tussen Beersel en Ruisbroek. Daar verlies je een kwartier. Op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem is het 8 minuten langer. Dan nog de ring rond Gent richting Zelzate tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven, 7 minuten erbij. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven? Dat kan, maar dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Attentie voor opname. 3, 2, GSM's op stil alstublieft.
5: Oh, excuseer.
4: Oké. We gaan opnieuw. Attentie voor opname. 1, 3, 2,
6: live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Uw hosts voor vanavond, Ulrike Douwer en Bert de Kok.
1: Goedenavond! Welkom, beste vrienden, de Vrienden van de Vrijdag. We zijn weer samen. Hoe voelt dat?
7: Hoe zeggen ze dat? Hoe gaat dat liedje? Reunited and it feels so good.
1: Ik ken dat niet.
7: Allee. Ulrike Douwer begint weer al goed, hè.
1: Maar dat is niet van Natalia, dus ik herken het niet. Maakt niet uit. We hebben het vanavond over de verraders, uiteraard, in deze show. Want ja, Bert, jij doet mee.
7: Ja.
1: Je bent bondgenoot geworden. Was je blij met die rol?
7: Ah, wel, het was een beetje dubbel, want ik wou beginnen als verrader. Toen ik naar daar ging, dacht ik van ja, ik wil wel een verrader zijn. Maar toen ik daar was en ik zag iedereen, verdween dat gevoel. Dus ik was uiteindelijk wel blij dat ik bondgenoot werd. Maar hey, het kan nog in dit programma. Alles kan nog halverwege, hè?
1: Ja, het is een programma waar alles, een beetje zoals dit programma,
7: jazeker,
1: alles kan. Je weet nooit wat je kan verwachten. Maar dus dat betekent als bondgenoot dat je betrouwbare informatie gaat geven vanavond?
7: Misschien.
6: Vrienden van de Vrijdag.

0: De week is voorbij, jongens. Het is tijd om lekker gek te gaan doen.
1: Jazeker. En we doen dat vanavond met Lynn uit Tiene. Goedenavond.
2: Hallo, Erik.
0: Hallo.
1: Zeg, Lynn, vertel eens, hoe gek wordt jouw weekend?
2: Eigenlijk een rustig gek weekend, zal ik zeggen. Morgen is het nog werkendag, dus dan staan we nog paraat voor de klanten. Maar morgenavond is het al een chill avond met vrienden, glaasje wijn, hapjes. Zondag, ja, we zijn nog aan het werken bij ons in het huis, dus we gaan hier volop verder werken.
1: Excuseer, en s'avonds dan toch wel naar de verraders kijken, hè, zondag?
2: Ja, ja, zeker en vast. Hè. Dat gaan we niet missen, hoor.
1: Goed.
0: Oké, dan weten we al veel over jouw weekend, Lynn. Maar ja, de vraag is natuurlijk, krijg jij ook een fijn weekend? Er is maar één iemand die dat vanavond hier beslist en hij zit hier aan mijn rechterkant. Dus luister even mee.
1: Jazeker. Eerst en vooral een fijn weekend aan Céline Dion, want die start morgen aan haar concertenreeks in Parijs. En dat is eigenlijk heel speciaal, want een paar jaar geleden kreeg ze nog de diagnose van stiff person syndroom. Dat is zo'n zeldzame auto-immuunstoornis, waardoor ze eigenlijk wat moeilijker beweegt. Maar na jaren trainen is ze dus terug klaar om op te treden. Dus oui, bon weekend, Céline, en à bientôt. Want je vais aussi au concert.
0: Jij gaat binnenkort. Ja.
1: Dat, ja. Ook trouwens een fijn weekend nog aan Emma en Vincent. Ik ben hun dan nog verschuldigd, want die zijn natuurlijk recentelijk mama en papa geworden van een prachtige dochter, June. En ik heb eigenlijk nog geen cadeautje gegeven, dus bij deze mijn cadeau is een fijn weekend.
0: Schoon cadeau.
1: Hé, hey, prachtig cadeau, ja. Hè. Zeker en vast, dus geniet ervan, vriendjes. En tot maandag, Vincent, want dan is hij terug.
0: Ja.
1: En ook fijn weekend eigenlijk aan iedereen die luistert op dit moment. Ja, want jij bent supercool en superleuk. Ja, tenzij als er nog iets anders komt, want eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend, hoor. Behalve de verraders, met name Mark-Marie Huibrechts, Kurt Rogiers en Stefanie Korevits. Die mensen hebben mij het leven de hel gemaakt.
0: Oh, echt?
1: Dus geef een weekend. Ja, je zal het allemaal wel nog zien. Mensen die hun eigen haar knippen. Teach me.
0: Jij niet?
1: Nee. Ik ben, hallo? Exhibit A.
0: Zou je dat ooit eens niet proberen, gewoon daar een stuk af doen?
1: Zelf?
0: Ja.
1: Niet. Weet je nog vorig jaar met u? Dat je zelf je haar knipt. Ja.
0: Ja.
1: Never forget. Nee, dank u. Mensen bij wie de chauffage laat terug aan staat.
0: Nu al?
1: Nu al.
0: Dat is wel vroeg.
1: Ja. Ja, maar ze zijn er. Meld je aan. Mensen die LP's hebben, maar geen platenspelers.
0: Schuldig. Ja.
1: Ja.
0: Je moet dat nog kopen, Bert. Ja, de LP's zijn er al, maar de platenspeler nog niet.
1: Hoe lang al niet?
0: Een jaar, denk ik.
1: Alsjeblieft. Tante Karin. Geef een weekend. Mensen die melk in hun thee doen.
0: Ja. Vies.
1: En tot slot, mensen die vandaag thuis hebben gewerkt. Geen fijn weekend.
0: Oké. Okay. Lynn, wat is het verdict voor jou? Heb je een fijn weekend gekregen?
2: Ik heb een heel fijn weekend gekregen.
0: Oh, yes. Proficiat.
1: Ah, zie je, maar ik wist dat niet, Anseline. Ik wist dat.
2: Ja. Alles tip-top in orde. Dus okay. We gaan een heel fijn weekend hebben.
0: Ja. Zeg, heb je ooit al eens je eigen haar geknipt?
2: Nee, kom ik niet aan. Kan dat niet.
1: Ik ook niet. Voilà. Oh. En ik begrijpen elkaar.
0: Ja, dat is fijn. Ik voel de connectie tussen jullie. Lynn, geniet van je weekend, hè.
2: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Bye-bye.
2: Jullie ook.
0: Bye-bye. Trouwens, als iemand nog iets wil toevoegen, hè, wie je een fijn weekend wilt wensen of net niet, laat het even weten. Baby.

0: 7:15. En wat heeft Jordi uit Dendermonde te vertellen?
1: Ah wel, die stuurdier. Ik wens iedereen een fijn weekend, behalve mijn directeur. Die zorgt ervoor dat ik dit weekend moet werken.
0: Ah, foei, foei, foei, directeur.
1: Foei, foei, directeur, foei. Jay uit Langdorp, die stuurt hier geen fijn weekend aan mijn tv, want die is kapot.
0: Ai.
1: Ja, maar ja, hoe is die kapot, Jay? Ja. Ik daar eens over na. Matthias uit Sint-Niklaas die stuurt dan weer geen fijn weekend aan mensen die 30 rijden op een baan van 70.
0: Schurken zijn het.
1: Oh my. In de gevangenis. En dan is er ook nog Marten, 13 jaar.
2: Hallo. Zeg, waarom zou je nog een fijn weekend wensen aan mensen die zeggen dat paardrijden geen sport is of dat paarden stinken? Allee, groetjes.
1: Groetjes.
0: Stinken paarden?
1: Sommige mensen vinden dat paarden stinken, ja. Maar ik vind dat niet.
0: Toch niet meer dan een ander dier of zo, toch?
1: Een beetje.
0: Ja. Zeg, we gaan het straks nog hebben over de verraders. Want ja, Bert, jij doet mee als bondgenoot.
1: Ja.
0: Voor de mensen die nog nooit gekeken hebben, wat is de bedoeling van het programma?
1: Oh, de bedoeling. Ja, is er een bedoeling? Ja. Wel, er is dus een kasteel. Daar steken ze 20 mensen in dat kasteel. En 3 van die 20 mensen wordt aangeduid als verrader. En de andere 17, die moeten dus, de bondgenoten, die moeten de verraders proberen te ontmaskeren. Met ja. Dus alle chaos van die.
0: En sta je open vanavond voor allerlei vragen, misschien van luisteraars zelfs, over het spel, over hoe de opnames zijn verlopen, over Ruben van Gucht?
1: Allee dan.
3: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
9: Allee, zeg eens iets, Bruno.
10: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
9: Hoe zet ik dat op mute?
10: Ik mute super dringend, doet die deur open.
9: Bruno.
11: Mobile Vikings.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
13: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
14: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
13: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
14: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
13: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
14: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
13: Ramen, deuren, veranda's?
15: Reinaars Aluminium.
14: Vind je vakman op reinaars.be.
16: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
19: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
18: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
1: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten? Kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan. Hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen. Hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk. Hè.
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Nu bij alle
5: Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch IT-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
21: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
20: Verica Bank.
22: Vrienden van de Vrijdag. Ja.

0: Bert de Kok, hier aanwezig vanavond, doet mee aan de Verraders op VTM. Moet je dan eerst op casting en zo gaan?
1: Ja, je moet eerst eens gaan praten met een psycholoog. Zo.
0: Echt?
1: Ja, als we je zien van zijn dat niet zots.
0: En jij was goedgekeurd.
1: Ik was goedgekeurd, zeker en vast. Want ja, ze checken eerst eens zo van, ja, zou je dat wel aankunnen? Hè? Dat zijn heel veel van die vragen van, wat doet je in stressige situaties, als mensen je aanvallen, in groep, hoe zit je dan? En ja, ik was er met glans door.
0: Ja, en Ruben ook. Allee. Heel bizar allemaal.
2: Ja.
0: Ik heb nog veel vragen hoor. En luisteraars hebben ook vragen en zo. Je mag die blijven sturen. In de eerste aflevering krijg je dan de rol van bondgenoot.
1: Ja.
0: En wat dan? Ga je dan zo direct nadenken over een tactiek?
1: Oeh, ja, je denkt dat altijd. Hè. Je begint daaraan bijvoorbeeld. Ik dacht van, als ik bondgenoot zou zijn, ik moet een verrader zoeken en dan moet ik daar bevriend mee geraken en die zo lang mogelijk bij mij houden om die dan op het juiste moment eruit te kegelen.
0: Ah ja.
1: Maar plotwist, je weet niet meer dat de verraders zijn. Dus je begint maar te spartelen gewoon. Ik dacht in het begin gewoon van, ik mag niet te veel opvallen. Ik moet gewoon zo wat low-key zijn en zo wat observeren en... Dat was, maar ook niet te stil zijn. Dat het niet te hard een contrast is met hoe ik bijvoorbeeld hier ben. Want dan is dat ook weer zwaar. Raar en verdacht.
0: Ja, ik snap het, ik snap het. In het eerste spel, hè, dat we dus vorige week zondag hebben gezien, jullie lagen allemaal in een doodskist.
1: Ja.
0: En de opdracht was om uit het hoofd 10 minuten te tellen en op 10 minuten dan de kist open te doen. Hè?
1: Klopt.
0: Maar hoe heb jij dat aangepakt?
1: Ik had geen horloge mee. Nee, hoe heb ik dat aangepakt? Gewoon altijd eigenlijk tot 60 tellen en dan één vinger in de lucht doen. Dat was mijn tactiek. En dan ook zo vaak zo, zo altijd zo 21, 22, 23. Want ze zeggen dat als je in de 20 telt, dat dat exact een seconde zou zijn. Dus tegen dat je 21 zegt, dat is 1 seconde.
0: Ik ben al even afgehaakt in mijn hoofd.
1: Sorry, maar dus ja, basically gewoon tellen tot 60 en dan een vinger in de lucht totdat ik er 10 had.
0: Maar je zat er wel dichtbij, hè, toch?
1: Ik zat er heel dichtbij, want voor de aandachtige kijker, Ruben was degene die er het dichtst bij zat. Want maar ja, Ruben had een beetje getrischt, want hij had een horloge bij. En ik was de eerste persoon die daarna eruit kwam. En het erge was, Ulrike, dat ik had geteld tot 10 minuten en ik dacht, ik zal waarschijnlijk te rap hebben geteld. Ik ga er nog 10 seconden bij doen voor de fun. Had ik dat niet gedaan, hè? Had ik dus wel een schild, hè?
0: Oh my god, oké.
1: Ja,
0: over Ruben gesproken, dus ja, we weten allemaal, hij heeft vals gespeeld. Maar ik lees dus vandaag in een artikel op HLN dat iemand van de productie aan hem had gezegd: een horloge, heb je dat aan of niet? En hij heeft daarop beslist van, dat gaat een belangrijke rol spelen in het spel. Ik ga een horloge in mijn zak steken. Hè? En dan zegt hij dus dat iemand die vraag nog eens aan hem heeft gesteld. Van, draag je een horloge, Ruben? En hij heeft daarop nee gezegd. En ik citeer, dat is volgens mij geen leugen, want het zat in mijn zak.
1: Ah ja, dus hij droeg de horloge niet.
0: Ja.
1: Maar in principe wel, want je draagt hem in je broek, hè.
0: Ze hadden de vraag maar beter moeten formuleren, klinkt het achteraf. Staat vandaag in de krant, hè, jongens. Echt shit, show.
1: Ja, maar ja, Ulrike. Er komt nog, hè.
0: Er komt nog, ja.
1: Ja.
0: Oh, ik ben zo benieuwd. Maar bon, even genoeg over Ruben, maar misschien zijn er nog andere vragen over het programma. Hè. Dan mag je dat altijd nu doorsturen in de Q-app. Iets wat je zag op tv of net niet zag. Je vraag is zeker welkom.

0: Voor Chris uit Pajottegem is het een uitgemaakte zaak. Bert moet de verraders winnen. Ga je winnen, Bert?
1: Ik weet het niet. Allee, jawel, ik weet het wel.
0: Ja, tuurlijk weet je het.
1: Dat ga ik nog niet zeggen.
0: Dat zou een dikke, dikke spoiler zijn.
1: Amai, dan bellen ze mij nu direct. Wow, Ruben van Gucht gaat dan bellen. Bert! Nee. Je gaat moeten kijken. Je gaat moeten kijken, maar er gaat nog van alles gebeuren. Al is het ook... alleen in de volgende aflevering, ja.
0: Ja? Wordt het een spannende aflevering?
1: Ja.
0: Oh, ik kan niet wachten. Shana is ook grote fan van het programma en ze vraagt nog, ja, wat doe je dan s'avonds in je kamer als je meedoet aan de verraders? Want ja, je mag geen gsm, je mag geen laptop. Ik weet niet wat er een tv is in de kamer of zo.
1: Nee, er is wel een... sinds onze editie was er wel een iPad waarop je enkel Netflix kon kijken. Dus dat was er wel. Dus dan kon je ook, ja, kijken naar Netflix.
0: Maar je hebt al helemaal uitgekeken, toch? Netflix? Jij kijkt toch veel naar tv?
1: Excuseer, ja, ik kijk nog niet veel naar tv.
0: Jawel, toch?
1: Ik kijk naar de verraders. Oh. Nee, ik had nog wat opties.
0: Oké. Je hebt je niet verveeld s'avonds?
1: Nee.
0: Oké. Allee, dat is goed. Op dit moment, als je in de file staat en je daar verveelt, dan heb ik goed nieuws, want er zijn er niet zoveel meer. Op de E40 in de richting van Brussel moet je wel nog aanschuiven tussen Zwijnaarden en Wetteren. Daar is een ongeval gebeurd, bijna een uur extra. Richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke, daar is het een half uur langer. Richting Hasselt, E313, tussen Geel-West en Ham, ongeval gebeurd, 26 minuten erbij. En dan nog de Brusselse Buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, 5 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Vrienden van de Vrijdag, met Ulrike en Bert.

0: Ja, het gaat vanavond in Vrienden van de Vrijdag heel vaak over de verraders. Dat is niet toevallig, want ja, Bert zit erin en ik ben mega fan van het programma. Ik vind dat zo'n gezellig tv-moment. Zo zondagavond, onder een dekentje.
1: Ah, wel, ik ben blij dat dat voor u een gezellig moment is op de
0: zondagavond. Ja, voor u was het anders.
1: Voor u was het dan niet anders.
0: Ja. Ik vroeg mij ook nog af, ja, zou er ooit een seizoen komen, misschien weet jij dat Bert, met onbekende mensen?
1: Oh, ik zou dat wel tof vinden.
0: Maar je weet er niks van of zo?
1: Nee, ik heb er nog niks van gehoord. Maar nu, als dat er ooit zou komen, dan kan je maar natuurlijk beter een beetje voorbereid zijn.
0: Ja, ja, ja. Wij zoeken iemand vanavond die een verhaal wilt vertellen. Het verhaal mag waar zijn of compleet verzonnen. En wij gaan dan proberen achterhalen of jouw verhaal echt is of gelogen. Want ja, een verrader moet wel echt goed kunnen liegen. Bijvoorbeeld, ik ben familie van Kurt Rogiers.
1: Mag je dat nu raden?
0: Mm-hmm.
1: Ik zal zeggen, bondgenoot of verrader.
0: Ja.
1: Ik zeg, je bent een verrader, je bent aan het liegen.
0: Nee, bondgenoot.
1: Ik ben je familie van Kurt Rogiers.
0: Ik ben verre familie van Kurt Rogiers. Ik denk dat mijn achter aangetrouwde neef is.
1: Aangetrouwd, ah ja.
0: Ik denk ook niet dat hij dat weet, maar kijk, bij deze.
1: Bij deze,
0: Kurt. Goed, maar dat soort verhalen willen wij graag van jou. Je mag dus iets vertellen dat waar is, dat echt gebeurd is of compleet verzonnen. Je mag dat nu doorsturen in de Q-app.
2: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's hoping now the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
3: Echt? Ja, het is ja!
4: Ja!
2: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
5: Oh nee, hè?
6: Alles? Nee.
5: Dat is niet waar.
6: Niet alles.
5: Het strafste komt nog.
6: Zijn maar zeker.
2: En nu zijn ze terug.
7: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
2: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q Music.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
9: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
8: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
10: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Er is een telenet op maat voor iedereen.
13: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
12: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
14: Go Yellow!
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
16: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
17: Oh.
16: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
17: Check.
16: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
18: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
19: promo koken.
20: Vandaag iets met pit?
18: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
20: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
18: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
21: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
22: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
21: Ja.
22: Wauw.
21: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
22: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
21: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
22: Om de 6 seconden?
21: Nee, 1 keer per maand.
22: Ah.
21: Meer info op luminus.be.
14: Go Yellow!
12: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
20: Echt, een heel jaar!
12: Ja, echt. Info op telenet.be.

0: Aan de lijn, Otis uit Diksmuiden. Goedenavond.
1: Goedenavond, Rick en Bert.
0: Hallo. Wat is jouw verhaal?
1: Ik heb ooit mijn volledig gewicht aan popcorn gewonnen op Gymunich.
0: Dat zouden wij moeten weten of dat waar is of niet. We gaan een paar vraagjes stellen.
1: Ja.
0: Ik begin. Wanneer was dat?
1: Goh, ik denk 10 jaar geleden.
2: Oké, en bij welke Q-DJ was dat?
1: Dat was bij Vincent van Heel en Eline de Munk nog destijds.
0: Dat klopt wel, die informatie. Die zijn er geweest, ja. Wat heb je daarmee gedaan?
1: Ja. Opgegeten en ook uitgedeeld, want het was heel veel. Heel veel.
0: 10 kilo?
1: Nee, mijn gewicht in chips.
0: Ah, sorry.
2: En, ja. hoe heb je dat gewonnen?
1: Ik moest naar de studio komen en ik moest daar meezingen met muziek.
0: Is hij bondgenoot? Spreekt hij de waarheid? Of is hij een verrader? Wat denk jij, Bert?
2: Ik heb hier ervaring mee natuurlijk. Hè. Ik moet zeggen, de details waren wel juist. Maar... ja, witte, ik ga een gokje doen. Verrader! Je hebt gelogen!
0: Ik zeg bondgenoot, omdat ik denk dat Vincent van Geel daar wel toe in staat is, ja, is om waar. Zoiets te bedenken. Verlos ons, liefste Otis. Ben jij bondgenoot of verrader?
1: Ik was een verrader.
0: Ja! Berry, goed gedaan!
2: Wat miljardenju!
0: Was niks van waar, of wat?
1: Jawel, jawel. Maar zoals Annelien Korevits geleerd heeft, we moeten dicht bij de waarheid blijven.
2: Ja.
1: Ik heb mijn gewicht in chips gewonnen.
2: Ah, ja, zie het, zo gaat dat.
0: Chips, oh my god. Welke smaken, weet je dan nog?
1: Bolognese, paprika en zout.
2: Bolognese?
0: Zeg, en normaal mag ik dat niet vragen, maar nu ga ik het wel doen. Hoeveel weeg jij, of woog je toen?
1: 65 kilo.
0: Amai, zeg.
2: En nu is er dan 20 kilo bij, of?
1: Nee, dat is wel weer al af, hoor.
2: Ja.
0: Ja. Zeg maar, goede leugenaar en direct al zo'n goede tip erbij betrokken, hè, en dat je dicht bij de waarheid moet blijven. Zou het iets voor jou zijn, Otis, om mee te doen aan een programma als De Verraders?
1: Ja, dat lijkt me echt wel leuk, omdat je mag liegen, hè. En het moet eigenlijk. Dus in het dagelijks leven probeer je altijd eerlijk te zijn, maar daar mag je gewoon keihard liegen.
0: Ja.
1: Dus ik denk wel dat dat leuk is, ja.
2: Leuk. Maar ja, zat, ik moest niet liegen, hè. Allee,
0: maar wel jezelf verdedigen de hele tijd. Lijkt mij ook niet gemakkelijk.
2: Ja, mensen doen... Ja, eigenlijk

0: Mensen doen geloven dat je gewoon de waarheid spreekt. Dat is heel moeilijk. Als je ook de waarheid spreekt, gewoon.
1: Ja, dat klopt. Zijn er trouwens vragen die jij nog hebt, Otis, voor Bert, nu jou toch aan de lijn hangt?
2: Ja.
3: Bert, als je ervaring zou moeten omschrijven als een kermisattractie, welke zou dat dan zijn?
0: Oeh, wacht. Wacht, hè. De kermis. Oh ja, dingen. Kent je de mouse? De muis?
3: Ja.
0: Zo, hè. Ja. Hè. Eerst, hè, het start met een heel scherpe bocht. Hè, best al, wow, mijn verrader of bondgenoot. Dan gaat dat heel traag, hè, dan gaat dat tak, observatie. Kom erboven, je geniet van het uitzicht, oké, we gaan aan het kijken. En dan in één keer, wham, weer bochtjes. En dan begint dat spel te draaien en dan wordt het helemaal zot.
1: Komt er mottig uit ook.
0: Hij komt er mottig uit, letterlijk gebeurd. Dus ik zeg de mouse, ja.
1: Voilà, dan weet je dat Otis, als er ooit een programma komt met onbekende Vlamingen, dan ga je inschrijven, hè, bij deze.
3: Ja,
0: ik doe een goed woordje.
1: Alright. Fijn weekend, merci om aan de lijn te komen. Salut.
3: Fijn weekend.
1: Bye-bye. Dit zijn Lady Gaga en Beyoncé. Telefoon.

0: Het is weer vrijdag, het is weer weekend en dat voelt heerlijk. Vorige week vrijdag, dan was jij er niet, Bert.
1: Nee.
0: Dan heb ik deze show gedaan met Matthias van den Bulke.
2: Oei.
0: En geloof het of niet, die heeft voor het eerst iets gedaan hier in de show. Hey yo, hey yo. Rap. Ja, dus die werkt al 10 jaar voor Q-Music en heeft voor de eerste keer live gerapt op de radio.
2: Trok dat op iets?
0: Kan het u laten horen?
2: Graag.

0: kijkt zondag, gaan we even skippen. La la la la la. Onze Bert kijkt zondag naar zichzelf op tv. De Verraders, leuk programma voor een aflevering of twee.
1: Mensen, ik moet zeggen, het begon goed. Maar op het einde was het toch een beetje... En dan gaan we even skippen, bla bla bla bla bla bla. Ja, okay.
2: Het was zijn eerste keer, hè? De eerste keer. Dat loopt altijd een beetje moeilijker.
1: Het was niet super slecht. Voilà, ik ga het daarbij houden. Nu straks, het is weer aan mij, Sabiet. Ja. Ik ga ook weer alle berichten rappen die binnenkomen in de Q-app. Dus stuur maar iets door in de app. Waar denk je aan? Wil je de groetjes doen? Heb je leuke weekendplannen? Stuur het mij allemaal door in de Q-app en dan zwier ik het in mijn rap. Daar rijmde al. Reem? Room?
2: Wat zei je?
1: Wat is het verleden van rijmen?
2: Rijmde?
1: Ah ja, ik dacht even reem. Raar, hè?

0: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, je krijgt het nieuws van Niels.
4: Een goede avond. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
5: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibeek-tunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
4: De werken beginnen over een uur en duren tot maandagochtend 5 uur. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang met erbovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons zijn dat, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen het gastland, tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden en maxima tot 22 graden.
3: Eindelijk gaan we de zon nog eens zien. Amai. Het voelt lang geleden of zo. Ik vind het zo wat grijs, regenachtig de laatste tijd.
0: Zwijgt.
3: Ja, het verkeer. Er staat één file nog op onze snelwegen. Die staat op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en de Wetteren. Je verliest daar 5 minuten. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Attentie, we gaan live in 3, 2... Live vanuit de studio van Q Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Nog altijd uw hosts Ulrike Douwer en Bert de Kok.
0: Goedenavond!
3: En welkom ook meteen bij deel 2 van Vrienden van de Vrijdag. Of je nu in de zetel zit, of in de auto, in de vrachtwagen, op het toilet, er is plek voor iedereen.
7: Zeker en vast. En trouwens, ik ga mijn rap hier nog snel afwerken.
3: Ja.
7: Wel een vraagje, wat rijmt er op verraders?
3: Op verraders? Kaders?
7: Oké. Okay. Misschien.
3: Ja?
7: Vaders.
3: Vaders. Ja.

0: Sorry, papi. Mami Bianca, die stuurt een berichtje in de queue-up. Bianca uit Nieuwpoort. Hoi iedereen, fijn weekend gewenst aan alle vrienden van de vrijdag. Oh, hetzelfde voor jou. Hey yo, hey yo. Rap. Deze week hebben we onze vaste huisrapper terug. Zijn rappersnaam is B.E.R.T. of Cocky B. Ja. Het is nu toch wel even geleden, hè, dat je dit nog live hebt gedaan, live gerapt. Ga je het nog kunnen?
1: Yes. Maar we gaan het proberen. Dus ik geef mezelf ook zo een beetje marge van er mag een versprekingje in zitten. Toch?
0: Ja.
1: Excuse me.
0: Ja.
1: Ik bepaal dat hier. Kom.
0: Ja, allee. Veel succes.
1: Hit the track. Kom aan.
0: Ik vind dat zo grappig als je dat zegt.
1: Go.
0: Hit the track.
1: Hit it. Oké, hier gaan we.

0: binnen en Danny zijn keuken zit vol huisspinnen. Kjell zit met zijn kat in de dierenkliniek en Fee stuurt Bert, wat is jouw kapsel, komiek? Ja, Fee, dat heb je goed gezien. Voor die observatie krijg je een 10 op 10. Olga zit gezellig bij haar grootvaders en Kelly heeft een vraagje over de verraders. Was Ruben van Gucht daar echt zo raar? Wel, Kelly, geen commentaar. Ik ga deze vraag mooi ontwijken. Maar ik zou zeggen, zondag zeker kijken. Dan mag ik weer wat mensen de groetjes doen aan Mark, Gert, Inne en ook Jeroen. Ook de groeten aan Emma, Sen en Tinne, aan Thomas, Joke, Bjorn en Linne. Voilà, dat was het. Het einde is hier. Mijn naam is Kokkie B. Just to be clear.
1: Wauw. Oh, my. Ik vond het echt super.
0: I still got it.
1: Ja.
0: Still got it.
1: Ja, toch een paar maanden geleden. Amai.
0: Heel laat.

0: berichtje van Nathalie uit Oostende in de Q-app. Hey Ulrike en Bert, de rap van Bert was super. Vele groetjes en een fijn weekend.
1: Oh, thank you Nathalie, ook fijn weekend voor jou. Alsjeblieft.
0: Zeker wel. Kan er liefde ontstaan tussen twee vrienden van de vrijdag?
2: Love is on the air.
0: Vorige week heeft Robin uit Gent gedate op de radio met Dana. De luisteraars vonden het zo 50-50. Ze waren zo niet helemaal eens. Maar zij vonden het zelf een ja. Dus ze hebben ja gezegd na hun radiodate. Ze gaan dus afspreken met elkaar in het echte leven. Ik heb voorlopig nog geen update gekregen. Of de date dan goed was of nog moet komen. Of...
1: Dat gaat komen.
0: Ja. Maar dus wil jij ook graag eens daten in Vrienden van de Vrijdag? Dat kan gewoon.
1: Natuurlijk, dan stuur gewoon een berichtje in de Q-app. Of schrijf je in voor Love is on the Air via de Q-app of qmusic.be.
0: Ja, het webformulier.
1: Ja.
0: Kan je invullen.
1: Al je gegevens. Ja.
0: Je naam, je adres.
1: Je voorkeur.
0: Voorkeur.
1: Man, vrouw, X.
0: We hebben daar één iemand uitgepikt die ze heeft ingeschreven. Dat is Goran. We gaan kennis maken met Goran.
1: Goran.
0: Speciale naam wel, hè?
1: Ja?
0: Ja.
3: Ah, wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Gucci.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Wienerberger.
1: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
2: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
0: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
3: Q-Music. Vrienden.

0: Just as love, zegt ze. But is it? Kan dat ontstaan hier op de radio? Goran die hoopt van wel. Dag Goran, goedenavond.
1: Goedenavond, Ulrike en Bert.
2: Hallo.
0: Hallo. Welkom in de show, zeg.
1: Ja. Dank u, dank u.
3: Zeg, Goran, ik moet het vragen. Ik heb nog nooit een Goran ontmoet. Die naam, zit daar een speciaal verhaal achter of zo?
1: Dat heb ik nog wel gehoord. Mijn vader heeft die naam gekozen. Dat was van een tennisser. Dat was in 1995. Was dan die was kampioen. Goranovic of zoiets.
3: Ah, Goranovic.
1: Ja, die is.
3: En mijn papa zei, kom, we maken het wat korter.
1: Ja, voilà.
3: Voilà.
0: Het had ook Kim Kleisters kunnen zijn, dus daar kom je toch even goed weg. Hè?
3: Kim of Goran. Zeg, Goran, jij bent op zoek naar een lief?
1: Dat klopt.
0: Oké. En wat voor persoon zoek jij?
1: Een vrouw.
0: Ja, dat is een goed begin.
3: Even, ja, vertel.
1: Ze moet wel kunnen omgaan met mijn dochter. Ik heb een dochtertje van bijna 7 jaar.
0: Oké.
1: Ze moet open zijn, sociaal zijn en gewoon zichzelf zijn tegen mij, zodat ik ook mezelf kan zijn bij haar. Dat vind ik wel het belangrijkste.
0: Dat is mooi.
3: Ja, dat is heel mooi. Zeg, belangrijke vraag, hoe oud ben jij?
1: Ik ben 31.
3: Oeh, van 95 dan?
1: Ja, klopt.
3: Oh, ik ook. Hey. Goed jaar, goed jaar.
0: Tussen jullie is er al een match, maar we zochten een vrouw, hè?
3: Ja, dat is waar.
0: We zochten een vrouw vanavond.
1: Klopt.
0: Ik hoor zo precies een Aalsters accentje of zo. Ben jij van die buurt?
1: Ik ben geboren in Aalst, maar ik woon nu in Ninove.
0: Ah, oké. Okay.
3: Ah, in Ninove.
0: Ben je dan een carnavalist?
1: Ja, toch wel, ja. Ik zit in een groep in Aalst.
0: En is dat belangrijk dat zij dat ook doet of wil doen?
1: Dat is altijd mooi meenomen, moesten ze dat willen meedoen met de carnaval. Dat is altijd leuk.
3: Maar geen vereiste?
1: Nee, dat zeker niet.
0: Okay.
3: Zeg, heb je mijn pop gezien op Aals carnaval?
1: Ja, goed, hè.
3: Hey! Dat is een goede pop, hè.
0: Ik vond het heel groot.
3: Ja, met een neus vooral. En ook die blauwe ogen die ik niet heb. Swat, Goran, om je nog een beetje beter te leren kennen, hebben we nog een paar vragen voorbereid die ik even op u ga afvuren.
0: Ja, Bert heeft die voorbereid.
3: Ja. Ready?
1: Oké, doe maar.
3: Ja. Oké, je mag kiezen tussen deze twee altijd. De Verraders of de Masked Singer?
1: De Masked Singer.
3: Excuseer. En het programma is gedaan.
0: En weg met tussen jullie.
3: Ja, nee, dat mag hoor. Oké, de Masked Singer. Elektrisch poetsen of manueel?
1: Manueel.
3: Alright. Vingers als tenen of tenen als vingers?
1: Goeie, dat is een leuke. Vingers als tenen dan.
3: Oké, ja. Een balpen of een vulpen?
0: Een vulpen.
1: Een balpen.
3: Correct. Schaarsteen papier of bladsteen schaar?
1: Schaarsteen papier.
3: Oh, inderdaad.
0: Dank u.
3: Ja. En dan nog een heel belangrijke. Venus of Mars?
1: Mars.
3: Oké, de planeet van de man. Zwaar, hè?
0: Ja, dat is een vrouw. Maar hij zoekt een Venusje.
3: Ja.
0: Wat? Dat is toch waar?
3: Een Venusje.
0: Een Venusje.
3: Dat je van die planeet zo een verkleinwoord maakt. Heel speciaal.
0: Goed, ben je dus een Venusje en wil je graag een gesprek hebben met Goran via de telefoon straks? Om gewoon even te checken, zit er meer in of niet? Hè? Dat mag je nu laten weten in de Q-app. Trouwens, Goran, jij weet dit nog niet. Maar stel dat jij straks de match voelt en zij voelt dat ook. Dan is jullie volgende date, hou je vast, in het Atomium Restaurant in Brussel. Hey.
1: Wat? Voilà.
0: Chique, hè?
1: Hey. Ja.
0: Dat is echt goed eten.
3: Chique dingen.
0: Duur.
1: En schoon zicht.
0: En een schoon zicht.
3: Absoluut.
0: Dus meld je aan in de Q-app.

0: Goran Nienoven die zoekt een nieuw lief. Hij is zelf 31 jaar, heeft een dochter van 7 jaar. Dus als je wil kennismaken, je mag nog altijd een berichtje sturen in de Q-app. Dan is er trouwens nog iets nieuw, Bert. We hebben een nieuwe collega na onze show.
1: Oh!
0: Van 9 tot middernacht is er vanaf nu Timo Pirella.
1: Oeh. En de Reggie?
0: De Reggie, die komt daarna.
1: Ah, oké. Okay. Het is dus, niet weg.
0: Nee, het is niet weg. Tuurlijk niet. Van middernacht tot 2 is Radio Reggie. Oké. Okay.

0: Ellie Martha, de dochter van Reggie. Wat zei ze weer al toen ze 5 was? Zo.
1: Ah ja, ik zei toch al 5?
0: Kijk hoe. Radio Reggie, vanaf middernacht hoor je dat hier bij Q. En binnenkort staat hij ook weer in de AFAS Dome met Milkink Forever.
1: Nice.
0: Ja. Eens kijken hoe het nog zit op de baan. Och, op dit moment geen enkele file op onze snelwegen.
1: Alles
0: van 5 minuten of meer. Ja? Je verschiet ervan?
1: Ja. Ik verschiet er zeker van, Ellie Martha.
2: Vrienden van de Vrijdag, met Ulrike en Bert.

0: Gun. We hebben daarnet een leuke vrijgezel leren kennen. Hij luistert naar de naam Goran, vernoemd naar...
1: Goran Ivanisevic.
0: Ja.
1: Zoiets? Ja. Was ik juist, Goran?
2: Ja, dat klopt.
1: Ah, zie het, voilà.
0: Heb je nog geen spijt van je inschrijving?
2: Nee hoor.
1: Nee? Ah, super. Nu, Goran, we zijn al eens door de lijst met aanmeldingen gegaan, want we hebben al heel leuke inzendingen, maar een beetje te veel. Dus we gaan een beetje moeten schrappen.
0: Ja.
1: Dus zeg maar even red flag als je het een afknapper vindt en green flag als je er helemaal oké mee bent. Ready?
2: Yes.
1: Oké, haar naam is Bernadette.
2: Goh.
1: Oei.
2: Ja.
0: Bekend maar kleur.
1: Allee?
2: Red flag.
0: Maar waarom?
2: Een beetje ouderwets die naam, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, maar ja.
0: Ze is misschien 61 of zo.
2: Dat is een beetje te oud voor mij.
1: Kijk, ik zei alleen maar de naam. Ik zei alleen maar de naam. Maar oké, red flag, ik noteer. Ze spaart emoji-figuurtjes in een Aldi.
2: Geen probleem mee. Red flag, green flag.
1: Green flag, oké. Ze vriest daar een cola in en eet het dan op als ijs.
2: Ja, dat moet kunnen. Green flag.
1: Green flag, oké. Ze moet elke avond een badje nemen voor het slapen gaan.
2: Ook geen probleem mee. Ook green flag.
1: Oh, maar hey, dat is wel een dure rekening, hè, jong?
2: Dat is waar, ja.
1: Ja.
2: Als het mee betaald is, goed.
1: Ah, oké. Green flag. Ze lust geen snoep.
2: Ja, ook geen probleem mee.
1: Ja, jij geen grote snoeper?
2: Ik wel, maar dat hoeft voor per se zij ook niet te zijn.
1: Meer voor jou dan, denk ik dan.
2: Voilà, voor mijn dokter vooral.
1: En tot slot, ze draagt nooit een broek, altijd een rok.
2: Dat is ook geen probleem, green flag.
1: Ah, voilà. Geen moeilijke mensen, buiten Bernadette. Daar is dat toch een probleem mee.
2: Ja, niet echt een probleem, maar ik weet gewoon niet wat ik mij moet verwachten bij die naam.
0: Het is een beetje exotischer, allee zo, ja.
1: Exotisch? Stoffen hier, ja. Oké.
0: Okay. Gaan afronden. Ja, we gaan kiezen, hè, wie we aan jou gaan matchen.
1: Ja. Ik heb al een goed zicht.
0: Ja, voilà. Dus zometeen jullie on-air date. Dus als je nog even pipi moet doen, doe het nu.
2: Ik heb wel een beetje zin, hoor.
0: Dat snap ik.
1: Komt goed.
0: We gaan jou daarin begeleiden. Komt goed.
2: Oké.
0: Tot zo, Goran.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Vrienden van de Vrijdag. Met Ulrike en Bert.
4: Met de A. Bert.

0: Jackie Chan.
1: Hey, het is vrijdag en dat hoor je bij Q. Het weekend is begonnen, dat kan maar één keer per week, dus we profiteren ervan.
2: Love is on the air.
1: En terwijl proberen we ook nog te fixen dat de twee luisteraars verliefd worden op elkaar. Goran, zijn de zenuwen ondertussen al een klein beetje gezakt?
3: Ik doe mijn best, ja.
1: Oké. Okay. Want we hebben iemand aan de lijn hangen. Het is een vrouw, zoals je gevraagd hebt.
4: Ja.
1: En dus, ja.
3: Dat is al goed.
1: Voilà.
4: Dat is al goed, zeker en vast. Nu, Goran, heel belangrijk. Als de vonk dus overslaat en jullie beslissen om op date te gaan samen, dan winnen jullie dus een etentje in het Atomium Restaurant samen.
1: Voilà.
4: Gezellig, hè?
1: Ja.
3: Ja, klopt. Maar zeker gezellig.
1: Goed, we gaan eraan beginnen. Ja. Wij gaan meeluisteren. Je kan ook stemmen in een poll in de Q-app. Ja, als je de match voelt. En nee, als je de match niet voelt. Maar jullie moeten het vooral zelf voelen. Hè? Dus ja. Goran, heel veel succes. En
3: dank u wel.
1: Start de date.
3: Hallo, met wie spreek ik?
5: Hallo,
3: wat is jouw naam?
5: Iris.
3: Iris, aannaam. Mijn naam is Goran.
5: Hallo.
3: Van waar ben je?
5: Ik ben van Sint-Truiden. Ik ben afkomstig eigenlijk van het noorden van Limburg, maar ik woon nu al een hele tijd in Sint-Truiden.
3: Oké, en ik ben van Aalst, van Iconeninover. Is dat een probleem voor jou?
5: Ja, ik heb een klein beetje het probleem dat ik geen eigen auto heb.
3: Ah, geen probleem. Ik ben buschauffeur, ik krijg graag rond.
5: Dat is handig. Ja, dat komt. Ik heb mijn mama verloren in een auto-accident en daardoor is hij gekomen.
3: Ah, oké.
5: Ja.
3: Vind je het erg dat ik al een dochtertje heb?
5: Nee, eigenlijk niet.
3: Oké, dat is goed. Want ik heb al veel keren gehad dat er meisjes daarvoor op afnapten omdat ik een dochtertje had.
5: Nee, eigenlijk niet.
3: Oké, dat is
5: goed. Ik had gehoord dat je dan 31 jaar werd.
3: Klopt, ik ben 31 jaar. En hoe oud ben jij, als ik vragen mag?
5: 33.
3: Ah, oké. Okay. Ja.
5: Dus dat is toch wel.
3: Ja, voor mij is dat ook geen probleem.
5: Ja.
3: En vind je het erg dat ik in een kanaal... Ah, zeg maar, zeg maar.
5: Hoe oud is je dochter eigenlijk?
3: Oplief?
5: Hoe oud is je dochter?
3: Mijn dochter is 6 jaar. Ze wordt 6 november, wordt ze 7 jaar.
5: Oh.
3: Ze zit hier naast mij nu.
5: Oh.
3: Ja, ze is... Ja. En vind je het erg dat ik in een carnavalgroep zit?
5: Heb je?
3: Vind je het erg dat ik in een carnavalgroep zit in Aalst?
5: Oh, nee. Aalst carnaval is altijd goed.
3: Ja, dat is de beste carnaval van Aalst. Van België.
5: Ik heb van lang.
3: Dus ja, ik ben content dat jij het ook goed vindt. En wat zijn jouw hobby's?
5: Hobby?
3: Wat zijn jouw hobby's?
5: Mijn hobby's, ik ben heel graag creatief bezig.
3: Oké.
5: Okay. En ik zit ook, ik doe ook vrijwilligerswerk in het dierenasiel.
3: Wow, oké. Okay.
4: Ja, sorry jongens, ik moet ertussen komen. Jullie datingtijd op de radio zit erop. Maar natuurlijk hoeft dit niet het einde te betekenen. Hè? Ja, jammer, ik snap het, Iris. Maar nog niks is beslist. Het is tijd voor het beslissingsmoment. En natuurlijk, de mensen thuis hebben meegeluisterd. En ik moet wel zeggen, niet iedereen was super overtuigd. Zo'n 69% voelt dat het niet echt een match is. Maar bon, dat zijn de mensen thuis. Dat wil niks zeggen natuurlijk. Goran, ik ga bij jou beginnen. Jij was onze vrijgezel. Wil jij naar een nieuw hoogtepunt in je liefdesleven? En wil jij lekker gaan eten met Iris in het Atomium?
3: Ja.
4: Ah, superleuk. Okay. Maar ja, het moet natuurlijk van twee kanten komen. Dus Iris, ik ga het ook aan jou vragen.

0: Wil jij samen eens met Goran... Sorry, Goran. Ja, met Goran. Wil jij samen eens met Goran van de grond? Of zeg je van, goh, ik voel hem niet.
1: Of van de jont.
2: Eerlijk wel.
0: Ah! Ja, dat is goed gedaan.
1: Zeg maar, Goran, wat vind je ervan dat 69% de match niet voelde? Wat denk jij daarover?
3: Iedereen heeft zijn eigen mening natuurlijk over alles. En oké, we hebben juist maar 2 minuten gekregen. En daarvoor wil ik haar alvast bedanken als ze me dat tijd wil geven. En ik wil haar beter leren kennen.
1: Galant. Heel galant.
0: Supermooi. Ja. Jongens, we gaan jullie laten gaan, maar niet voor ik weer een supermooi emotioneel gedicht breng voor jullie. Hier komt-ie.
4: Jij bent de zon in mijn dag. De glimlach die ik altijd mag. Met jou voelt alles warm en fijn. Ik wil voor altijd bij je zijn.
1: Wow. Dat was weer prachtig.
0: Dankjewel.
3: Schoen zijn.
0: Oh, schoen gedaan, man. Oh, merci, zee. Maar ja,
1: dan zeg, hoe zeg je in het Aalsters of het Ninofs veel plezier in het atomium?
0: Oei. Hoe zeg je dat, Goran?
3: Ja, hoe zeg je dat?
0: En vanaf veel plezier, hè, man. Vanaf,
3: ja, veel plezier, hè.
0: En niet ervan, hè, man. Voilà.
3: Ja, je wat, hè.
0: Kunt doet.
1: Ik denk dat we moeten afronden. Ja. Bye-bye.
5: Love is on the air. Wil jij volgende week daten op de radio? Schrijf je dan.

0: Voor we afscheid nemen, wilt Kevin nog iets zeggen?
1: Bij deze wil ik even een verzoek brengen aan mijn vrouw, Diane Antonissen, voor te laten weten dat ik heel veel van haar hou en dat ik er enorm dankbaar ben voor alles wat ze voor mij doet. En we zijn nu ondertussen 4 jaar getrouwd en 8 jaar, 9 jaar samen. Dus bij deze wil ik haar heel veel bedanken en zeggen dat ik heel veel van haar hou. Lieve schat, ik hou heel veel van u en hopelijk tot zelfs.
0: Oh.
2: Hopelijk tot zelfs, oei.
0: Too much detail.
3: Ja,
0: okay. Goed. Dan zijn we weer aan het einde van onze radioshow gekomen, hè Bert.
3: Oh.
0: Maar het was plezant, hè, toch?
3: Hé, hey, het was weer plezierig, hè.
0: Maar volgende week ga je me verlaten.
3: Ja, weer voor een dagje, sorry.
0: Ja, oh, wie ga ik dan bellen?
3: Ja, kom, er zitten wel wat namen in je gsm'tje, hè.
0: Ah, wel, mijn WhatsApp is aan het open doen hier.
3: Ah ja, kijk eens.
0: Met wie ik nog contact heb.
2: Wie reageert er op je bericht, hè?
0: Dimitri Wouters.
3: Ah, tof.
0: Wie heb ik hier nog? Silke Mastbooms.
3: Oh, ook, wel ook tof.
0: Ruben van... Nee, dat is niet waar.
3: Allee!
0: Nee. Maxime. Die heeft dat nog wel eens gedaan toen jij er een keer niet was.
3: Ja. En ook, wij lijken ook wel een beetje op elkaar, dus eigenlijk wel een waardige vervanger. Kunnen we ook altijd weer zingen en zo?
0: Wel, ik zal hem eens bellen deze week. Wie weet, kan hij.
3: Zwat, maar we zijn aan het einde. Wat ook wil zeggen dat we weer een paar mensen moeten bedanken.
0: Tuurlijk.
3: Die hebben meegewerkt aan deze show. Eerst en vooral, ja, Matthias van den Bulke, om mij waardig te vervangen.
0: Vorige week, ja. Vorige week.
3: Maar toch, ja, zonder hem zou ik hier niet... Ja, nee, eigenlijk. Maar toch, Matthias, shout-out to Matthias. Ook de bondgenoten wil ik ook even bedanken. Want zonder hen zat ik er ook niet. Anders was ik daar mentaal gecrashed. En ook aan Enia, onze producer voor de chips.
0: Yes, dankjewel. De luisteraar in het bijzonder. Wie zijn dat vanavond geweest? Lynn, Otis, Goran, Iris. Ze hebben hier vanavond het beste van zichzelf gegeven.
3: Oh ja.
0: Bedankt en heel graag tot volgende week. Voor mij.
3: En ik daarna.
4: Dit was Vrienden van de Vrijdag. Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Bedankt voor uw medewerking. U was het beste publiek van de avond.

0: Goedenavond, 9 uur nieuws met Niels.
1: Een goede avond. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen dit weekend. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
2: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibeekstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
1: De werken beginnen rond deze tijd en duren tot maandagochtend 5 uur. De man die dinsdag aan het station van Waarschoot door twee 16-jarigen zwaar werd toegetakeld, is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Maar hij verkeert wel nog altijd in levensgevaar. De jongens sloegen hem half dood voor amper 15 euro cash. En in Frankrijk heeft een postbode 62 kilo aan brieven gedumpt in een bos. Dat meldt de Franse post. Het is post van de voorbije 3 maanden. De brieven zullen nu toch nog bezorgd worden. De postbode is uiteraard ontslagen. En sport in ons voetbal is Anderlecht op bezoek bij KV Mechelen. Die wedstrijd is zo'n kwartier bezig en het staat daar nog altijd 0-0. En dan nog het weer, vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten, minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor, maxima tot 22 graden.
0: Dankjewel Niels, er staan ook geen files op de Vlaamse snelwegen, dus dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk. Het is vrijdagavond, het is 9 uur, een heel erg goede avond. En je weet het of je weet het niet. Vanaf nu elke week een nieuwe show op vrijdag en zaterdag. Een show waar jij zelf naartoe kan bellen. En dat op het nummer 0800 56 090. Ik herhaal 0800 56 090.
3: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pilera.
0: Ja, en dat weekend kan pas echt beginnen als de telefoonlijnen van Q Music open zijn. Ik verklaar ze bij deze geopend.

0: Ik ga even heel eerlijk zijn. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat dit de ex nummer 1 is in de Q-top 40. Ja, ze heeft 13 weken bovenaan gestaan. Heel de zomervakantie lang, hè. Het is goed geweest, oké. Shakira, Burna Boy en Die Back Your Music. Een heel erg goede avond, of moet ik zeggen...
1: Hallo allemaal, dankjewel. Alsjeblieft, graag. Dan vandaag...
0: Ja, welkom bij de show. Het weekend is bij deze ook echt officieel gestart. Als jij toevallig aan het klaarmaken bent voor je weekendplannen, dan doe je dat vanaf deze week niet meer alleen. Ja, want nog tot middernacht maken jij en ik er een dik feestje van. Aangename kennismaking, mijn naam is Timo. Hey, fijn dat je erbij bent. Manon uit Gerardsbergen die stuurt een berichtje in de Q-app. Ze is net aangekomen bij haar beste vriendin thuis, zegt ze. Ze gaan zich daar nu klaarmaken om zo meteen naar een feestje in de buurt te gaan. Dat is keigezellig. Ja, je kan dus ook naar de radio bellen vanaf nu. Dat is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon één telefoonnummer intoetsen. Dat telefoonnummer is het volgende: 0800 56 090. Ik herhaal 0800 56 090. Een gratis telefoonnummer. Staat er nog tot middernacht open. Dus als jij goesting hebt om zo een klein belletje te doen, iets aan te vragen, een beetje hulp nodig hebt op je vrijdagavond, voor het eender wat, dan mag je gewoon even bellen. 0800 56 090. En ondertussen... draai ik de dikste schijven die je je kan inbeelden. Michael Gray en The Weeknd. Goedenavond.

als jij ook niet kan wachten, goed nieuws. The weekend has begun. Het is gang. Het is vrijdagavond. Fijn dat je dat viert met Q-Music erbij. Er komt ondertussen nog een berichtje binnen. Een heel belangrijk bericht eigenlijk van Jan. Jan zegt Timo. En hoe kunnen wij bellen van buiten België? Ah wel, ja, gewoon hetzelfde nummer, denk ik. Dat is toch niet anders als je vanuit het buitenland belt, of wel? 0800 56 090, dat is het telefoonnummer van Q-Music. Het is nog de hele avond tot middernacht, jij en ik. Zometeen gaan we helemaal losgaan met een hit. Ja, daar ga je heel hard op willen zingen, dansen, springen, alles wat je wil. Billy Gillies komt eraan met DNA. Nu eerst de favoriet van Frederik uit Maasmechelen. Die stuurt er net een berichtje in de Q-app. Goedenavond. Kan u alsjeblieft een liedje spelen? Voor mijn vriendin, zegt hij. Ah, het is niet voor hemzelf. Voor zijn madame. Ah wel, ja, het is nu toch al begonnen. Frederik, dit is Billy Gillies.

0: berichtje van Benny. Benny zegt, ja, als je vanuit het buitenland belt, dan is dat niet hetzelfde, hè, Timo. Je moet er het landnummer aan toevoegen. In België is dat plus 32. Ah, dat bedoelde je, ja. Ja, dat wist ik ook, inderdaad. Sorry, dus als je vanuit het buitenland zou willen bellen naar Q-Music vanavond, dan moet je dus plus 32 doen. Maar dan weet ik het, ja, is het dan plus 32 800 56 090. Zoiets zal het dan ongeveer zijn, denk ik. Ondertussen nog een berichtje van Eline. Die zegt, hey, hey, wij zijn aan het flexijoppen en we rijden naar ons volgend evenement. Zet maar even een goede schijf op. Groetjes van Eline en Vera. Eline, kan je zeggen, zometeen komt er echt een hele goede schijf aan. Eerst zou ik eens even willen testen of de lijn eigenlijk goed werkt vanavond. Je mag nu inbellen. Op het nummer 0800 56 090. Een heel erg goede avond. Met wie? Farid. Is het Farid?
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Farid. Je moet wel de radio uitzetten als je naar de radio belt, hè?
1: Ja, sorry. Mijn Bluetooth stond nog niet aan.
0: Ah, oké. Dan is het oké. Geen enkel probleem. Farid, vertel eens, waarom bel je naar de radio?
1: Wel, ik bel eigenlijk omdat ik vandaag mijn verjaardag ga vieren die gisteren was. Omdat ik, ik moet vandaag nog werken.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik ga me zelfs verwennen met een weekendje Antwerpen, terwijl ik eigenlijk naar huis zou gaan. Maar ik heb er zin in.
0: Amai, fantastisch. Dus jij bent gisteren verjaard, beste Farid.
1: Ja, dat klopt. Ik Farid. Ik ben 48 geworden.
0: Amai, kei zo goed, jong. Even een klein applaus voor jou. 48, zei je.
1: Ja.
0: Oh, fantastisch. Een hele mooie leeftijd, hè. En je gaat dus vanavond volledig uit de bol gaan dan in Antwerpen?
1: Laat me het zo zeggen. Ik ga uit de bol gaan, maar wel politieproof. Dus ik ben gewoon Bob.
0: Je bent gewoon Bob, oké, dat is goed. Waarom moet je dan zeggen politieproof? Dat klinkt zo meteen alsof je een crimineel bent.
1: Nee, maar af en toe heb je wel gewoon controles.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Als je dan toevallig naar alcohol ruikt, dan heb je prijs.
0: Ah ja, maar dat mag je nooit doen, hè, Farid. Drinken en rijden, ook niet als je jarig bent. Dan is ook geen uitzondering, hè?
1: Nee, dat is waar.
0: Oké. Zeg, en gisteren heb je dus niks kunnen vieren van je verjaardag?
1: Jawel, ik heb eigenlijk een hele lange dag gehad. Ik ben vertrokken om 5:30 vanuit Genk naar Antwerpen om te werken.
0: Oké.
1: Om daarna om 4:30 terug richting Nederland te rijden en mijn ex-vrouw op te halen en gaan eten in Duitsland.
0: Wacht. Wacht, je bent iets gaan eten met je ex-vrouw?
1: Ja.
0: Oké. En is daar een speciale reden voor dat het je ex-vrouw is die je meeneemt?
1: Laat me het zo zeggen. Mensen hebben onze huwelijk zuur gemaakt.
0: Oei.
1: En zij heeft gezegd van, voor mij hoeft het niet meer.
0: Maar Farid, maar dat is toch stom. Maar ze wil wel nog mee gaan eten met jou.
1: Ja, we zijn ondanks alles nog goede vrienden gebleven.
0: Oh, dat is wel heel mooi. Amai. Maar dus, het liefdesdeel kan er niet meer bij?
1: Voor haar niet. Voor mij blijft het voor altijd.
0: Oh, Farid, maar dat is een heel mooi, maar ook een beetje sad verhaal eigenlijk. Hè? En denk je dat je ze niet meer gaat kunnen overtuigen?
1: Nee, dat zit er niet meer in.
0: Oké, maar het was wel een gezellig etentje, desalniettemin.
1: Absoluut.
0: Oké, en wordt er dan over gebabbeld, over de situatie, of is dat een beetje de elephant in the room?
1: Nee, we kunnen er heel makkelijk over praten. We zijn volwassen mensen. En we hebben nog altijd goede raakvlakken, we komen goed overeen. Maar de liefde is uitgeschakeld, als ik het zo mag noemen.
0: Oké. En toch hoop ik dat jouw ex-vrouw je dan toch ooit van gedacht gaat veranderen.
1: Ik hoop het met jou mee.
0: Oké, voilà, kijk. Ik ga in ieder geval een dikke vette plaat voor jou opzetten, gewoon om jouw verjaardag even mee te vieren. En ik hoop dat je er echt een fantastische policy-proof avond van gaat maken, beste Farid.
1: Dat gaat sowieso lukken.
0: Dan is het goed. Gaat het wel met één pintje zijn of echt nul? Nul, nul, nul.
1: Echt 0-0-0. Okay. Ik heb al cola op zak, dus dat is geen
0: probleem. Fantastisch. Kijk, het was een kleine test, Farid. Je bent geslaagd bij deze. Geniet van je 48ste levensjaar, man. Salut, hè. Bye-bye.
1: Doei.

0: Bandit en Marie. So you can keep on crying. En Cry Baby. Levi, goedenavond. Hallo, dag. Ah, wacht, sorry, hier ben je. Levi, hallo, goedenavond. Hallo, hallo.
1: Goedenavond, hallo, hallo.
0: Zeg, wat ben je aan het doen vanavond?
1: Ik ben aan het barbecuen en aan het drinken.
0: Aan het barbecuen?
1: Ik ben wel goed aan het vieren.
0: En aan het drinken.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat gaat hand in hand bij jou thuis daar.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
0: Zeg, en vertel eens, wat ligt er op de barbecue, wat ligt er op de grill?
1: Voor de moment nog niks, we zijn nog de kolen aan het afsteken.
0: Levi, het is 9:30, jong.
1: Ah, ja, ja, ik heb de late gehad, ik heb moeten werken tot 22:00.
0: Oké, en nu zit je daar dan met wat vrienden te barbecuen en te drinken?
1: Ja, met mijn beste vriend.
0: Oké, met je beste vriend, kijk, gezellig, jong. En wat gaat er dan vanavond nog gebeuren? Ga je nog de lappen op, of...
1: Ah, nee, nee, gewoon barbecuen, drinken en wat babbelen tezamen.
0: Ik vind het zo grappig dat hij altijd drinken blijft zeggen. Alsof dat zo het belangrijkste onderdeel van de avond is. Ja, drinken doen we ook vanavond, hè.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, Levi, het is tenslotte ook vrijdag, hè.
1: Zeker.
0: We hebben weer hard genoeg gewerkt. Ja, voilà, je hebt helemaal gelijk. Zeg, Levi, klein vraagje. Ik weet niet of je toevallig vorige week ook naar de show hebt geluisterd, naar deze show.
1: Ik denk het niet.
0: Nee, oké.
1: Okay. Vorige week had ik de nacht, dus dat was wel moeilijk.
0: Dat was je misschien net bezig. Ja, ja, tuurlijk. Abel, ik wil het gewoon even zeggen. We gaan zo meteen een spelletje doen op de radio. Dat was vorige week ook rond dat uur. En weet je wat we vorige week hebben weggegeven in dat spelletje? Wat je kon winnen?
1: Ik heb geen idee.
0: Moet ik het zeggen?
1: Ja.
0: Het was een auto. Ik heb een auto weggegeven om 9:50. Op vrijdagavond. Okay. Dus ik zeg het maar, we gaan zo meteen voor een andere prijs spelen. Ik weet zelf ook nog niet wat het is, maar je weet nu al, het gaat goed zijn, hè, Levi.
1: Ja, ja, dat
0: kan niet anders.
1: Ah, wel. Vorige week een auto was.
0: Ja, ja. Hey, wat is het vandaag dan? Een vliegmachine? Wie weet, we gaan dat zo meteen ontdekken.

0: De rumors van Thomas Gray zegt zometeen, dan spelen we weer even een spelletje.
1: De kleine zelfstandige.
0: Ja, een spelletje waar wij zelf eigenlijk ook nog niet van weten wat de prijs gaat zijn. Het spelletje heet De Kleine Zelfstandige en ik ben op zoek naar iemand met een eigen zaak. Dus waarschijnlijk luistert er wel iemand met een kleine zaak of een grote zaak op dit moment naar Q-Music. Want de prijs die ik wil weggeven is een prijs van een zelfstandige zelf. Dus iemand geeft iets uit zijn of haar eigen zaak in ruil voor wat gratis reclame op Q-Music. Nu, ik moet zeggen, reclame op Q-Music, dat is niet goedkoop. Dat weet je misschien. Dat kost heel veel geld. Dus je krijgt wel effectief iets aan ruil. Nu is de vraag natuurlijk, ben jij een kleine zelfstandige? Of ken jij een kleine zelfstandige die graag wil meedoen vanavond en een prijs wil schenken uit zijn of haar eigen winkel aan een andere luisteraar? Dan mag je nu even een berichtje sturen in de Q-app. Dan krijg je dus in ruil gratis reclame bij Q-Music vanavond nog. Dus je mag je eigen parlé doen. Dus mocht je een prijs willen weggeven, liefst zo cool mogelijk natuurlijk. Vorige week was het een auto. Benieuwd wat het deze week gaat zijn. Stuur mij nu een berichtje in de Q-app. Je moet vooral ook even laten weten wat die prijs dan exact gaat zijn. Dat ik toch even kan afwegen of het cool genoeg is voor de vrijdagavond bij Q-Music. Amai, de inbox loopt al goed vol. Oh, dat is keigoed. Ja, het gaat iets leuks zijn vanavond, daar ben ik zeker van. Laat maar komen, alle zelfstandigen, nu naar de Q-app. Wij gaan ondertussen dansen. Dit is Snap and Rhythm is a Dance.

0: Bijna 9:45 met Joel Corey.
1: De kleine zelfstandige.
0: MNEK en Head and Heart. Een hele goede avond. Je luistert naar eigenlijk beste nieuwe show bij Q-Music. We zijn nog maar sinds vorige week gestart op dit uur. En elke week op vrijdagavond geven we een prijs weg. We weten alleen niet welke prijs dat gaat zijn. Het enige wat ik vraag is, luistert er toevallig een kleine zelfstandige die zelf een prijs wil weggeven? Ja, gigantisch veel berichten natuurlijk in de Q-app. Het blijft ook nog altijd maar binnenkomen. Het is echt grappig. Heel veel leuke dingen die willen weggegeven worden vanavond. Ik heb Frederik uit Maastricht. Mechelen aan de lijn. Goedenavond, Frederik.
2: Goedenavond, helaas.
0: Hallo. Zeg, jij hebt een eigen zaak.
2: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Vertel eens.
2: Ik ben eigenaar van een leuk biermerk uit het verre mooie Limburg, uit Maasmechelen, genaamd Kompelbier.
0: Kompelbier? Hé, maar ik ken het Kompelbier. Dat is toch, dat heeft iets te maken met de mijn, toch?
2: Super. Ja, inderdaad, inderdaad. Ja. Wij hebben eigenlijk het verhaal gebaseerd op het rijkelijke mijnverleden van Limburg.
0: Oké, dat is heel mooi, zeg. En Kompelbier, jij bent de eigenaar van een biermerk. Dat vind ik heel, heel cool eigenlijk. Wat betekent dat, de eigenaar zijn van een biermerk? Heb je dat zelf gemaakt dan?
2: Ja, gelukkig uiteindelijk niet zelf gemaakt, maar uiteindelijk wel mee zelf bedacht. Ja, en op die manier, ja, de afgelopen jaren het verhaal eigenlijk verder uitgerold tot meer dan een volwaardige activiteit. Dus een uit de hand gelopen hobby, waar het eerst een excuus was om leuk

0: alle twee hele leuke producten geworden voor ons. En natuurlijk, ja, zeker in dit tijdperk waar alcoholvrij meer en meer belangstelling krijgt, ja, is dat voor ons een godsgeschenk dat we gelukkig op tijd op die trein zijn gesprongen en leuk mee aan liften zijn erop.
1: Tuurlijk, ja. Ik snap het, Frederik. Zeg, dan is de vraag natuurlijk, wat wil jij vanavond weggeven? Wat kan de Q-luisteraar vanavond winnen dankzij jou?
0: De Q-luisteraar kan eigenlijk zijn volledige lengte een bier verdienen vandaag. Dus wij gaan de kratten op elkaar stapelen, zo groot dat de luisteraar van vandaag uiteindelijk is.
1: Dat is heel leuk. Ja, dus dan, ja, als je een groot persoon bent, is dat bij deze
0: een voordeel. Ja, dan hebben wij pech.
1: Nee. Ja, dan heb jij pech en dan is dat voor die persoon een voordeel. Ik ben zelf 1,72 meter. Hoe groot ben jij, beste Frederik?
0: Ik ben 1,79 meter.
1: Ah ja, oké. Een beetje groter. Hoe hoog is een krat gemiddeld?
0: Het is ongeveer op 30 centimeter.
1: Ah ja, oké. Dus dan kan je al beginnen uittellen hoeveel kratten dat er dan jouw richting zouden uitkomen. Ah, wel, als jij graag jouw kratten in lengte zou willen winnen, jouw lengte in kratten zou willen winnen, dat is misschien beter, stuur dan nu Kompol in de Q-app. Kompol in de Q-app en dan kan je zo meteen misschien winnen.
2: Dit is deze week de Q-topschijf.
1: Wij gaan ondertussen verder.

luistert naar de late avond bij Q Music met zometeen een leuke prijs die je kan winnen. Je lengte in kompelbier. Als jij graag nog kans wil maken, stuur dan nu kompel in de Q-app. Zometeen, dan gaan we spelen.

0: Avicii en Wake Me Up. Ja, ik had even wat minuten nodig om een goede winnaar te selecteren.
1: De kleine zelfstandige.
0: Allee, ja, winnaar, dat weten we natuurlijk nog niet. Elke vrijdagavond spelen we de kleine zelfstandige, waarin een kleine zelfstandige uit ons mooie landje een prijs mag weggeven uit zijn of haar eigen winkel. Vanavond aan de telefoon Frederik uit Maasmechelen. Nog altijd goedenavond, Frederik.
2: Goedenavond, Timo, helaas.
0: Hallo, zeg, je zit in de auto. Naar waar ben je eigenlijk onderweg?
2: We zijn naar de kust onderweg. We gaan een lekker klein weekendje uitblazen aan de zee.
0: Oh, fantastisch. Natuurlijk, omdat jij een zelfstandige bent. Je hebt een druk leven natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Kan mee,
2: dus
0: kan mee.
2: De stroom van de pro-ketel laten.
0: Ah, voilà. Dat is heel belangrijk. Ja, je zegt het al, van de stoomketel laten, want jij bent een bierbrouwer.
2: Ja, ik ben eigenaar van het merk Kompel bier uit het mooie Limburg.
0: Ja, uit het mooie Limburg inderdaad. Ja, dus dat kan je vanavond ook winnen. Je kan je lengte in kratten Kompel winnen. Ik geef jou daar in ruil een paar seconden reclame voor op Q-Music. Dus als je wil, mag je nu eigenlijk gaan.
2: Voilà, een zeer goede avond allemaal. Hier is Frederik van Kompel Bier uit Maasmechelen, waar wij een prachtig bierassortiment presenteren uit het mooie Limburg, geaccentueerd over het mijnverleden. Twee merken, Kompel en Sint Barbara. Gewoon mooie 11 producten die je zeker niet mag missen. Indien je geïnteresseerd bent, zeker proeven. Dat kan je weekend alleen maar beter maken.
0: Oh.
2: Allemaal bedankt en cheers.
0: Amai, maar Frederik, dat heb je toch al vaker gedaan, dat babbeltje. Dat was heel goed.
2: Ja, soms wel, soms wel.
0: Fantastisch, fantastisch. Zeg, aan de telefoon, Caroline. Caroline, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hallo, Caroline. Drink je af en toe eens een pintje?
3: Ja, dat gebeurt wel.
0: Oké. Okay. Je houdt wel eens van pintjes en heb je dan zo mensen rondom jou die ook wel eens houden van pintjes?
3: Zeker en vast.
0: Oké. Okay. Wat is je favoriete bier, Caroline?
3: Geen Kompel.
0: Oei.
3: Fruitbier,
0: maar dat hebben jullie ook bij Kompel, hè? Fruitbier, toch?
2: Ja, klopt volledig. Dat hebben wij ook.
0: Caroline, dan ben je safe. Van waar ben je, Caroline? Van Hombeek, zie ik. Dus je bent ook totaal niet van Limburg.
3: Nee, klopt. Maar ik heb wel familie in Limburg.
0: Ah ja, oké. Had je ooit al gehoord van het bier?
3: Eerlijk gezegd niet, nee. Maar ik wil het nu zeker wel eens proberen.
0: Voilà, ja, helemaal goed, ja. Als je zo meteen wint, dan krijg je zelfs meerdere bakken, want jij bent 1,67 meter. Dus als ik dat dan snel uitreken, ik ben niet zo goed in het rekenen, maar dat gaan zoiets van 9 bakken zijn. Is dat juist, Frederik?
2: Dat gaat ongeveer in die lijn liggen. Ja. Ik vertrouw volledig op uw rekenkunde.
0: 9 bakken. Dan moet er natuurlijk eerst nog juist geantwoord worden op een vraag. Frederik, je mag zelf een prijsvraag bedenken. Het is aan jou.
2: Ja, het gaat wel een hele moeilijke zijn.
0: Oké, doe maar.
2: Caroline?
3: Nee. Ja,
2: een stad in de provincie Limburg.
3: Hasselt.
0: Hasselt is juist!
3: Yeah. Yeah.
0: Caroline, je wint 9 bakken Kompel.
3: Maar ik denk eerlijk gezegd dat je dat niet zo goed hebt uitgerekend, hoor. Toch eens narekenen.
0: Moet ik nog eens narekenen? Ah ja, maar mijn rekenkunsten zijn inderdaad niet denderend. Daarom ben ik ook radio-dj geworden, beste Caroline. Maar ja, we zullen wel zien wat je wint. Maar je wint in ieder geval een paar bakken Kompel. Dat is toch fantastisch?
3: Maar super bedankt. Ik had dit echt niet verwacht.
0: Ah wel, kijk. Je vrijdagavond begint prachtig. Frederik, ook jij bedankt. Ik ga jullie twee connecten met elkaar. En dan kunnen jullie de prijs overhandigen. En even narekenen wel, Frederik. Want,
2: Geen probleem.
0: Salut, dag.
2: Salutjes.

0: Jong. Caroline heeft net haar eigen lengte in bakken bier gewonnen op de radio. Ze is 1,67 meter. Ik had blijkbaar wel een beetje fout gerekend. Ik zei dat zijn 9 bakken. Hun bak is blijkbaar 30 centimeter hoog. Dat klopt niet, het zijn er 5. Maar daarnet zei Frederik van het biermerk van Kompel dat hij er 6 van gaat maken. Dus dat is wel mooi. Ondertussen wel nog een berichtje van Dilara. Goedenavond, Dilara.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo. Zeg, wat wil je nog zeggen tegen de winnares van daarnet?
1: Zeg, Caroline, niet allemaal in één keer, hè?
0: Ja, 6 bakken, dat is misschien wel wat veel, inderdaad. Dat moet je een beetje verspreiden. Ga je zelf nog iets leuk doen vanavond, Dilara?
1: Slapen.
0: Slapen, dat is eigenlijk het allerleukste op aarde, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Geniet ervan. Fijne avond. Dag, Dilara. Ondertussen 10 uur, nieuws met Niels.
2: Een goeie avond. In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt. Dat meldt de politie daar. Het gebeurde bij een internationale actie. Ons land beschouwt hem als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 betrokken bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. Hij heeft in Antwerpen ook ooit iemand 2 keer in zijn benen geschoten. De man moet hier nog verschillende celstraffen uitzitten. Colombia gaat hem nu uitleveren. En 4 op de 10 Vlamingen gaan nu minder op café dan vroeger. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen zegt dat ze minstens 1 keer per week op café gaan. Bij de vrouwen is dat maar 1 op de 8. Ook deze caféuitbaatster uit Antwerpen merkt dat onze cafégewoontes veranderen.
3: Het is inderdaad wel zo dat mensen minder op café gaan, minder snel overdag zeggen, kom we spreken aan op café, we gaan een koffietje drinken in een koffiebar. Maar gelukkig wordt er nog wel goed op café gegaan.
2: Ja, we drinken ook steeds minder alcohol. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmig werd 3e op 15 seconden. Over 2 weken vindt in Canada het WK wielrennen plaats. En in ons voetbal is de wedstrijd KV Mechelen-Anderlecht aan de gang. Na een kwartier in de tweede helft staat Anderlecht 0-1 voor. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden.
0: Dankjewel Niels, er staan ook geen files. Q.
4: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
0: En zometeen Q is on fire. En dan dat zinnetje daarna dat eigenlijk niemand volledig kan meezingen. We gaan zingen met Gala.

Iedereen kent het stukje Freed from Desire. Maar ik versta nooit die zin daarna. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Dus misschien even bij deze clarification. Freed from Desire. Mind and senses purified. Freed from Desire. Mind and senses purified. Voilà, heb je dat ook weer bijgeleerd op een vrijdagavond? Nou, fijn dat je luistert naar de radio. Het is zonder twijfel het leukste moment van de week. Ja, op zondag, als je zo op je gemakje in de zetel zit onder een dekentje, ook fijn. Maar dit is toch een beetje een andere vibe. Je voelt dat iedereen zich volop aan het klaarmaken is voor weekendplannen. En jij bent dus duidelijk niet alleen. Caitlin uit Dilsen die stuurt bijvoorbeeld een foto van een vrij volle tafel met chippetjes en happetjes. Het ziet er ook allemaal heel goed uit. Amai, zo kippenboutjes en al op tafel. Fantastisch. Ze zien er perfect gebakken uit. Jamie uit Lier stuurt een berichtje. Die gaat zo meteen een filmavond doen. Maar eerst nog even bijbabbelen met zijn beste vriendin, laat hij weten. En jij? Wat doe jij vanavond? Hopelijk heb je leuke plannen of ben je gewoon bezig aan die avondshift. Kan ook natuurlijk. Weet dat je niet alleen bent. Zometeen Cat's Eye Back Your Music. Eerst de Chainsmokers en Coldplay. Dit is Something Just Like This.

0: komende dinsdag. Dan staan ze in Antwerpen. Cat's Eye, ze waren dus met 6. Maar hier en daar zijn er een paar dames weggevallen afgelopen jaar door verschillende redenen. Ondertussen staan ze nog met 4 op het podium. Dus wel meer dan de helft. Vorige week begonnen ze nog aan een tournee in Dublin. Aan een Europese tournee. En toen stonden ze nog met 3 op het podium. Ondertussen toch al met 4. Dus dat is goed nieuws. Hè. Dan krijg je toch waar voor je geld. Half en half toch volgende week in het Sportpaleis. Al ja, de AFAS Dome moet je tegenwoordig zeggen. Ondertussen nog wel een coole foto in de Q-app. Stef, die stuurt een foto vanuit de trein. Hey, supercool. Stef is dus met de trein aan het rijden, voor alle duidelijkheid. Dat is wel echt heel leuk. En ondertussen misschien even nog een goed moment om te bellen. We hebben een gratis telefoonnummer bij Q-Music tussen 9 en middernacht. Op de vrijdag en zaterdagavond. Dat nummer is 0800 56 090. Mag je nu naartoe bellen? Laat maar komen. Hallo, goedenavond. Met wie?
1: Met Elias.
0: Met Elias. Hallo, goedenavond Elias. Hoe gaat het met jou?
1: Goed.
0: Zeg Elias, ben je met de auto aan het rijden?
1: Ja.
0: Jij? Maar je klinkt nog zo jong.
1: Nee, mijn mama is met de auto aan het rijden.
0: Oké, ik dacht al dat je achter het stuur zat, Elias.
1: Nee.
0: Oké, dan is het goed, want dat zou niet veilig zijn, hè?
1: Ja.
0: Oké, dan is het goed, dan is het goed. Zeg Elias, hoe was jouw dag vandaag? Hoe was je vrijdag?
1: Goed. We hebben iemand zijn verjaardag gevierd op school.
0: Is het echt? En heeft hij getrakteerd ook?
1: Nee, dat niet. Hij was het vergeten.
0: Wat? Ja. Dat kan toch niet? En gaat hij het nog goed maken of gaat het bij niks blijven, denk je?
1: Misschien. Alleen, ik weet het niet, maar ik heb hem wel iets gegeven, omdat ik vond het zielig. Omdat zelf niemand had gelukkige verjaardag tegen hem gezegd.
0: Oh, maar ja, misschien had hem ook tegen niemand gezegd dat hij jarig was dan.
1: Ja,
0: amai,
1: ja,
0: Elias.
1: Dat had ik niet.
0: Maar Elias, dat is wel echt heel lief dat jij dat gedaan hebt. Weet je dat? Wat heb je hem gegeven?
1: Ja. Een mooie tekening.
0: Oh, fantastisch. En wat is de naam van de persoon in kwestie?
1: Ja, ik weet niet wat ik dan misschien mag zeggen.
0: Ah ja, dat is misschien helemaal geheim. Ja, dat is waar. Zeg maar, ja. Elias, ik ga je gewoon zeggen, je bent een super lieve jongen. Dank je wel om de wereld zo mooi te maken, Elias. En nog een hele fijne avond.
1: En ik wou nog eerst iets vragen aan mijn mama. Ze wou graag een liedje horen van de post.
0: Van de post. Ah wel, ik ga het zo meteen proberen fixen. Is het goed?
1: Ja.
0: Yo, dag. Ah voilà, kijk. En weg is Elias. Wij eerst door met Silver. Dit is Turn the Tide bij Q-Music.

Dit is zo'n nummer dat iets losmaakt bij luisteraars. Het is een nummer uit het jaar dat ik geboren ben, zie ik net. Hè. 2000. Wout en Sylvie. Van Silver natuurlijk. Weet je trouwens dat die elkaar hebben ontmoet in een discotheek? Die twee. En toen hebben ze besloten om samen muziek te gaan maken. Het was in de Belgische discotheek The Illusion, die nu al niet meer bestaat, denk ik. En Wout die was daar toen de DJ, de resident DJ. En Sylvie die kwam daar gewoon elke week feesten. En zo hebben ze elkaar leren kennen. Hoe schoon is dat? En nu kunnen wij elke week dansen op Silver en Turn the Tide. Ondertussen Alesso bij Q.

Daddy Yankee, Snow en Con Calma bij Q Music. Leuk berichtje van Eloïse. Die is met het hele gezin, samen gezellig in de zetel, naar Q aan het kijken. Hey, hoe tof is dat? Zijn wij gewoon interessanter dan de gehele programmatie op televisie vanavond? Dat is natuurlijk alleen maar een compliment voor ons. Dat vinden we heel fijn. Zometeen dan krijg je Juste, Sam Harper. Eerst nog deze Lucas en Steve.

Als jij ook ondertussen aan het kijken bent naar Q-Music, dat kan natuurlijk op televisie of via onze videostream, dan heb je net gezien dat er een videoclip was waar ze misschien een beetje zoiets mee scheelden. Dat komt omdat het een videoclip is die volledig in AI gemaakt is. Dus die lijkt een beetje op zo... Ja, ik weet niet of je ooit GTA hebt gespeeld. Binnenkort komt GTA 6 uit, maar GTA 5 bestaat natuurlijk ook al 13 jaar. De videoclip lijkt een beetje op GTA, dat is heel gek. De volgende keer als we het draaien moet je het eens opzetten, de televisie. Heel speciaal om te zien. Ja, ik ben vooral heel benieuwd wat jij vanavond doet eigenlijk op deze vrijdag. Ik heb het gevoel dat er echt heel veel mensen gewoon thuis in de zetel aan het kijken zijn naar Q. Natuurlijk zullen er ook wel veel mensen bezig zijn met de nachtshift. Of ben je gewoon nog onderweg? De Q-app staat open voor iedereen. En mocht je dan onderweg zijn en in de buurt van de E17 richting Gent rijden, even opletten, want er staat één file van 5 minuten. Die staat daar tussen Destelbergen en Gentbrugge. Zometeen dan doen we zo van One More Time.

0: muziek die je nodig hebt op een vrijdagavond. Daft Punk en One More Time. Daar is het al bijna 10:40 geworden. Er komen veel berichten binnen. Mensen die in de auto zitten nog, die onderweg zijn. Veel taxichauffeurs die luisteren op vrijdagavond natuurlijk. Maar ook een beetje zo romantische zielen, heb ik het gevoel. Ik weet niet of je daar straks toevallig naar Vrienden van de Vrijdag hebt geluisterd, bij Q-Music. Daar doen ze elke week een klein datingsegment. Dus als je zelf nog op zoek bent naar een partner, dan kan je je inschrijven via qmusic.be en dan word je dan opgebeld door de redactie van Q-Music. En dan word je misschien wel gekoppeld aan de liefde van je leven. Allee, you never know. Dus de Q-app, daar moet je zijn. Waarom vertel ik dat allemaal? Ah, wel, omdat er dus ook heel veel romantische berichten binnenkomen vanavond. Mensen die de liefde willen verklaren aan hun eigen liefje of op zoek zijn naar andere liefdes. Ik zal zo meteen gewoon eens even iemand opbellen. Om zo te zien wat er dan exact nodig is of wat er moet gebeuren. Eerst goeie muziek.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ex-Q topschijf en nu vast in de playlist van Q. Miley en Bass Persuade.

0: wil je horen dan?
1: Dancing in the Moonlight.
0: Ah, dat is wel echt een heel leuk liedje. En waarom wil je het horen?
1: Omdat ik een maand en twee weken samen ben zondag met mijn vriendin. En we horen dat nummer eigenlijk al twee heel graag.
0: Oh, oké. Okay. Een maand en twee weken, jong. Dat is nog heel pril eigenlijk. Hè? Dat is nog een nieuwe relatie dan.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Oké, okay, is dat dan zo nog een spannend begin of zo? Of ken je elkaar al door, denk je?
1: Ah, nee, nee. Het is nog een heel spannend begin.
0: Ja, ja. Heb je al een scheetje durven laten in haar bijzijn of nog niet?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ah, okay. Dat is een teken van vertrouwen. Hè?
0: Ja, ja, maar dat gaat al snel bij jou dan, na één maand en twee weken.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk.
0: Amai, leef je, oké, maar dan ben ik trots op
1: je. Het is vertrouwen dat trekt, hè.
0: Zeg, en je wil dus Dancing in the Moonlight horen. Is dat dan een speciale betekenis?
1: Ja, we horen dat nummer gewoon altijd heel graag en daarom had ik de vraag aangevraagd.
0: Ah ja, oké. Okay. Ik weet nu niet of ik er nog tijd voor ga hebben, maar stel dat ik het niet kan draaien, kan ik het goed maken met iets anders? Wil je nog iets zeggen tegen je vriendin op de radio?
1: Ik zou heel graag zeggen dat ik haar heel graag zie.
0: Ah ja, maar dat gaat niet. Dat kunnen we niet doen.
1: Ah, oei.
0: Ja. Dat jij heel graag ziet, dat wil je zeggen op de radio?
1: Ja.
0: Ah ja, maar ja, dat kan ik niet doen.
1: Nou, wat kan ik dan wel zeggen?
0: Ja, je bent nu op de radio, dus ja, kies maar.
1: Dat ik er enorm mis en dat ik er naar uitkijk om haar morgen terug te zien.
0: Oké, dat kan wel, perfect, heel goed.
1: Okay.
0: Supergoed, zeg Levi nog een heel fijne avond, geniet van het drinken daar en van de barbecue.
1: Dankjewel, dankjewel.

Uploader Back Your Music. Speciaal voor Levi, die zondag 1 maand en 2 weken samen is met zijn vriendin. Ik bedenk me nu enkel, ik ben wel vergeten vragen hoe zijn vriendin heet. Dat is natuurlijk wel, stoem. Zwat. Ik wens hem veel succes, veel liefde. Hij heeft na 1 maand al een scheetje durven laten bij haar. Dat is natuurlijk wel echte liefde dan natuurlijk. Zometeen dan gaan we het tempo nog een beetje opjagen. Wat dacht je daarvan?

Normaal gezien op dit uur Radio Reggie. Dat was vorig seizoen toch zo. Geen paniek. Hij komt nog terug. Zometeen om middernacht. Dan is hij daar met al jouw beste hits. Nu krijg je

0: Sunrise, Milking, ik zei het je. We gaan het tempo een beetje omhoog doen. Met Reginald Pengsten. Die hoor je zo meteen na middernacht. Dat is pas over een uurtje natuurlijk ook op Key Music met zijn Radio Reggie. Dus die is zeker niet verdwenen van de ether, mocht je daar bang voor zijn. Hallo, goedenavond. Met wie?
1: Met Soraya.
0: Hallo, dag Soraya. Goedenavond. Hey. Zeg Soraya, je hebt een beetje haast, zag ik.
1: Ja,
0: rustmoment. Hoe komt het?
1: Ja, ik moet borstvoeding geven.
0: Borstvoeding gaan geven zometeen?
1: Ja, voor mijn dochter.
0: Ah ja, tuurlijk. Hoe oud is ze, de dochter?
1: Anderhalf jaar,
0: oké. Ik snap dat het heel belangrijk is. Jij wilt graag even bellen op de radio. Is dat goed? Kan je nog heel even wachten met de borstvoeding? Dat ik jou zo meteen naar het nieuws bel.
1: Ja, dat is geen enkel probleem.
0: Ah ja, oké. Ik weet niet hoe lang. Staat daar zo'n timing op of zo? Of hoe gaat het? Ik ken daar niks van.
1: Zeker een kwartier.
0: Ah ja, oké. Oké, dat is goed. Dus je kan nog even wachten.
1: Oké, dat is geen enkel probleem. Ik wacht wel.
0: Oké, Soraya, ik bel je zo meteen terug na het nieuws en ook na deze hit.

0: Het is 11 uur, nieuws met Niels. Goedenavond.
1: Een goede avond. Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Zo'n 20 minuten lang konden er geen vliegtuigen landen. Minstens één vlucht is ook afgeleid naar Oostende. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. Er zouden 44 mensen gewond geraakt zijn, van wie minstens één ernstig. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. 140 brandweermensen zijn ter plaatse. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. Je hoort Evenepoel.
2: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus kan niet anders zijn dan tevreden.
3: Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
0: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat pas 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden.
4: Dankjewel Niels. Ja, ik weet het, is 11 uur op een vrijdagavond en toch staat er nog altijd 1 file. Die vind je op de Brusselse binnenring tussen Zelk en Wemmel. Daar moet je ondertussen nog altijd 10 minuten bij tellen. Amai, ik hoorde daarnet in het nieuws bij Niels dat de luchthaven vanavond een tijdje dicht was. Alleen ook door een drone-alarm. Geen idee hoe dat is, zo'n luchthaven in lockdown. Dus mocht er toevallig iemand aan het luisteren zijn naar de radio die net nog op de luchthaven was tijdens dat alarm, stuur mij vooral even een berichtje in de Q-app. Kunnen we misschien zo meteen even bellen. Q.
5: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
4: Ja, het laatste uur van de vrijdag. Dan schakelen we nog 1 versnelling hoger. Zometeen Lost Frequencies. Eerst Lady Gaga.

0: berichtje van Philippe. Die is taxichauffeur en die rijdt al de hele avond in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Daar was net een drone-alarm. Maar de passagiers in de luchthaven zelf, die hebben daar blijkbaar niks van gemerkt. Allee, dat zegt Philippe toch. Het waren vooral zo een paar vliegtuigen die zo even zijn moeten blijven cirkelen rond de luchthaven in Zaventem. Maar kijk, gelukkig is dat allemaal gecleared en is het alles veilig opnieuw. Dus dat is goed nieuws. Een heel erg goede avond, Sureya.
1: Ja, Sureya.
0: Hallo, goede avond, Sureya. Is het oké nog altijd? Want jij moest de borstvoeding gaan geven, maar het kan nog even wachten.
1: Ja, dat kan wachten, want ze slaapt heel goed door.
0: Ah ja, is dat dan, als de baby wakker wordt, dan moet jij dus de duty doen eigenlijk?
1: Ja, dan moet ik wel gaan, ja.
0: Oké, ik weet niet hoe dat werkt, zo'n baby, ik heb dat nog nooit gehad. Is het leuk, valt het goed mee?
1: Ja, ça va. Soms dat is niet, soms wel, modderhoed.
0: Ja, dat is nu niet heel positief dat je klinkt, maar je hebt misschien weinig geslapen.
1: Ja, ik denk 4 uurtjes geslapen vandaag.
0: Is dat echt? Maar door de baby ook?
1: Ja. Ja,
0: maar
1: Sureya,
0: amai, ik heb je daarnet even voor het nieuws gebeld en je zegt dat de baby al 1,5 jaar is. Dus je slaapt al 1,5 jaar 4 uur per nacht.
1: Ja, bijna 4 uur. Soms slaapt ze door en dan is het wel 6 uur slapen. Dat is dan zalig voor mij. Maar meestal is het wel 4 uurtjes, ja.
0: Oh, je weet toch, voor een normaal mens, een gemiddeld mens, is 6 uur nog altijd weinig, hè?
1: Ja. En ik hoop dat dat wel afbouwt.
0: Ja, en is dat...
1: Dat ik terug 8, 9 uur kan slapen.
0: Ja, oh my god, ik hoop het echt voor jou inderdaad. Want dat gaat echt een luxe zijn, het moment dat je dat terug gaat kunnen doen. Is het wel waar, Sureya, wat ze zeggen, dat je als je zo mama wordt, dat je minder slaap nodig hebt?
1: Ja, je kunt wel door het leven gaan met 4 uurtjes. Zelfs met 2 uurtjes, ik heb 2 uurtjes ook gezien.
0: Amai, oh my god. En dat voelt dan allemaal oké, omdat je dan een kinneken hebt? Of hoe gaat dat dan?
1: Je voelt dan helemaal niks. Je gaat gewoon door met je leven en je doet wel alles voor je kind.
0: Amai.
1: Je bent dan ook helemaal energiek, hè? Je voelt je ook niet moe.
0: Is dat echt? Maar ik snap niet hoe dat komt. Is dat dan zoiets dat in je hoofd loskomt of zo?
1: Ja, ik denk van wel. Wij zijn daarvoor gebouwd, hè?
0: Ja, de vrouw natuurlijk en de man minder, denk ik dan.
1: Ja, jawel.
0: Of is dat een goede uitvlucht gewoon?
1: Ja, dan denk ik wel, ja.
0: Ja, tuurlijk. Maar ik vind dat echt heel maf. Dus vanavond, weet je, ik ga ook maar 4 uurtjes kunnen slapen.
1: Oh.
0: Toch?
1: Dat
0: maar nee.
1: Fijn dat ik dat weet.
0: Ja, nee, het is een vraag aan jou, dus jij weet dat nu al dan, dat je weer een korte nacht tegen moet gaan.
1: Ja, dat weet ik nu al. Want ik pak wel mijn me-time en dan slaap ik te laat en dan is het 4 uurtjes slapen.
0: Ah ja, maar ja, Sureya, ik weet niet hoe laat je moet opstaan, hoe laat de baby gaat wakker worden morgenochtend, maar het is al 11:15, hè?
1: Ja, om 6, soms om 7:30.
0: Oké, dat zijn nu nog wel oké uren, dat betekent eigenlijk gewoon dat jij keilaat gaat slapen dan.
1: Ja, het is dat.
0: Ah ja, maar ja, Sureya, dan heb je toch aan jezelf te danken ook.
1: Ja, maar ik wacht tot die 12 uur, hè, dat ik die borstvoeding kan geven. Dat is het probleem.
0: Oh, zeg, maar die borstvoeding inderdaad, dat is ook nog zo'n heel ding. Abel, ik wens je nog heel veel succes vanavond. Ik hoop dat die babytje zo meteen wakker wordt en dat hij dan de melk kan overhandigen.
1: Ja, dank
0: u. Ja, sorry, dat is echt raar. Ik heb nog nooit echt over borstvoeding gebabbeld, dus ik weet ook niet. Ik ben een beetje awkward. Sorry daarvoor, Sureya.
1: Nu weet je meer, hè.
0: Voilà, dank u wel voor de info. Fijne avond.
1: Dank u wel.

0: Cats en Shined On Me. Wat een heerlijke hit is dat. Zeg, ik zou zo meteen even iets willen proberen. Iets nieuw dat we nog nooit gedaan hebben in deze show. Het is ondertussen tenslotte ook al 10:20 op een vrijdagavond. Allee, er luistert toch al een klein beetje minder volk. Veel mensen zijn al gaan slapen, denk ik. Dus dan kunnen we al wat meer dingen uittesten. Dus ik hoop dat je graag wil meedoen.
1: De biechtstoel.
0: De biechtstoel. Dat is wat ik wil testen. En je kan heel de avond natuurlijk nog gratis bellen op het nummer 0800 56 090. Nu, ik wil iemand specifiek spreken zo meteen. Je mag ook gewoon een berichtje sturen in de Q-app als je denkt, oh, dat is iets voor mij. Ik zou zo meteen iemand volledig anoniem willen spreken. Dus normaal gezien zei ik altijd van, ah, goedenavond. Die uit die, met dan met de naam en de plek van waar die komt, dat ga ik nu niet doen. Je kan volledig anoniem blijven. Het enige wat je moet doen in ruil is iets opbiechten wat nog niet veel mensen over jou weten of iets dat je ooit eens gedaan hebt. Waarvan je denkt van, goh, dat zou ik eigenlijk tegen niemand durven zeggen, maar vanavond, omdat het al 10:50 is, wil ik dat op Q-Music wel eens vertellen. Om te bewijzen dat het effectief anoniem kan, kijk, ik heb hier een knopje, wacht, ik zal het eens induwen.
2: Wat kan het opeens zo babbelen? Snap je? Dus dat is volledig anoniem.
0: Voilà, ik ben terug bij deze. Dus mocht je zo meteen anoniem iets willen vertellen op de radio, iets willen opbiechten dat je ooit hebt gedaan of zo, laat het me even weten in de Q-app of bel 0800 56 090.

0: Als je dacht dat dit al stevig was, zo meteen dan gaan we dit doen. Tiësto en Traffic komt eraan. Eerst moeten we nog even de sfeer even omgooien.
1: De biechtstoel.
0: De biechtstoel. Ja, dat is iets nieuws dat ik even wil proberen vanavond. Het is toch al voorbij 11 uur op je vrijdagavond. Er luistert toch al een beetje minder volk naar de radio. En ik heb hier ook een knopje. Het knopje, dat doet dit. Kijk, wacht hè. Voilà, een anoniem knopje eigenlijk. Ik ga bellen met iemand zometeen. En die persoon blijft volledig anoniem, ik ga geen naam noemen. Omdat hij iets wil opbiechten op de radio. Dat hij zo nog nooit tegen iemand anders heeft verteld of zo. Omdat het toch al zo laat is op de radio. Hallo, goedenavond, beste anonieme persoon.
2: Ja, hallo, goedenavond. Hoort u mij?
0: Ik hoor u. Hallo, goedenavond. Ik heb al opgevangen dat u belt vanuit een speciale plek.
2: Ja, ik bel vanuit Nieuw Dendermonde. Gevangenis Nieuw Dendermonde. En ik zou graag iets willen opbiechten.
0: Oké, maar wacht even. Jij belt vanuit de gevangenis op dit moment?
2: Jazeker.
0: Ik wist niet dat je kon bellen vanuit de gevangenis.
2: Ah, we hebben hier een tv, een telefoon, dus ja, we kunnen gewoon rustig bellen hoor.
0: Amai. En je mag heel de dag door bellen?
2: Ja, tuurlijk hoor.
0: Huh?
2: Amai. Ja?
0: Ik denk dat veel mensen dat niet weten, beste anoniem. Anoniempje.
2: Ja, toch?
0: Fantastisch, maar ja, dat is goed hè, dat je kan bellen. En je wil dus graag iets opbiechten vanavond op de radio dat je nog nooit tegen iemand anders hebt verteld. Of toch niet tegen veel mensen?
2: Ja.
0: Oké, de radio is all yours.
2: Oké, dus mijn buurman moest mij nog ongeveer 500 euro. Uh-huh. En ik dacht van, ja, wanneer gaat hij me betalen? Het duurde uiteindelijk, ja, na weken, maanden, wachten 3 maanden. Heeft uiteindelijk niks betaald, dus ik dacht van, ga iets gek doen. Uh-huh. En uiteindelijk heb ik gewoon een halve kilo kak op zijn deur gesmeerd. En dan gewoon aangebeld en naar binnen gegaan. En ik hoorde hem gewoon roepen vanuit de deur. Gewoon echt zo van, what the fuck?
0: Oh, maar en, hij wist dan toch dat jij het was?
2: Nee, dat wist hij niet. Dus hij wist... tot nu toe wist niemand dat. Weet niemand dat. Nee.
0: Allee,
2: ik hoop dat hij niet luistert.
0: Naar ik hoop het ook, maar hij weet ook niet wie je bent, want je bent anoniem natuurlijk.
2: Ja, toch? Ja,
0: anoniempje. Amai, dat vind ik wel een eerste goede confession. Dus je hebt kaka gesmeerd op een deur en dat dan nooit
2: een
0: verteld.
2: Een halve kilo, ja.
0: Een halve kilo. Waar ben je dat dan gaan halen?
2: Uit gewoon een parkje waar honden schijten en zo.
0: Oh. Ja.
2: Ja.
0: En wat dacht je dan? Wat was er dan het doel van of zo? Wat dacht je dan van?
2: Ja, die man moest me gewoon 500 euro betalen, maar dat deed hij niet.
0: Ja, dus je dacht als ik kaka op zijn deur smeer, dan gaat het wel komen of zo?
2: Ja, dan sprak hij over een afbetalingsplan of zoiets. Dat lukte wel.
0: Oké, en je hebt het geld ondertussen ook ontvangen?
2: Ja, zeker.
0: Fantastisch. Oké, dan ben ik kei blij. Zeg, ik wil misschien nog één mini-kort vraagje stellen. Ik weet niet of ik het mag stellen. Je zit dus in de gevangenis op dit moment. Is daar een bepaalde... Ja, wat is de bepaalde reden? Wil je dat zeggen of totaal niet?
2: Criminele feiten allemaal, drugsfeiten.
0: Oké. Okay.
2: En als ik een bericht heb naar iedereen buiten, de bak is geen leuke plek.
0: Ja.
2: Ik blijf uit de bak.
0: Ja.
2: Dus het is niet leuk.
0: Nee, tuurlijk, maar dat is ook de bedoeling, hè? Toch?
2: Ja, zeker.
0: Daarom is het de plek ook. Oké, zeg maar, dankjewel om te bellen. Ik wist dus echt niet dat kon en dat je vanuit de gevangenis gewoon naar Q-Music kan kijken en luisteren. Dat is dan wel weer toch een pluspuntje daar. Dat is dan toch wel weer fijn.
2: Ja.
0: Oké, voilà. Salut. Ja, kijk, ja. Wij gaan door met leuke muziek en ik wens je... Oh, voilà, hij heeft al afgelegd. Voilà, zo snel kan het gaan. Crisscross Amsterdam en Vluchtstrook bij Q-Music.

Wel, ik heb nog even opgezocht. Het kan dus blijkbaar echt, hè. Ja, als je nu pas intuned. We hebben net 3 minuten geleden gebeld met een anoniempje die iets wilde opbiechten op de radio. Vanuit de gevangenis in Dendermonde. Ik wist niet dat je vanuit de gevangenis zomaar kon bellen à volonté, maar dat kan dus blijkbaar wel. Je moet dat dan op eigen kosten doen. Nu, gelukkig 0800 56 090, dat is ons telefoonnummer, dat is volledig gratis. Kan je naartoe bellen. Ja, speciaal. Het was een speciale confession. Daarmee is het ook 11:58 geworden. Ondertussen, de tijd gaat vlotjes voorbij. En ik heb goed nieuws, er staat geen enkele file meer op de Vlaamse snelwegen. Dat kan natuurlijk ook niet anders op dit uur. Gaan we vieren met een stevige hit. Misschien best wel toepasselijk ook. Traffic van Tiësto.

En het valt in de smaak, hè. Tiësto en Traffic. Natuurlijk, ja, stevig bonken op een vrijdagavond, zo moet dat ook. Misschien ben jij nog altijd aan het klaarmaken om naar een feestje te gaan. Of ben je al onderweg? Ik beloof je dat we er niet mee stoppen met dat bonken. Zometeen nog deze. Explode. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Dat is voor zometeen. Eerst krijg je nog de nummer 25 uit de Q Top 40. Q sounds better with you. T-Mobile Reda.

0: Amai, wat een feestje. Jordan en Baker Explode. Ze hebben hier net de confetti shooters geïnstalleerd voor komende dinsdag. Dan doen we elke beller wint. Kan je 20.000 euro winnen bij IKEA, bij Q Music in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Ja, als je dan dit nummer op de radio hoort, dan krijg je wel een beetje goesting om zo op die gouden knop hier te drukken om die confetti shooters af te laten gaan. Maar dat zullen we gewoon niet doen. En we zullen even gewoon braaf blijven.
1: De biechtstoel.
0: We zullen terug even naar de biechtstoel. Dat doen we dit uur bij Q. Op vrijdagavond is het 20 voor middernacht. In de biechtstoel mag je anoniem op de radio iets opbiechten wat je eigenlijk nog tegen niemand anders hebt gezegd. Aan de lijn iemand met een heel mooie naam, maar ik mag hem dus niet vermelden. Het is spijtig. Hallo, goedenavond, anoniempje.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hallo. Je hebt echt een mooie naam.
2: Dank je.
0: Ja, maar echt. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is zo spijtig dat we hem niet mogen zeggen, hè.
2: Ja, nee, ik heb er eigenlijk ook nog nooit van gehoord.
0: Ja, ben je de enige...
2: Nee, dat denk ik nu wel niet.
0: Nee, maar jij kent geen enkele andere...
2: Nee, nee.
0: Oké, weet je van waar het komt? Maar dus, mogen misschien niet te veel clues weggeven ook
2: ja,
0: niet.
2: Ja, van mijn mama en mijn papa.
0: Ja, die hebben de naam gegeven, inderdaad. Oké, anoniempje, jij stuurt er net een verhaaltje door in de Q-app.
2: Ja.
0: Het is waar gebeurd.
2: Ja, het is waar gebeurd. Het is eigenlijk met mijn buren, dus ik hoop niet dat ze wakker zijn op dit moment.
0: Ja, de kans is klein, hè.
2: Ja, ik hoop het. Ja, eigenlijk hebben wij al een paar keer ruzie gemaakt over de oprit. Dus wij delen zo'n gedeelde oprit, dus zij hebben een stukje en wij hebben een stukje. En wij hebben daar al twee keer heel kort op gestaan. Maar op dat moment kwamen zij net thuis, dus zij hadden dat dan gezien. Ik had de auto's verwisseld.
0: Dus aan hun kant
2: eigenlijk.
0: En daar
2: was een heel eigenlijk. Drama over,
0: Ja.
2: En er was daar een heel drama over. En tot nu toe, de dag van vandaag, komen we nog altijd niet zo heel overheen. Dus,
0: mag ik nog vragen, wat vind je het vervelendste aan hen?
2: Ik heb niet het gevoel dat ik daar iets kan tegen vragen. En dat we zo, ja, snap je, buren, je moet een beetje geven en nemen. Dus
0: absoluut.
2: En we hebben ook zo'n gedeelde omheining. Ze hebben daar zo van die kerstlichtjes aanhangen, ik weet het niet. Dus ik dacht, als jullie nog gaan veel zagen over jullie oprit, ga ik een keer de lichtjes dat zo soms over onze omheining zitten, een keer iets mee doen. Dus ik heb een keer op een dag een stuk licht kapot geknipt.
0: Je hebt gewoon de schaar gepakt.
2: Ja, erg hier.
0: Oh, dat is echt heel erg wel, ja.
2: Dus ja, maar ik denk niet dat ze het weten, want ik ben wel heel blij dat die lichtjes zo parallel lopen. En dat dat niet volledig onder lichtjes is, maar zo één stukje.
0: En wat is er dan zo vervelend aan die lichtjes? Wat doen die mis?
2: Ja, eigenlijk niet zoveel, maar dan denk ik, als ik 2 seconden niet op jullie op kan staan,
0: Het was gewoon een wraakactie eigenlijk van jou.
2: Ja, eigenlijk wel. Omdat het gewoon al een paar keer is gebeurd van die oprit en ik ben dat gewoon zo beu. En dan dacht ik, doe jullie maar, kan ik dan ook wel mijn eigen ding doen.
0: Oké. De lichtjes kapot geknipt. Ja, ik hoop dat ze het dan niet te snel gaan merken. Heb je ooit al eens gedacht aan een constructief gesprek?
2: Denk niet dat er daar veel mee te praten valt.
0: Ah, nee. Oké. Dus, maar ja, kijk, je gaat er wel nog heel je leven naast wonen natuurlijk, hè?
2: Denk het niet.
0: Ah, oké. Ga je verhuizen? Zijn ze zo erg?
2: Nee, niet binnenkort, maar het is een huurhuis. Dus ik ben wel van plan om nog in de toekomst iets te kopen.
0: Oh, ja, oké, maar dat is goed. Maar het is wel echt een heel goed verhaal. Dus dank je wel om dat op te biechten en te delen met de wereld. Ik hoop vooral dat ze niet geluisterd hebben. En anders hoor je zo meteen ding-dong en dan weet je hoe laat het is.
2: Ja, dank je wel.
0: Salut.

toch zo hard lachen. Ondertussen komt er nog een foto binnen van de mevrouw die net op de radio heeft verteld dat ze in een kwade bui tegenover de buren de kerstlampjes heeft doorgeknipt. En ik krijg nu dus een foto in de Q-app van de mevrouw die dat net verteld heeft. Dus heel duidelijk, echt gewoon een kabeltje met een lichtje. En het kabeltje komt zo net door de omheining en het is gewoon doorgeknipt. Ja. Oh, dat kan toch niet? Ik vind het heel grappig. Oh, zometeen de freestylers. Eerst nog Jugal bij

Lekker tempo van de Freestylers en Push Up. Je luistert naar de laatste minuten van deze vrijdag. Vrijdag 11 september 2026. Geen paniek als je denkt van... Oh, nu ga ik mij helemaal alleen voelen de rest van de nacht. Nee, nee, nee. Zometeen Reginald Pengste op de radio in Radio Reggie van 12 tot 2. En daarna ook nog de beat van Victor Verhulst op de radio. Dus je gaat sowieso niet alleen zijn. Ik ben nog op zoek naar iemand die zometeen de allerlaatste woorden van deze vrijdag op de radio wil doen. Dus als jij die persoon bent, dan kan je zometeen bellen naar 0800 56 090. 0800 56 090. Laat maar komen. Ik draai ondertussen nog de Bauza bij.

0: ondertussen mogen we ze toch wel onze vrienden van de Bauza noemen, hè? Magnetics, ze zijn afgelopen zomer nog op bezoek geweest in het Q Beach House. En oh, wat was dat een leuke dag. Ondertussen 2 minuten voor middernacht. De laatste woorden van deze vrijdag, 11 september 2026, die zijn niet voor mij, die zijn wel voor jou. Dus als je nog iets wil zeggen op de radio, 0800 56 090, dat is ons telefoonnummer. Een heel erg goede avond, Marlies.
1: Hallo, goeie avond.
0: Hallo Marlies, zeg eens, wat heb jij vanavond gedaan? Waar ben je nog onderweg?
1: Wel, ik kom net terug van een hele gezellige avond met een bende vrienden.
0: Okay.
1: En we hebben samen, ja, kava samen gedronken om het weekend in te gaan.
0: Fantastisch, maar zo leuk. Wat heb je dan exact gedaan? Wat is een gezellige avond? Is dat dan bij iemand thuis? Of?
1: Wel, een van onze vrienden heeft een nieuwe vriend en die is gaan samenwonen. En die heeft heel uitgebreid gekookt voor ons, voor de vriendengroep, om zich een beetje populair te maken, om zo te zeggen.
0: Ah, en dan is de vraag natuurlijk, is het gelukt?
1: Ja, zeker en vast. Goedgekeurd.
0: Is hem goedgekeurd. Ah, dan ben ik blij. Fantastisch. En nu moet je nog even rijden. Ben je nog lang onderweg?
1: Nog een half uurtje.
0: Oké, dat is nog wel even. Dan kan je genieten zometeen van Radio Reggie. Dat gaat wel plezant zijn op de radio.
1: Ja, fantastisch. Marlies, wordt een klein feest waarschijnlijk.
0: Ja, dat wordt een dik feest, sowieso. Marlies, nog een heel fijne avond. Salutjes. Succes met het verteren van het avondeten. Yo.
1: Doei.
0: En dan hebben we ook nog... ik zie het hier al. Ik zie zijn nummer al. Stefano Z. Genk, goedenavond.
2: Goedenavond, Timo.
0: Goedenavond, zeg. Jij bent de laatste beller van de dag. Dat kon natuurlijk ook weer niet anders zijn. Je belt elke show.
2: Je kent mij, Timo.
0: Ja, ik ken jou natuurlijk. Vertel eens, hoe was je dag vandaag?
2: Ja, mijn dag was... Ik ben een paar uur geleden terug van de studio en ben ik nu rustig gaan gamen.
0: Fantastisch. Gewoon een exacte avond. Al ja, exact zoals een vrijdagavond moet zijn eigenlijk. Stefanos, dan heb ik wel nog één heel belangrijke vraag voor jou.
2: Vraag maar.
0: Wat zijn de laatste woorden? Je hebt nog 10 seconden van deze vrijdag.
2: Wel, ik zou zeggen, believe in yourself.
0: Je hebt nog 2 seconden.
2: Wat ga ik nog zeggen?
0: Ja, nu is het al gedaan.
2: Ja,
0: het is al zaterdag ondertussen. Fijne avond, bye bye, slaap wel, hè.
2: Goed, jou ook.
0: Middernacht, nieuws met Niels. Goedenavond.
3: Goedenacht. Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. 2 vluchten zijn zo afgeleid naar Oostende en eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is ook gewoon weer open. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmig werd nog 3e. Je hoort Evenepoel.
4: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar met een mooi resultaat, dus het kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
3: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
5: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
3: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. En er nog het weer, vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten, minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door met maxima tot 22 graden.
6: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
0: Een geweldig goede nachtavond. Wat moet ik zeggen op middernacht? Het is nog altijd Radio Reggie met straks updates over mijn bestaan. Er is een nieuwe vette Reggie-selectie. De inbox vliegt weer open. En uiteraard ook dikke schijven zoals bootlegs. Deze Siege en Intobo bootleg van mezelf en Lauren Tesorius met Bound to Be. Welkom allemaal bij Radio Reggie.
6: Radio Reggie.

0: Radio Reggie.
1: Hugel samen met French Montana en David Guetta. Veel Fransman hier allemaal met Shine. Zometeen updates over mijn bestaan. En ik kan wel zeggen, het begint te spannen. Maar eerst Ring My

0: Brad Allen, die hoorde Talk To You van Another en dacht, ik kan dat nog verbeteren. En zo geschiedde, dit was zijn remix van de hit van Ayvita. Talk To You. Het is nu tijd voor een kleine update.
1: Reggie's update.
0: September is het nieuwe juli, zoals we zeggen. September is eigenlijk festival geweest, bijna even druk als de rest van de zomer. We blijven vrolijk doorgaan met Milk & Life en met Reggie DJ Set. We hebben nog 50 gaan. We hebben er al een paar gedaan in september. We hebben echt chance met het weer. Tot nu toe is bijna niks uitgeregend geweest. Dus de droomzomer blijft vrolijk doorgaan. En we zijn uiteraard ook begonnen nu echt wel in de laatste rechte lijn naar 30 jaar Milk & in de Afwasdoom op 23 en 24 oktober. Playlist is volledig afgeklopt. En nu gaan we de puzzelstukken in elkaar steken. Sommige oude nummers van Milk moeten uiteraard een beetje opgekuist worden. En in nieuwe versies gestoken worden. En ja, gewoon echt een beetje poeier in de doos gestoken worden, zoals ze zeggen. Dus daar zijn we nu volle bak mee bezig. En we hebben misschien ook nog wel nieuws, want er is nieuw werk klaar. Maar Radio Reggie zou Radio Reggie niet zijn als jullie hier daarvan allereerst op de hoogte gehouden zouden worden. Brando komt eraan samen met Teaspoon en Sex on the Beach.

Dimensions. Deze keer zonder video, alleen radio. Zometeen gaat Reggie's inbox open. Ik heb tegenwoordig een inbox waarin je alles kan sturen. Vragen over muziek, demos, noem maar op. We gaan zometeen eens snuiten. Eerste Zweedse House Mafia samen met Licky Lee. En dit is zo mooi. Happiness is so sad.

0: met It's a Dream Reloaded. Dan is het nu tijd voor Reggie's Inbox.
1: Reggie's Inbox.
0: In mijn inbox kan je me alles vragen en sturen. Zo, deze week hebben we een inzending gehad van Natus. Calling Me, een track dus. Calling Me is de debuutsingle van de 16-jarige Natus uit België. Staat erbij. Nummer is een frisse blend van melodic techno en trance. Kijk eens aan. Natus, echte naam Daan Natus, begon te DJ'en op een 7-jarige leeftijd en was in 2023 de jongste DJ ooit op Tomorrowland. Ja, dat is wel echt heel jong, hè. Tijdens zijn Tomorrowland set kwam ook nog eens Dimitri Vegas langs. Dat is heel veel publiciteit gezorgd. Daarmee dat het er eigenlijk vanaf nu elk jaar gestaan heeft. En daarom heeft hij mij zijn track gestuurd. Zie, daar dient dus Reggie's Inbox ook voor. We gaan hem even spelen. Dus Natus en Calling Me.

0: Welkom terug in het tweede uur van Radio Reggie. Ik heb weer een vette selectie voor jullie uitgezocht en mijn ranking gemaakt van de meest dikke dansschijven van heel de wereld. Maar goed begonnen is half gedronken. Lucas en Steve komen eraan met All I Know.
1: Radio Reggie.

Afrojack en Gil Glaze met Align. Zometeen komt er een nieuwe selectie aan met iemand die vroeger iets deed met drugs. Maar eerst Bassjackers en Hannah Ling met New Bass, New Kick. Hey.

0: Van Helden en I Want Your Soul in the Burner Remix. Het is nu tijd voor een nieuwe Reggie Selectie.
1: De Reggie Selectie.
0: De Reggie Selectie van deze week, zoals gezegd, heeft iets te maken met drugs. Want Mau P scoorde ooit een hit met Drugs from Amsterdam. En nu wil hij meer. Hij wil Just a Little Bit More. Of dat te maken heeft met die containers, dat weet ik niet. Maar dit is wel de Reggie Selectie van deze week. Mau P, Just a Little Bit More.

Hardbad deed het met David Guetta en Gotye en covered in Somebody That I Used To Know in een incredible versie, zoals dat heet. Straks is het ook nog tijd van mijn ranking. We gaan eens kijken naar de dikste danceplaten over de hele wereld. Maar eerst drie legendes. 3R Legend met What You Say.

0: YouTube heeft juist de 10 miljoen streams gepasseerd. Hip hip hoi van mensen die wisten. Ik heb daar dus, Wout en ik hebben dat geschreven. Dus wij blij. Dat is nu tijd voor de Reggie's Ranking.
1: Reggie's Ranking.
0: Ik geef jullie elke week een overzicht van de 3 vetste danceplaten ter wereld hier bij Radio Reggie om het weekend helemaal in te knallen. Op 3 hebben we The Bausa en Magnetic was vorige week 2. 2 is nu voor Silva Bampa en On Tonight. Vorige week hadden we 3. En de nummer 1, Hugel en Iman Iljil met Of Course Moving to the Sun. We gaan een bootlegje spelen. Geniet ervan!